0: Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dames en heren, geachte Stomvoetoer, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed, 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Maat. Grand Annie.
2: Een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een sittingbar. Abrog schoonmaak. If na ijari iwan kring, iberem iwan kring, iwan wasas kotu, iwan wasa oso, van mijn insiva oso schrijf de mee city, dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, iwan Syntex, zij wan Syntex, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Syntex. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mee zit komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Beste marktluisteraars, stoomvoetoe, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Dank u wel.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn broeders en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje... willen vertellen over dit mooie project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké.
2: Ja.
0: Nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname en die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor de...
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting en ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken,
2: ja.
0: Met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat, die trekken
1: ze. Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat. Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
0: Oké. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, podosiri.
3: Podosiri, awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal.
2: Ja, open ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat ook werken.
0: Dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
0: Oh, goedemorgen. We zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku.
0: Yes.
4: Binnenkort. En laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die Odi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi Odi Sisa.
4: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Mooi. Goed zo. Heeft u nog wat te zeggen aan ons? Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Tot zondag. Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Oké. Okay. Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
4: Ja, Oma? Ik denk dat Milobde.
2: Nee.
4: Milobde. Echt Milobde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu a Okasi. Voor samen naar het ding. Oka bouw. Een betere Sranang. Miko Goluku de biert is a Ubo. Ubo. Pont buiten. Ubo. Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons afdak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit z'n. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
0: Gratis, gratis.
4: Wie zou dit is konden boven?
0: Zo.
2: Mooi, hè?
0: We wachten tapi. Ja.
4: Grand
0: Tangi
4: Medoro.
0: Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi.
1: Ja.
0: Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
0: Ja. Oké.
2: Frisse wind.
4: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
4: Dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat we een takje waar we woningbouwfonds installeren. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Nog een ammonie dat je kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Maar we stellen de Sranam Brada naar de Sisa naar de Trasie gerust. Dat we vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor wat familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je te kies maar pot afvissie. Mijn wangestelde gerust te voetegen in de regering die ze en zeker onder minister die stond, ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die hebben noto, we pot de noto naar visie en dan moro begin noto, ik kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede, dat is maar nog in aanmerking die hebben van nodig. Als je zit op een veld, dat is maar die hebben van nodig. Ik kies een occasie, die kan komen met Donna Madeliefjestraat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze even los dit probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat is woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. Pewo Bona Voorburg 150 posso toe. Dus na Bafayari die sidang, u abi ongeveer 300 posso voor sociale zaken zie, 300 posso voor a totale regering. Nanga danta ubigi me kwam biji, nanga sa u moes doelik regering voor los a woning nood nasrana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Kratangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank. Hai,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinaams... dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
4: Grattani.
0: Ja, okay. Ja.
3: Groetjes.
4: Groetjes.
0: Ja. De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
0: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen.
0: Oh.
2: Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
1: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisa weshi taksma etak. Disna fuantra partij, nosa disna fuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af waar wil men naartoe met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei je wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Okay. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli. Om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Ja, grote, ja. Het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayera Tori.
2: Adoro, adoro.
0: Dus adoro. Ja, meneer Glenn Kotfried, welkom.
6: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
6: Kijk zo, dan heb ik. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent.
1: Roseline Daan.
6: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
6: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
1: Yeah.
6: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
0: Ja, ja, ja, graag.
6: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
6: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die.
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
0: Oh, dat was de onderminister
1: dat
0: aan de telefoon.
1: De onderminister.
6: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
0: Nou, net.
6: U betoog net.
1: Om de belezingen dan.
6: Ja.
1: Om die informatie ja, tot zich nemen.
6: En het terugbrengen
1: ja,
6: naar de
1: ja,
6: gemeente.
1: Ja, inderdaad.
6: Dat heb ik u
1: horen
6: zeggen.
1: Klopt.
6: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
6: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
6: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
1: Mm-hmm.
6: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
6: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
6: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
6: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij,
1: yeah,
6: dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium,
1: mm-hmm,
6: die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, mm-hmm, los van religie,
1: yeah,
6: of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Dus ik hoop echt van harte,
2: wat is er weer?
6: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
6: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
1: Ja.
6: Bijvoorbeeld.
1: Ik heb het gisteren over gehad.
6: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
0: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
6: ja.
1: Maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen.
6: Ja.
1: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
6: Ja, ja.
1: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
6: Ja.
1: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
6: Okay.
1: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
0: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Rikrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
0: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
6: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
2: Ook voor mij.
0: Oké.

0: gaat en meneer Norman.
1: Ja. Ja.
0: En natuurlijk de geachte consul-generaal mevrouw Daan.
2: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Middag.
4: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur ja. en de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
1: Ja.
4: Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
0: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
4: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Pavilion op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
0: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga hem bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee.
1: Hm.
2: En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
4: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg

0: maar begeleid zouden kunnen worden. Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Godfried, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
1: Maar dan toch een platform krijgen.
0: Juist,
1: waar we kunnen
0: juist.
1: Gaan. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
0: Ja, okay.
1: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Synapse Keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
0: Ja, en het is nog steeds zo.
2: Okay.
0: Dus het is misschien
1: maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
2: Okay.
1: Dus ik maar denk dat wij misschien daarover...
2: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
1: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
2: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Okay. Als ik er even wat van mag zeggen.
2: Ja?
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
2: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
3: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
1: Het is onze Rosa Lamba.
3: Ja. Ze begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
0: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel, kalmte zal je redden.
2: Oké, lukt het om, nou, de 3 minuten, Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes, we zien elkaar zondag. Op het Kwaku Zomerfestival.
0: Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè?
3: Ja.
0: We zien elkaar graag.
2: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar. Zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Godfried, het initiatief door Patrick, noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg. 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De trots en kracht van Markt ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jurgen Rijman. Klopt dat?
1: Ja, wel goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jurgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jurgen Rijman.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jurgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Zo. Jammer.
2: Nee, dus komt de bal.
0: Om in de week aan termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jurgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jurgen Rijman een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
1: We zijn nu bezig samen met, een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Dus 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen jullie?
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je wel, Sani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jurgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti dingen doen.
2: Nee, we moeten op de ijs
1: komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wat ook serieus zijn, maar kon dat weer.
4: Precies.
0: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, als iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
5: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
5: Ja.
1: Ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe. En we moeten die connectie blijven leggen. Weet je? Ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen. We moeten elkaar de ruimte geven. En van Sranaman beginnen aan Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En van Afrikaan beginnen aan Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Bij ons is het zo, en van mij beginnen aan Sani, gaan we eerst kijken even naar wat Hindustani, even naar wat Japanese. En dan gaan we daar nog even kijken, Jaminoan, Gudu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet. En we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
4: Dat is hem.
0: Mooi.
3: Heel mooi gezegd.
0: Volgens mij heeft hij alles al gezegd.
3: Hij heeft alles gezegd.
0: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja, maar wat doe je? Dus, full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
5: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast. En wat hapjes aan zitten en kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
3: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kas te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
1: In de Schouwburg was dat Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij je voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw pavilion staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
5: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
4: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
5: Ja.
4: Van de economie van een land.
1: Ja,
4: zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
3: Ja.
4: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
5: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen. Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
5: Zeker.
0: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het komende jaar gaat het steeds meer tot naar chocoladerepen. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatier.
5: Een nieuwe?
0: En alles heet Tante S.
1: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederland. Maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
5: Yeah.
1: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van Oenja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
4: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links, no? En over 200 meter zal je, oh ja, Tante S.
1: Oké. Mooi,
0: succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
1: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij als Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen. Toen moest je op elkaar ervoor komen.
5: Zo is dat.
2: Mooi story, Jurgen.
0: Mooi zo.
1: Ja, mooi blij.
4: Tot zondag.
1: Patrick, we spreken elkaar.
3: Ja, tot snel.
0: Oké.
1: Mevrouw Daan, tot ziens.
4: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
0: Okay, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick, catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
3: Nou, wat de mensen verwachten. Want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo. Maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box. En op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
4: Is Patrick's ketchup er ook bij?
3: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
2: Ik heb ook iets. Ja. Want je weet, ik ben...
0: Ondernemer, ja.
2: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
3: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
2: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
3: Okay, mooi.
2: Dat ze ook een waardebon van €250... voor lekker gratis parkeren voor €250.
3: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
2: als vierde prijs?
3: Als vierde prijs.
0: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen weet.
3: Ik wil graag lekker parkeren. Ja. Want Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
2: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren. Okay. De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen. Mm-hmm. En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
0: Oh.
2: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
3: De strijd, ja.
2: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar emploi te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
0: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
3: Wow.
2: En dan als je zegt van, hé, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business, BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
0: Zo.
2: Mm. Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. Mm. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Ja. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
0: Heel goed.
3: Wow. Dus, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
2: Klaar.
3: €250 korting, of is het een... Wat is het?
2: Nee, je krijgt te goed.
3: We krijgen te goed van €250 van lekker parkeren. Milo Banning. Lekker parkeren.
2: Parkeer lekker.
3: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus.
2: Hey.
0: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
5: Ellen,
0: vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
5: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn 2 verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen geen kleur- of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Dit is echt puur natuur.
0: Proeven.
5: Echt awara.
0: En, noem de smaken nog een keer.
5: Awara, mopé, ja. Jamu, zuurzak.
4: En die podosiri.
5: En die podosiri. Ja.
0: Ja. Weet u wat u nu doet
5: en
0: met al die
5: zwangere vrouwen? Madame Jeanette.
0: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen? Nu, jongen, Azoren, Moppe, ja. Awara. Dan krijgen ze los toe. Ja. Ja.
3: Maar je vergeet een hele belangrijke.
0: Welke is dat?
3: Fiado.
5: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
3: Oh, kan je dat doen?
5: Nee,
3: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nyawa ijs maar, en dan geeft dat je nyawa Fiado. In het test Fiado, ageert dat je nyawa Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja. Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
5: En we hebben ook suikervrije ijs hè, in Suriname.
0: Mooi zo.
5: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
0: Nee, klopt. Nee. Ja. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
3: Ik ga Ellen eens laten doen.
5: Wie? Dus iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noenzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden, zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar. Omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm-hmm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
0: Wat doet neem?
5: Neem als je huidirritatie hebt.
0: Oké.
5: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
0: Okay.
5: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
3: Maripa olie.
5: Ja, al dit soort oliën. Bij awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
0: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
3: Jazeker, het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
0: Ja.
3: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
0: Mm.
3: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze had verteld. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
4: Ja, en bieden.
0: Ja. Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daar over duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
0: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
4: Ja.
0: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
4: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
0: Ja, mooi.
4: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
0: Mm.
4: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
0: Okay.
4: Die moet meteen betalen.
0: Ja. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
3: Uh-huh.
0: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
6: Dank u wel. Mijn enorme en geachte aanwezige daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
4: Goedemiddag.
6: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
0: Zo. Ik zie de nadenken, ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin, dankjewel Jan. Wie bent u? Welkom.
7: Goedemiddag meneer Norman, met Dennis.
0: Welkom meneer Dennis.
7: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
3: Hey, thank you.
7: Ja.
3: Pekken we
7: mee. Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, trainverlies bij de Surinaamse eethuizen.
0: Oh.
7: En dat is also varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers, die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op 2 plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die 2 verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
3: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
0: Oh, je wilt direct antwoord geven?
7: Ja.
0: Oké, hij gaat direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
7: Dankjewel.
3: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn 2 restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaas moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de 2 nieuwe gerechten, de Pet Salon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij Miami Brada. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
0: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
4: Ja, de meneer heeft een vraag.
0: Meneer Jan,
4: ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
0: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
4: Absoluut wel.
0: Ja, dan kan dat wel. Oké. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor 1 beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat, hè? Ja, no ma moro, want ze zijn al geselecteerd, of wel?
3: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
0: Oh, meer Surinaamse ondernemers, ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
3: Ik stel het wel open, want Glenn is een, heeft zichzelf toegevoegd.
0: Ja.
3: Heeft zichzelf ingekocht.
0: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor, hè, van Patrick Catering, ja, is Mart sowieso aanwezig, zeker, om de ondernemers, zeker, in beeld te brengen, ja, en geluid ook.
3: Ja.
0: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, ze bellen me.
0: Goed zo.
3: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
0: Oké, okay, dan bellen we die ook direct. Okay. Dan kunnen we meteen vragen wat
3: de voorbereidingen daar, ja, lopen.
0: Ja,
3: oh, ik heb meneer Forster. Ik ga meneer Forster even.
0: Meneer Forster.
3: Ja.
0: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de, ja, achtergrond.
3: Het gaat over.
0: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
3: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
0: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
3: Groepsgesprekken,
0: hè?
3: Ja, zeker.
0: Mooi. Goed zo.
3: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
0: Goed zo.
3: Ja. Goed. Ze nemen niet op, en hebben ons best gedaan.
0: Daar hebben we ons best gedaan.
3: Ja.
0: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is gedaan.
3: Ja,
4: oh, nou, nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldige initiatief. En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd. Ja. En als er nog... Lek van Wetak in Stranang heeft de Wantu Fukade eten ten aanzien van het consulaat-generaal. De Kandoren ook toe, zodat u kan tak Fudentori en u kan Luku Fawo los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
3: Ja.
4: 2:00.
8: Tuyurubakana.
4: Tuyurubakana, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook, hoor, mevrouw.
5: Dank u wel.
0: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
4: Helemaal goed.
8: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag.
5: Yes.
3: Ja. Met mij hebben jullie geen afspraak.
4: Geen afspraak. Het is een
5: kerf, toch?
4: Precies. Nou, bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
4: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaar lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
0: prima
4: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten.
4: Ja.
0: En u ons ook. Graag aan je, hè?
4: Ja,
3: graag.
4: Jammer,
3: jammer. Hele
9: mooie
3: status.
4: Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ai. Ja. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra. Nosso. Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad, met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. Die na aanschaf voor Amart, Gebosa en Godoro. Nog vergeet die. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Maar die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Maart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tilik Siksiur Bakana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair. Sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan. Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gwe. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Maart heeft gezegd, oké, okay, we gaan het dragen. Door de medewerkers, zo je Lucas Adema Potti. Maart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau, klari. En dat Lucas Adema doen aan dat. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mijn lop money, mijn lop money. Dat betekent niet wat er zijn, maar een 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Jouw duur Oloïsien of zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden, nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft, gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we gaan door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar. Michidja drukte, dat kan. Yvette die zit... Misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd. En dan zo niet Tamara, dan zo Tratamara. Jojere de wel, pero foteri. sa epsata beta ba kwaku. I fete Foster. Look at me, Martizeng, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barangasa? Sang de, sang you, sabi sa uno no sabete. Dat ik kan praten ook toen aan uno dadelijk in het programma Participatie, Improvisatie. Lucas heeft zijn naar Grondtapuf uno. Trump, Binjibaka, oorlog. Nanga Iran, Iran zo so, soetu den taki. Soms maakt ik nee naar lockdown, kon je nog vallen. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku Time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend al.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden. Of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakku wonen. Kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: Een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwakku, Miss Little Kwakku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwakku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Dan tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Nou, en het is nog
1: steeds... Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor te... Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.

0: De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
1: Mooi.
0: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakkoesummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable, staat de platte grond. Dus dan kan je echt, kan jezelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
1: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
0: Ja.
1: All right.
0: Ik zie het weekend.
1: Yes.
0: Aboom.
1: Taboom. Dag.
0: Yes.
1: You. Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jude wakti. Goedkoopste manier, paspartout. 50 euro à la day of 8 dagen lang ik kan go dappen. 6 euro per dag. Wauw. Leuk verrassa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreke te ne, ya yuru no demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hang in there.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonfutu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maat.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Beste marktluisteraars, stoomvoetoe, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen, is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal NL 81 ABNA 04 09 98 6674. Dank u wel.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Maart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
5: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
6: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op radiomart.nl via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 19:30 zullen wij nogmaals hier zijn om u een positieve woord te geven. Te laten weten wat wij kunnen bereiken door het geloof. Een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Misschien bent u ook aan het luisteren en u heeft ook deze ondersteuning nodig. Dan blijf zeker luisteren, want ik weet zeker dat u dan deze kracht zal ontvangen. En zoals elke vrijdag ben ik niet alleen. Ik ben hier ook met Pastor Efrem van onze vestiging van Almere. Goedemorgen.
7: Goedemorgen iedereen. En ik weet zeker dat vandaag hierbij dit programma in ieder versterkt zal worden. U die luistert op dit moment, weet dat u wordt gehoord, weet dat er een oplossing bestaat. En ik weet zeker dat door deze uitzending deze hoop versterkt zal worden.
6: Precies. En met dit geloof komen wij ook elke ochtend, en ja, ook vanuit Almere hier naartoe, hè, met deze zekerheid om te laten zien dat er nog hoop bestaat. Hè?
7: Ja, zeker weten. Vanuit Almere, elke vrijdag in feite, zijn we hier samen. En wellicht zijn er mensen die op dit moment ook luisteren en die zeggen, oh, ik ken iemand in Almere, ik heb een familielid daar, ik ken iemand uit de omgeving. Dan weet dat wij, zoals in Amsterdam, ook daar precies hetzelfde werk doen, klaar zijn om mensen te ontvangen.
6: Ja, precies. En wilt u meer informatie en of wilt u naam doorgeven of een situatie waar u doorheen gaat, zodat wij ongeveer 19:55 daarvoor zouden bidden, dan laat u ons weten door een bericht te sturen naar onze WhatsApp-nummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal. 0682906638. Nou, we gaan nu eventjes dus uit naar een hele mooie lied en we komen zometeen terug met meer hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: We gaan zo een verhaal met u delen. Twee verhalen eigenlijk. Een verhaal, een Bijbelse verhaal, dat laat ons zien eigenlijk hoe het geloof werkt. En wat wij moeten doen natuurlijk wanneer wij gaan door bepaalde moeilijkheden heen. Soms gaan wij door bepaalde tegenslagen van het leven. En raken wij bevreesd door de situatie of wanneer we geen uitkomst zien. Maar, en we gaan nu laten horen een levensverhaal van iemand die naar de kerk komt en die het geloof begon te gebruiken voor een situatie. Pastor Ephraim, wij als mensen natuurlijk, wij willen dat alles goed gaat. We willen dat de dingen goed gaan en alleen we weten dat de werkelijkheid is niet zo, omdat soms komen er dingen aankloppen aan ons huis. Is niet dat we ze binnen willen laten, maar ze komen echt binnen. Hè? Financiële problemen, gezondheidsproblemen, familieproblemen. Situaties dat wij soms niet eens verwachten, maar we moeten ze wel overwinnen natuurlijk. Hè?
2: Ja, precies. De dingen komen en wij kunnen ze, zoals u zei, wij kunnen ze niet tegenhouden. Het maakt zelfs, zoals ze zeggen, deel uit van het leven.
1: Ja.
2: Alleen, het wil ons ontmoedigen om dan in andere dingen ook nog gelukkig te zijn. Dus er komt een probleem bijvoorbeeld in het financiële leven, maar dan moet dat ook een effect gelijk hebben op heel veel andere gebieden die dan ook achteruit beginnen te gaan.
1: Ja.
2: En dan lijkt het erop dat wanneer de persoon zeg maar ineens één probleem meemaakt, gaat het van de een naar de andere en dan lijkt de persoon het gevoel te hebben dat hij wegzinkt in het leven. Terwijl in principe, voordat dat probleem er was, ging het eigenlijk best goed. Had de persoon het naar zijn zin? Was de persoon vrolijker? Maar het probleem heeft die teleurstelling gebracht. Daarom is het zo belangrijk dat wij juist weten, en dat helpt ook in die verhalen, wat de persoon kan doen tegenover een bepaalde situatie die dan voorkomt, zodat de persoon vooral die vrede, die rust kan bewaren.
1: Ja, en je moet nagaan. Hè? En soms hebben wij een probleem in een ander gebied dat niks te maken heeft met de mentale gezondheid, hè, bijvoorbeeld. Maar de persoon kan nog ineens niet eens meer slapen. Dus die bezorgdheid over de situatie veroorzaakt dat de persoon niet kan slapen. Ja, en als de persoon niet kan slapen, gaat de persoon nog slechter functioneren. En de persoon voelt zich angstig, depressief soms.
2: Eetlust gaat weg.
1: Ja, precies. En daarna heeft het een persoon die een sterk persoon was, door één kleine situatie of door een situatie, gaat, zoals je zei, net ook zei, gaat de persoon in geheel en de geel naar achter. Maar godzijdank hebben wij het geloof die ons hierin kan ondersteunen.
2: Ja, precies. Het geloof is deze kracht precies die al binnen in de persoon bestaat. De persoon draagt het geloof binnen in zich. Alleen daar moet dan uiting aan gegeven worden om een verandering te kunnen zien, om een resultaat te kunnen zien. En wanneer dat wordt gedaan, dan heeft de persoon eigenlijk gelijk een sleutel die past zeg maar op elke deur.
1: Ja.
2: Dus het geloof dat dan de persoon heeft ontdekt is uiteindelijk dan een uitweg voor het ene probleem, maar ook voor het andere probleem. Ondanks dat het verschillende situaties zijn die we meemaken, blijven we terugvallen op eenzelfde wapen die ons toch eruit zal helpen. En dat is die kracht van het geloof.
1: Ja, en het geloof biedt hoop aan en biedt rust aan, zodat wij niet onszelf zullen verliezen in deze eigen strijden, hè? De eigen uitdagingen. En dat is heel belangrijk. We gaan nu eventjes luisteren naar deze levensverhaal, zodat u ook kan zien wat of kan horen wat de persoon heeft meegemaakt en hoe de persoon dat heeft overwonnen. En dan komen wij zo terug hier bij jullie.
3: Een hele goede dag iedereen. Ik ben hier in onze universele kerk in Almere. En ik ben hier niet alleen. Ik ben hier vandaag samen met
4: Lourdes.
3: Lourdes, goeiedag. Lourdes, vertel aan ons, wat was een van de problemen waar je mee kwam toen je naar de universele kerk kwam hier in Almere? Welk probleem had je in jouw leven?
4: Ik had verschillende problemen. Maar als ik iets kan vertellen wat mij is bijgebleven, is dat ik op een gegeven moment had ik geen werk meer. En ik was op zoek naar werk. Ik had, zowel spaargeld had ik. Maar op een gegeven moment, ben je door je spaargeld heen en heb je echt wel inkomen nodig. Ik was op zoek naar werk en het lukte voor een tijd niet om werk te vinden. Dus wat ik deed is een gebedsketting volgen op de maandag. En ik bracht ook mijn eigen geloof in praktijk door lessen die ik leerde uit de Bijbel. Ben ik echt mijn eigen geloof in praktijk gaan zetten. En op een gegeven moment kreeg ik goed nieuws om op sollicitatiegesprek te gaan. En het klonk allemaal goed. En toen ik bijna de baan wilde accepteren, kreeg ik nog een ander aanbod. En eigenlijk was dat aanbod veel beter. Dus ik ben daar ook naar dat gesprek gegaan. En ik heb die opdracht heb ik geaccepteerd. En wat ik merkte is dat ik echt iets had gevonden, iets had gekregen waar ik echt heel goed mijn ei kwijt kon. Het was echt iets wat bij me paste, dat ik door kon groeien. En daarnaast was het ook ik heb nog nooit zoveel verdiend eigenlijk. Dus het was echt een zegen om dat te ontvangen.
3: Oké, wat mooi. Dus je kwam in zo'n situatie naar de kerk zonder werk. Je was praktisch door je geld heen. En je leerde het geloof te gebruiken. Je nam de tips en adviezen die je kreeg. En God opende een deur voor jou. Niet alleen één, je had de keuze uit twee. En je koos de baan die jij daarna het best bij je vond passen. En hoe is vandaag de dag je financiële leven? Wat heb je, kan je ervan genieten nu? Geniet je van het werk van je handen? De zegen van God, hoe is het voor jou nu?
4: Ja, ik geniet heel erg van het werk wat ik doe. En andere mensen merken dat ook. Ik heb de vrijheid ook, door het werk wat ik doe, heb ik de vrijheid om ook andere dingen op te pakken voor mezelf. Dus ik ben blij. Ik ga niet met tegenzin naar mijn werk. En ik ben echt aan het doorgroeien.
3: Oké, je kan echt zeggen dat het echt een zegen van God was.
4: Ja, zeker.
3: Oké, heel goed. Nou, Lourdes, hartstikke bedankt voor je getuigenis. En ik weet zeker dat dit andere mensen ook zal stimuleren.
1: Een mooi verhaal, hè? En zoals ze zei, dit is een van de problemen. Ik denk dat als hij dit noemde, het was wel een iets dat eigenlijk een groot onderdeel of impact had in haar leven.
2: Ja, zeker. Het is een beetje zoals wat we net zeiden, de persoon had dit financiële probleem. En doordat zaten er nog meer problemen die dat begonnen op te stapelen. Dus uiteindelijk, ondanks al die strijden zeg maar, die ze had, begon het opgelost te worden met dit. Waardoor ze vandaag de dag in heel veel andere dingen ook gelukkiger is geworden. Hè? Ze is een persoon die dagelijks in het geloof bezig is. Een persoon die altijd opgewekt is. Een prettig persoon om mee om te gaan. Vrolijk. Dus je merkt dat de persoon ook van binnen gelukkig is geworden. Mm-hmm. En dit allemaal omdat de persoon precies dat geloof heeft gebruikt. Zoals ze het in dit geval deed voor het financiële leven. Heeft ze dat ook kunnen doen voor andere gebieden. Wat haar dan heeft veranderd.
1: Ja, en natuurlijk. Wanneer we praten over werk, en ze lijkt een jong persoon, klinkt een jong, yeah. een jong persoon, dan zie je dat het een grote impact heeft. Hè? Je probeert, ze zei, ik heb mijn spaargeld, je hebt een buffer, maar zelfs daar, dat komt soms tot een grens. Dat betekent dat het nam een beetje tijd. Hè? Het was niet iets van misschien 1 of 2 maanden. Ze zat echt misschien al lange tijd een beetje zonder werk. Maar het geloof heeft uiteindelijk, ze heeft haar deel gedaan. Hè? Want natuurlijk, het bidden is één ding. Hè? Ze moest ook achteraan gaan. En dat is ook wat wij leren in de universele kerk. Niet alleen maar simpelweg dat het geloof te gebruiken, maar gepaard te gaan met actie, zodat de persoon het resultaat kan zien van datgene van wat de persoon gelooft.
2: Ja, precies. Het is alsof de persoon zeg maar een gereedschap krijgt en het daarna ook gaat gebruiken. Hè. Wij weten dat overal waar wij naartoe gaan, daar wordt iets van ons verwacht, dat wat wij ook zullen moeten doen. En wij hebben soms het idee dat we bijvoorbeeld, ik heb alles al gedaan. Ja, ik heb dat idee hebben we soms zelfs best wel snel. het idee komt best snel van, oh, ik heb alles al geprobeerd of oh, ik heb alles al gedaan. Maar er is vaak iets dat we nog kunnen doen. Wat wij kunnen doen om de situatie te veranderen. Er is nog iets dat we nog niet hebben gedaan of nog niet hebben ontdekt, bijvoorbeeld. Dus zoals zij in het geval, hè, ze heeft het geloof ontdekt. Het zat er wel, maar het moest wel eruit komen. Het moest wel naar boven komen. En dat werd dan ook voor haar in dit geval een manier om te kunnen gebruiken. Dus hebben we veel kunnen doen soms tegen een probleem? Ja, maar soms hebben we nog niet alles gedaan of nog niet alles een kans gegeven. En dat was ook in haar geval dan in dit geval het geloof.
1: Ja, en nu dat je dat zegt en soms interessant is, soms zegt de persoon, ja, maar ik bid ook of ik ben ook gelovig. Maar de persoon ziet niet, nog steeds niet dat juiste wat de persoon moet of wilt zien. Er is een verhaal dat er was een meneer, dat kunt lezen in Marcus 5, waar hij tot Jezus kwam met een situatie. Hè? Dus hij kwam naar Jezus met de situatie dat de dochter was ziek geworden. Alleen natuurlijk, en hij vroeg Jezus om te gaan naar zijn huis, om de dochter aan te raken. En onderweg daar naartoe werd de situatie erger. Hè? Want wanneer we hier lezen, het zegt zo in vers 35, terwijl hij nog sprak, kwam er enige van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meeste nog lastig? Hè? Soms zien wij, ik denk dat ook met Lourdes, zij kwam en misschien begon zelfs het geloof te gebruiken. En de situatie werd erger. Hè? Want spaargeld begon op te raken. Ze hoopte al een baan te hebben voordat het spaargeld opging. En natuurlijk, we nemen haar voorbeeld nu. Maar soms zijn we voor iets aan het strijden en de situatie wordt erger. En Jezus zei ook iets, en dat is eigenlijk wat ik naar voren wil halen. Hier, Jezus zegt zo in 36, en zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zeide hij tegen de hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dat is eigenlijk het geheime. Soms worden de situaties moeilijker, ingewikkelder, of soms zelfs pijnlijker, maar wij mogen het geloof niet verliezen. Hier zei hij ook, wees niet bevreesd, geloof alleen.
2: Ja, hij kreeg te maken, naast het probleem kreeg hij ook nog te maken met de woorden van de mensen die zeiden, laat Jezus maar met rust. Maar de Heer Jezus wilde niet met rust gelaten worden. Hij wilde juist hem helpen. Hij wilde juist dat geloof in hem zien, dat die situatie kon veranderen. En wie weet bent u op dit moment ook aan het luisteren en u zegt, ja, ik heb ook al woorden gehoord van, ja, ga je daar nou echt nog iets aan proberen te doen? Iedereen maakt het mee. Leer er mee leven. Het is niet zo erg. Je raakt er wel aan gewend om het onder controle te kunnen houden, bijvoorbeeld. Maar dat is niet per se wat de Heer Jezus wil. Wij vallen hem niet lastig met onze problemen. Wij vallen hem niet lastig met ons gebed. Het kan nooit kwaad. Het kan nooit te veel zijn. Het kan nooit een nadeel worden. Hij wil juist dat wij erop reageren. En de Heer Jezus zei ook tegen die man, wees niet bang. Wees niet bevreesd voor die woorden die je hebt gehoord. Wees niet bevreesd voor de situatie die op dit moment aan de hand is. Ik kan dit oplossen, maar blijf geloven. Blijf vasthouden aan wat jij gelooft dat kan gebeuren. Dus de mensen om hem heen vertelden inderdaad alleen het nieuws. Hè, van ja, we kunnen niks meer doen. Ze zeiden niet iets dat niet waar was. Maar het geloof dat binnenin hem zat, deed de situatie omkeren. En dat was wat de Heer Jezus wilde benadrukken van, blijf geloven, het kan veranderen. Hoe ver de situatie ook is, ziek of bijna dood, hè, betreft wat voor gebied van het leven dan ook, hoe hopeloos het uit zich ook lijkt, wees niet bevreesd, er bestaat een oplossing. En hij hield vanaf dat moment het geloof ook vast.
1: Ja, want die keuze ligt nog steeds aan ons. Hè? Gaan wij luisteren naar dat negatieve gedachten, naar die negatieve gevoelens, of gaan wij vasthouden aan het geloof? Hè? Nee, hij had een keuze over wat Jezus zei of van wat de andere mensen was aan het zeggen. En soms hebben wij ook die gedachten, naar welke gaat u luisteren? Nou, als u dan verder leest, dan ging hij daar, pakte het hand van het kind en zei, Talitha kumi, dat vertaalt, meisje, ik zeg u, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep. Want het was 12 jaar. Hè? Hier zien wij als volgt. Hij hield het geloof vast. En het geloof bracht het resultaat van wat hij geloofde. Dus mijn vriend en vriendin, hou het geloof vast. Geloof alleen. Misschien heeft u van alles geprobeerd. Misschien heeft u ook van alles gehoord. Maar hou het geloof vast. En daarom willen wij u laten weten dat het onmogelijk kan gebeuren. Maar wij moeten diegene zijn die dat vasthouden. We gaan ook gesproken over het geloof. We gaan nu het geloof gebruiken. We gaan bidden. We gaan het water zegenen. We gaan bidden voor u. Zodat God u hele dag en uw weekend komt zegenen. Bent u klaar daarvoor? Dan laten we ons voorbereiden. Want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus, bidden wij samen met alle luisteraars op dit moment. Mensen, mijn Heer, die zijn thuis of onderweg. Mensen die zijn in een ziekenhuis of in een gevangenis, in een bepaalde instantie. En ze hebben deze kracht nodig. Deze kracht omdat ze zoveel woorden hebben gehoord, misschien dat het niet meer kan, dat het niet meer mogelijk is. Mensen die zich bevinden in een situatie die uitzichtloos lijkt en die geen uitweg lijkt te hebben. Wij bidden op dit moment, Heer Jezus, en vragen U, geef kracht daar waar die persoon is op dit moment. Breng, mijn Heer, de hoop door deze woorden terug. Of de hoop die er nooit was geweest, maar laat het nu, Heer, ontstaan binnen de persoon. Dat de persoon, mijn Heer, toch op zal staan tegen de situatie. Ontvang die kracht daarvoor. Word versterkt. Misschien heeft u gehoord, laat het maar gaan. Er valt niks te doen. Maar de Heer Jezus zegt ook tegen u, wees niet bevreesd. Ik kan deze situatie veranderen. Dus word dan versterkt daar waar u bent. Word verlicht van al het leed, van al die pijn, van al die lasten. En dat u op dit moment deze kracht ontvangt. Mijn Heer, ik wil vragen om allen die het water daar hebben, om dit water te zegenen in een fles, in een glaasje. Misschien heeft de persoon, mijn Heer, daar niet eens het water kunnen nemen. Maar dat u op dit moment, mijn Vader, ook als de persoon later het water zal nemen, dat u het zegent. Laat wanneer de persoon ervan drinkt, nu kracht komen. Laat er rust komen. En dat die angst, die bezorgdheid zal verdwijnen. En de persoon de kracht ontvangt die de persoon nodig heeft tegen de situatie. Zo bid ik en vraag ik u om in ieder te zegenen. In Jezus' naam, u kunt nu drinken van het water en wordt gezegend.
1: Amen. Amen, mijn vrienden en vriendin, heb het geloof, drink het water met deze zekerheid en wees niet bevreesd, geloof alleen. En met dit geloof gaan we verder. Misschien zegt de pastoor, ik heb deze ondersteuning nodig. Nou, daar zijn wij van de Universele Kerk klaar om u te kunnen helpen. We hebben dan de dienst op de vrijdag om 10:00, 3:00 en om 7:30. Waar wij dan voor u zullen bidden tegen alle negativiteit, tegen alle angsten. Tegen alles wat tegen u kan werken, fysiek en geestelijk. Zodat u weer op beide benen kan staan. En zondag, waar wij dan aan God zullen vragen voor deze innerlijke kracht. Wij zullen ook bidden voor uw familie. U kunt, als u wilt, kunt u ook de foto's meebrengen van de familie. Ze gaan niet met ons blijven. Het is alleen maar zodat wij samen voor uw familie, voor uw huis kunnen bidden. En natuurlijk, wij zijn dan op verschillende plaatsen in Nederland. Maar in Almere, waar kunnen de mensen naartoe gaan?
0: Wij zullen in Almere zijn aan de Metropolisstraat nummer 25. Metropolisstraat 25, een hele bekende straat, omdat dit precies bij het Centraal Station is. Dus alle bussen komen daar, de treinen komen daar, is parkeergelegenheid. En tegenover het Centraal Station in de straat van de Primarkt zit dan onze Universele Kerk in Almere. En inderdaad, vandaag alle drie de tijd om 10:00, 3:00. En 7:30 in de avond zullen wij de bijeenkomsten hebben voor de bevrijding, voor de verlossing van de problemen, om daar sterk voor te bidden. En op zondag om 10:00 zullen wij daar de hoofddienst hebben.
1: Ja, dus vandaag vrijdag om 10:00, 3:00 en 7:30 en zondag om 10:00 's morgens voor deze innerlijke kracht. En zoals hij ook zei, we hebben ook in Amsterdam, hebben wij ook aan de Borneostraat nummer 40. En waar wij daar ook, dus tegenover de STOK Hostel Hotel, dicht bij de Javaplein, dicht bij de Muiderpoort of bij de tramhalte Zeeburgerdijk. Goed, nou, we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Wilt u meer informatie over de kerk, dan kunt u het zeker een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En wij zullen dan u alle informatie sturen. U kunt ook naar onze website gaan, ukgr.nl. En volgende week gaan we het ook meer hierover praten. Maar u kunt al, u die woont in de omgeving van West, van Amsterdam-West. Binnenkort zullen wij een nieuwe vestiging openen. Een nieuwe locatie openen van de Universele Kerk in Amsterdam-West. Dus u die woont in Amsterdam-West, blijf zeker luisteren deze komende weken. Want daar gaan we daar meer over praten. Zodat u daar ook, u die daar weer ook langs kan gaan naar deze nieuwe locatie. Goed, dat de Heere God u zegent, iedereen. Pastor Efrem, dank u wel ook voor uw tijd.
0: Yes, zeker. En een hele fijne dag ook voor alle luisteraars.
1: Goed, God zegent jullie. En wij staan hier om u te helpen. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En ik wens u een hele gezegende dag. Wees niet bevreesd en geloof alleen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: In leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

vrijheid begint bij jezelf durvend zijn. In liefdevolle herinnering aan Nelson Carrillo. Geboren op 30 maart 1953. Overleden op 4 juli 2026. Met diep verdriet delen wij met u de gelegenheid om afscheid te nemen van Nelson Carrillo. En wel op zondag 12 juli en maandag 13 juli bent u van harte welkom om tussen 3 en 6 uur afscheid te nemen in het atelier van Nelson Carrillo aan de Tuinstraat 142. Op dinsdag 14 juli om 10 uur wordt Nelson vanuit het atelier begeleid naar zijn laatste rustplaats, waar hij in besloten kring wordt gecremeerd. Nelson was een zeer gerespecteerde kunstenaar die met zijn werk verhalen vertelde over vrijheid, identiteit, rechtvaardigheid en verbinding. Zijn atelier was niet alleen de plek waar zijn ideeën en sculpturen tot leven kwamen, maar ook een plek waar de buurt samenkwam, gesprekken ontstonden en mensen elkaar ontmoeten. Het is daarom onze wens om deze bijzondere plek en zijn artistieke nalatenschap te behouden, zodat zijn werk ook toekomstige generaties kan blijven inspireren. Daarom zijn wij een crowdfundingactie gestart. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt ons zijn atelier, kunstwerken en nalatenschap te beschermen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gofundme.com. Directie en medewerkers van Mart condoleren de nabestaanden van Nelson Carrillo en wensen hun heel veel sterkte toe.

Dames en heren, geachte Stomvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Maat. Grand Annie.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.

0: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. Maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heer Nederland, ja, wa losma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de bradana de sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, des passa in Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe, des passa in Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi, omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouteren. We bar odi en u lobatori dat we arki radio. De Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het gospelmoment. Dewortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen, ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

0: fin de rust. Tere charun gomoro fara. Wie sot fe front tap oude. Mek wa les geen tap on passi. Dat alasani. Mu wakaboom. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. En charun srefle. Kank kank blaka mang blaka uma. In a maatschappij. En dat u de trots tapu afkomst. Dat u mag zorgen tapu. Dat wie soort katibopsa. Dat wie sop zijn na libi. Dat u knap tapu tufutu. En als leri dati, we goem ching. Dan ga u bakap ching. We begunu. Alla de yeye. Fuma masi papasi. We begi. Alla de leba. Pasi fu busi fu kokro. Kriki. Tankri pasi junu. En we takun tanyi. Fu du nep saunu. We takun tanyi. Ala de yeye, mama se an fa passi e bebe gu tiri charungu moro fara. Na neti enadi, en vi sot se gron tafu, o support futu. Miles pechi, gran tanyi, gran tanyi, gran tanyi.
1: Het is tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Corneli Maloney, Nelson Carrillo, John Hermelijn, Josta Margo Hoahim, Humphrey Henry Willems, Helene Margo Bank, Monique Eugenie van Genderen Reliveld, Irma Chorsette Sweet, Maria Ineke Vos, Carlos Armand Seinpaal, Samat Wagiran, Jules Ivan Seip, Eliante Harriette Domper, Kenneth Mangusing, Juliette Eleonore Haakmat, Joan Alfaisi, Ronnie Wilfred Pinas, Sherwood Kendall, Christine Rosaline Alexander Basaron, Regina Norma Monkum, Winanda Margaretha Wartes, John Henry Frans Sloten, Carmen Harlen Doest, Frederik Johannes Vladimir Breveld, Norine Kanterburg, Wagiran Samat, Aisha Soman Rambali, Sitaldei Kilawan Duki, Ono Floor, Aisha Ratna Sharmila Debi Rambali, Humbert Maatsen, Jefferson Pokorny, meer bekend als Jeff, Hugo Weerhuizen, Suripop legend Kennis Arias, Eliante Hongrenkink Domper, Kimberly Citro Dipo, Zalima Djibot, Chandrika Persat Rampersat, Carmen Wijnhard Doest, Deuchant Badal, Lucille Winanda Leestand, meer bekend als Luti, Stephanie Unita Harry, Ruben Darson, Ashitos Pratik Karan, Nelson Carrillo, Karel Villanti, Margo Bernstein Smit, Anil Nanhu, Marlon Menso, Joan Alfaisi, Albertine Klarke, Rudolf Inge, meer bekend als Boetsie. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsie. Bootsie was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsie vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsie. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsie en wens hen heel veel sterkte.

Nobi les peki brada butsi. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.

Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders.

0: Ouders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorstenberg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Yubsabi, dat no-no there, je arki Radio De Leon.
7: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
8: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
9: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
10: The Power Station. The Power Station.
9: In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper straatie, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkel. Dapper yuka vindt alles aan die saai van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van.
5: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Tap mooi lady si. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki Radio no no de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tapa mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar in arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsy. Bootsy was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsy vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot 3:30 en de uitvaartdienst is van 3:30 tot 4:30. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van 3:30 tot 4:00. De plaats Mariusrust aan de Dokters Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsy. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsy en wens hen heel veel sterkte.

Nobody less picky brother would see. Shirley, Martha, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Vrimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. Goeiedag, lieve mensen, broers en zusters. Daar ben ik weer. De programma van Bread from Hell. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik heet u van allen welkom in deze programma Bread from Heaven. Gebracht door de gemeente God Anointed Power Ministries. Amen. Dit is de bediening van God. En we brengen alleen het woord, het levende woord van God. Amen. We zijn niet met verhaaltjes vertellen. Maar we brengen u het woord van God. Het levende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God zegen u allen. Halleluja. Ik wil beginnen met een gebed op te zeggen. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, Heere, voor uw goedheid, uw liefde en genade. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, dat u zegt waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat bent u in ons midden. Heer, u bent in ons midden, Heer. U bent met de luisteraars, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden deze dag, mijn God, Heere, om uw mensen op te bouwen, mijn God, Heere. Vader, dank u wel dat u achter uw woord staat, mijn God, Heere. En dat uw woord de waarheid is, mijn God, Heere. Vader, zegen alle mensen die luisteren naar uw woord vandaag, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat u zegt, Heere, geloof komt door het horen van het woord van God. En dat de geloof van de mensen mogen opgebouwd worden in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest, Heere. Dat uw Heilige Geest, mijn God, Heere, een ieders hart wil vervullen deze dag, Heere Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. O, wij danken u, mijn God, Heere, in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen en amen. Halleluja. We willen het vandaag hebben over de geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Wij zijn kinderen van God en wij werken niet naar het vlees. Amen. Maar we zijn in de spirit. We vechten niet door het vlees, maar we vechten in de geest. Amen. En daarvoor hebben we geestelijke wapens nodig. Halleluja. We weten dat in deze wereld mensen vaak vechten met vleeselijke wapens. Amen. Zoals bommen, pistolen, messen en andere voorwerpselen. Amen. Maar wij vechten niet in het vlees. Niet met vleeselijke wapens. Maar wij vechten met geestelijke wapens. En daarover wil ik het vandaag met u over hebben. Amen. We gaan beginnen. We gaan beginnen te lezen in het woord van God. 2 Korintiërs, en dat is in het Nieuwe Testament. Het boek van 2 Korintiërs, hoofdstuk 10. Ga ik lezen vanaf vers 3. Amen. Leest u met me mee. Neemt uw Bijbel en lees mee. Zodat u niet kan zeggen dat ik verkeerde dingen lees. Amen. Maar dat ik het woord van God lees. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3 gaan we lezen. En daar staat geschreven: want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Vers 4. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Amen. Maar krachtig voor God
tot het slechten van bolwerken. Zodat wij, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En vers 6 zegt: en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Amen. Broeders en zusters, lieve mensen, we zitten in een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlogvoering. Niet zoals een oorlog zoals de mensen in deze wereld voeren. Zoals in Oekraïne en Rusland. Maar deze oorlog is een geestelijke oorlog. En voor een geestelijke oorlog heb je geestelijke wapens nodig. Je hebt geen vleeselijke wapens nodig. Maar je hebt geestelijke wapens nodig om deze oorlog te kunnen vechten. Amen. Want deze oorlog gaat tussen het licht en duisternis. Tegen het kwade en het goede. Amen. Tegen God, tegen Satan en God. Amen. Gaat deze oorlog. En wij als kinderen van God zitten in die oorlog. Als u wil of niet, als u een kind van God bent, bent u in de oorlog. Amen. Gaat de duivel u aanvallen. Amen. Maar God heeft ons niet ledig achtergelaten. God heeft ons wapenen gegeven. Amen. God heeft ons geestelijke wapens gegeven. Zodat wij kunnen overwinnen in deze oorlog. Amen. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Amen. Zoals staat geschreven in het boek van Handelingen. Amen. Handelingen 1, vers 8. Daar staat geschreven: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Amen. We zullen kracht ontvangen. Elk kind van God zal kracht ontvangen wanneer de Geest van God over u komt. Waarom hebben we die kracht nodig? Om te overwinnen. Om te kunnen getuigen. Om het werk te doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Jezus zelf heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Daarom moeten we als kinderen, elk kind van God moet de Heilige Geest ontvangen. Amen. Bij je bekering ontvang je de Geest. Halleluja. En door de Geest kunnen wij overwinnen. Deze oorlogvoering, deze met geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Nou, wat zijn de wapenen? De vleeselijke wapens, zoals ik net uitgelegd heb, zijn wapens, vuisten, messen, toch? Pistolen, roddels en leugens zijn ook wapenen van het vlees. Vloeken en negativiteit zijn wapens van het vlees. Amen.
Maar wij vechten niet met deze wapens. Amen. God heeft ons geestelijke wapens, andere wapens gegeven. En die zijn sterker. En die zijn, met die wapens kunnen wij overwinnen. Want de Bijbel zegt dat groter is Hij die in ons is dan zij die in de wereld zijn. Dus die wapenen wat wij hebben in ons zijn sterker en machtiger dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke wapens. Amen. Halleluja. We hebben ook de naam van Jezus. Amen. De Bijbel zegt, in die naam zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De Bijbel zegt ook, in mijn naam zullen, in Matthäus 28, in mijn naam zullen wij boze geesten uitdrijven. Amen. Halleluja. Dus we hebben die naam van Jezus nodig. Broers en zusters, gebruik die naam. Gebruik de naam van Jezus. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen. We hebben ook de bloed van Jezus. Amen. Er is kracht in het bloed van Jezus. Wanneer de vijand op ons afkomt, roep het bloed aan. Reinig uzelf met het bloed van Jezus, van uw hoofdschedel tot voetzolen. Reinig uw kinderen, uw kleinkinderen. Reinig uw huis, uw familie. Reinig uw auto, alles met het bloed van Koning Jezus. Uw werk, uw zaken. Gebruik het bloed van Jezus. Roep het aan over uzelf. Roep het aan over uw huis. Amen. Roep het aan wanneer het nodig is. Wanneer je in benauwdheid bent. Roep het bloed van Jezus aan. Roep de naam van Jezus aan. En u zal de overwinning behalen. U zal de overwinning hebben. Amen. Dat zijn de geestelijke wapens dat God ons gegeven heeft, dat we mogen gebruiken. Maar we hebben nog meer wapens. God heeft ons, we kunnen bidden tot God. Amen. En de Bijbel zegt, wanneer we bidden tot God, dan hoort God ons, dan antwoordt God ons ook. Amen. Wanneer we bidden. De Bijbel zegt, roep mij aan. De dagen der benauwdheden. En ik zal u antwoorden. Als we bidden zal de Heer ons antwoord geven. Amen. Op alle noden, op alle vragen, op alles wat we nodig hebben. Halleluja. Aanbidding is ook een wapen. Wanneer we de Heer zo lofprijzen en aanbidden, dat is een wapen tegen de vijand. Want dan verheerlijken we God. We aanbidden God, de koning der koningen. Amen. En dan kan de tegenwoordigheid van de vijand niet blijven zijn in die plaats. In ons leven. Amen. Want de Bijbel zegt, de Heer troont op de lofprijs van zijn volk, van zijn kinderen. Daarom is het goed om God te loven en te prijzen. Waar je ook bent, in de metro, in de tram, op straat, thuis in de auto, overal kan je de Heere lofprijzen en aanbidden. Amen. Laten we de Heer aanbidden. Amen. Want dan komt de tegenwoordigheid van God sterk in ons midden, in ons leven. En dan gaat moet de vijand vlieden. Amen. De Bijbel zegt, wederstaat de duivel en hij zal van je vlieden. We moeten de duivel wederstaan
met al zijn leugens, met al zijn onwaarheden. We moeten hem wederstaan, al die verleidingen, verzoekingen. Amen. En laten we de Heer lof prijzen en aanbidden. Laten we God aanbidden. Amen. God heeft ons een mond gegeven. God heeft ons een tong gegeven om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. Niet om te roddelen. Niet om kwaad te spreken. Maar om het woord te verkondigen. Om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden. En te danken voor alles wat hij doet voor ons. Amen. Daarvoor hebben we een mond. Niet alleen om te eten. Ziet u? Niet alleen om te eten, maar ook om de Heer te groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen. En de Heer te danken, de Heer te aanbidden. Daarvoor heeft God ons een mond gegeven. Amen. Om te praten met God. Bidden is praten met God. Amen. Hoeveel zijn er die niet praten met God, die niet bidden? Vandaag wil ik u bemoedigen. Als u niet bidt, pak het vanaf vandaag op. Ga bidden, ga praten met God, met uw schepper. Die gemaakt heeft. Praat met hem. Vertel hem alles wat u hem wil vertellen. Amen. Lofprijs hem. Aanbid hem. Halleluja. We hebben nog meer wapens. God heeft ons zoveel wapens gegeven. We kunnen ook in tongen praten, in nieuwe tongen. In hemelse taal. Amen. Waar we met God kunnen communiceren. En waar de duivel niks van kan verstaan. Dat is in tongentaal. Amen. Laten we spreken in nieuwe tongen. Laten we vervuld worden met nieuwe tongen. Met tongentaal. Hemelse taal. Amen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Want de duivel kan het niet verstaan. Alleen God kan het verstaan. Halleluja. We hebben profeties. Profeties. Amen. We moeten het woord spreken. We moeten profeties spreken. Uitspreken. Jezus sprak het woord. Amen. God sprak, de Bijbel zegt, God sprak het woord in Genesis 1. En het was er. Amen. Laten we het woord spreken. Laten we positief uitspreken. Amen. Met onze mond. We hebben ook het woord van God, de Bijbel. Is ook een wapen tegen de vijand. Amen. We zien het. Jezus zei ook, het staat geschreven. Toen de vijand hem wilde verleiden. Tot zonde. Amen. Om te zondigen tegen God. Maar Jezus zei, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. En dat is wat we moeten doen. We moeten het woord spreken. Amen. We moeten het woord lezen. We moeten het woord voeden. Het is geestelijke voeding. Amen. Brood is, ja, ook voeding voor ons lichaam. Dat hebben we ook nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geestelijke voedsel nodig. En dat is de bread from heaven. Het brood vanuit de hemel. Het geestelijke brood, het levende brood. Amen. Laten we het woord lezen. Amen. En laten we het woord ook kennen. En laten we het woord uitspreken. Laten we leven overeenkomstig Gods woord. Amen. Dat is de wil van God voor ons als kinderen van de Heer. Laten we de duivel beschaamd zetten door God te dienen. Als u God gaat loven, gaat prijzen, gaat aanbidden, dan is de duivel boos. De duivel kan het niet hebben, want de duivel wil dat we hem moeten aanbidden.
Hem moeten lof prijzen, lof geven. Maar hij is een leugenaar. Amen. We zijn geschapen door de Almachtige God. En hem alleen zullen we lof geven, zullen we aanbidden. Geen andere duivel die ons niet gemaakt heeft. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen. God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Laten we hem alle lof, alle glorie, alle eer, alle dank, alle aanbidding geven. Dat hem toekomt. Amen. En niemand anders. Halleluja. We gaan, broers en zusters, lieve mensen, even met een korte pauze. En dan zijn we zo terug bij u. Amen. Dit is Bread from Heaven. Programma Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules.

Halleluja. Daar ben ik weer, lieve broers en zusters, lieve mensen. We hebben het nog steeds over het geestelijke wapenrusting. Amen. De geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dat is de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. En we gaan verder. Amen. Met de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Voor de mensen die misschien nu pas gaan luisteren. We hebben het over de vleeselijke wapens en de geestelijke wapens. Amen. Maar in het bijzonder wil het hebben over de geestelijke wapenrusting. Die Gods kinderen aan moeten doen. Amen. En dat moeten we elke dag. Moeten we in de geest wandelen. Amen. Niet in het vlees, maar in de spirit, in de geest van God. Halleluja. En we gaan verder om te lezen in het boek van Efeze. Ook Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 10. Halleluja. God is goed. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 zegt: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen. Hier zegt de Bijbel ons dat we krachtig moeten zijn in de Heere. Wees krachtig in de Heer. We kunnen niet krachtig zijn in het vlees, in eigen kracht. Want dat is in het vlees. Maar we kunnen wel krachtig zijn in de kracht van. Sorry, in de kracht van de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we in de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. De geestelijke wapenrusting van God. Amen. In vers 11 gaan we door. En dan zegt de Bijbel: doet de wapenrusting Gods aan. Zie, je moet de wapenrusting Gods aantrekken. Elke dag weer moet u het aandoen. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u? Als u de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God niet aantrekt, niet aandoet, dan gaat u niet kunnen overwinnen tegen de verleidingen des duivels. Sorry. Daarom hebben we die wapenrusting van God nodig. En dan gaat de Bijbel verder. In vers 12. Daar staat er: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ziet u? Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ziet u, we vechten niet tegen mensen, we vechten niet tegen elkaar. Maar de Bijbel leert ons hier in Efeze 6 vers 12 dat we niet moeten vechten tegen vlees en bloed. We moeten niet worstelen tegen bloed en vlees, tegen de mensen, maar tegen de overheden. Er bestaan ook overheden, boze geesten, tegen machten, tegen wereldbeheersers, deze duisternis.
zitten ze zijn in duisternis. Amen. En ze vallen Gods kinderen aan. En daarom moeten we de wapenrusting Gods aantrekken. Anders zijn we een open, kunnen ze ons raken. Maar als we de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God aandoen, dan kunnen we overwinning hebben tegen deze machten der duisternis. Tegen deze boze geesten. Amen. Dan kunnen we ze overwinnen. De boze geesten in de hemelse gewesten. Broers en zusters, we zijn in een oorlogvoering tegen de duisternis. Het licht tegen de duisternis. En die duisternis, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die overheden. Tegen die vechten wij. Amen. Om ze te overwinnen, want ze komen met hun verleidingen. Ze komen met hun pijlen. Ze komen met hun leugens. Maar door de wapenrusting van God kunnen wij ze verslaan. Amen. U moet niet denken van ik ben een kind van God. Oh, ik heb de Heere Jezus Christus aangenomen. En alles is koek en ei. Nee. De duivel, het moment dat u een kind van God bent, gaat de duivel u aanvallen. Hij heeft Jezus Christus ook aangevallen. Wil hem misleiden, maar het is hem niet gelukt. En als u de wapenrusting van God aandoet, als een kind van God, dan gaat het de duivel ook niet lukken. Om u in verleiding te brengen, om u in zonde te brengen. Want als u in zonde valt, dan bent u verloren. Amen. Maar dat is niet het werk wat God voor ons heeft. God wil dat we moeten... De Bijbel zegt, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We zijn overwinnaars. Door Christus. Amen. Die ons sterkt. Die met ons is. Door de geest van God. Die met ons is. Die in ons is. Amen. En dan lees ik verder in vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ziet u, broers en zusters. We moeten de wapenrusting Gods aannemen. Amen. Om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag, wanneer de vijand komt, wanneer het verkeerd gaat. Amen. Soms zie je geen hoop meer. Je denkt, maar dan heb je de wapenrusting Gods. Dan heb je lofprijs. Amen. Dan heb je aanbidding. Om de vijand te overwinnen. En dan gaan we kijken naar een paar van die wapens die we moeten aandoen. Amen. De Bijbel leert ons alles hoe we moeten overwinnen. Deze strijd overwinnen. Amen. Hoe we moeten leven. Wat we moeten doen. Dus geen enkele kind van God kan zeggen dat ze niet weet wat hij moet doen. Want het staat in het woord. Het staat geschreven. Amen. En dan zegt hij in vers 14... Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ziet u, u moet in de waarheid leven, wandelen. Amen. In de waarheid. Wie is de waarheid? De Bijbel zegt, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen niet in leugen, in de leugen van de duivel. Maar we wandelen in de waarheid, in het woord van God. De woord van God is de waarheid. Amen. De voeten, vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Zit hij om het evangelie te verkondigen? Dat is ook een wapen tegen de vijand. Tegen het koninkrijk der duisternis.
We moeten vertellen, we moeten bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Amen. Het evangelie des vredes. Het evangelie brengt vrede. Geeft overwinning. Geeft doorbraak. Het is een evangelie van liefde. Dus onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. We moeten het verkondigen. We hebben een mond gekregen om het evangelie te verkondigen, om te spreken. Om de mensen te vertellen dat Jezus Christus van hun houdt. Dat God van hun houdt. Amen. Neemt, en vers 16 zegt, neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ziet u? Geloof. De schild des geloofs. We moeten geloven. We moeten handelen in geloof. Amen. Onze geloof moet in werking komen. Amen. We moeten handelen. Dan kunnen we al die brandende pijlen van de boze, kunnen we ze doven. Amen. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Al die brandende pijlen zullen we doven. En ze zullen geen vat hebben op ons. Ze zullen ons niet kunnen raken. Amen. En neemt, 17, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Ziet u? Het woord van God, dat is het zwaard des geestes. Dat is een wapen tegen de duivel, tegen de vijand. Die wapen wat we hebben in onze hand, het woord van God, de Bijbel, is het wapen, is een wapen. Het woord dat we kunnen gebruiken tegen de vijand. Amen. We moeten het gebruiken. Halleluja. God heeft ons zoveel machtige wapens gegeven. Maar vaak als kinderen van God gebruiken we ze niet. We geloven het niet. We moeten die wapens gebruiken. Zoveel wapens hebben we gekregen. Om de strijd te kunnen overwinnen. Er zijn zoveel verslagen kinderen van God die worden verslagen door de vijand. Omdat ze het woord niet kennen. Ze kennen hun recht niet. Ze spreken het niet uit. Ze handelen niet. We leven in een tijd van handelingen. Je moet handelen. Je moet bidden. Je moet vasten. Amen. Je moet het evangelie verkondigen. Het zijn allemaal wapens die we hebben. Maar vaak genoeg gebruiken we ze niet. Broers en zusters, lieve mensen, vanaf vandaag ga ze gebruiken. Ze zijn niet voor niks. De Heer heeft ons ze niet voor niks te geven. Ga die wapens gebruiken. Halleluja. En als laatste vers 18, Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden. En smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ziet u? Aanhoudend bidden. Bradanga sisa. En een biggie one day dan. Of wat is in wamu? Nee, aanhoudend bidden. Een biggie. Cargado. Aladi. Aanhoudend bidden. En smeken. Bij elke gelegenheid in de spirit. In de geest. Ziet u? Het moet in de geest zijn, niet vleeselijk. We moeten in de spirit zijn. God, de Bijbel zegt, God is geest. En wie hem dienen, moeten hem dienen in geest en in waarheid. We kunnen hem niet dienen in het vlees. Alleen in de spirit. Amen. Kunnen we God behagen met de geestelijke dingen. Niet met vleeselijke dingen. Amen. Halleluja. Daartoe
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ziet u, God zegt dat we moeten bidden voor alle heiligen. We moeten bidden voor elkander. Laten we vanaf vandaag gaan bidden voor elkaar. Bidden voor de wereldsituatie. Bidden voor Gods kinderen. Bidden voor de kerken. Bidden, bidden, bidden. Roepen tot God met smekingen. We moeten niet moe worden om te bidden. Lieve mensen. We moeten niet moe worden om God aan te roepen. In onze problemen. Halleluja. Want God geeft antwoord. De Bijbel zegt, Hij antwoordt ons. Amen. God laat geen bidder staan. De Bijbel zegt, Hij zal ons nimmer begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Dat is een belofte die God heeft gemaakt aan ons. Laten we niet moe worden om te bidden. Om God te dienen, om God aan te roepen. Kono weri, maar ko kargado, ko sukugado visi. Amen. Ko begi. Ki Allah den gelovige, Allah geloven of niet geloven, begi di alasma, Allah libisma. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En broers en zusters, ik wil u zeggen, de Bijbel zegt met Christus die in ons is, zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Die dibri lasas tree. En Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld toen hij uit de doden is verrezen. Jezus heeft de dood verslagen. Hij heeft de overwinning over de dood. Over de duivel, hel en dood, alles. Hij heeft de overwinning. Dus de overwinning is aan ons. Maar we moeten de wapenen gebruiken van God. De wapenen, geestelijke wapenrusting van God. Als we het niet gebruiken, gaan we verslagen worden. We hebben die wapenen van God nodig. En we hebben ze ontvangen. Gebruik ze ook. Amen. Word niet moede om te bidden. Amen. Word niet goed om God te danken, God te aanbidden. Sommige mensen zijn moe om naar de kerk te gaan. Dan ben je opening voor de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt waar twee of drie in zijn naam vergaderen. Daar is hij in onze midden. Dan zijn we sterker. Eén, de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt waar twee of drie in zijn naam vergaderen. Daar is hij in onze midden. Dan zijn we sterker. Eén kan 1000 overwinnen. Twee, 10.000. Laten we samen komen en de Heere gaan loven en prijzen en aanbidden.

0: negatieve dingen laten, die vleeselijke dingen laten. Amen. Laten we ze laten. Laten we niet in het vlees gaan leven. De Bijbel zegt, we zijn in het vlees, we zijn hier op aarde. Maar we zijn niet, onze vechten is niet vleeselijk. Onze wapenen zijn niet vleeselijk, maar geestelijke wapens. Amen. Oké, God zegen u. En ik ben blij dat u het woord hebt gehoord. En dat God u mag zegenen. U bent overwinnaar. Met Christus bent u overwinnaar. Onthoud dat. Jezus houdt van u. En ik hou ook van u. God zegen. God bless. Amen.
1: Dit was het programma Bread from Heaven van God Anointed Power Ministries.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende.

0: vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit is Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there? Je Arki Radio de Leon.
6: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinkle sound at G-

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op everbright.nl. Stampo Kukulu voor Edjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen naar Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie's Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sanisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Casico Masters met...

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar je arki Radio nono de. Los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio de Leon.
2: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ja. Ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer, Franklin Ex-Don.
3: A place very far from this world, and the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free and fill you with energy to life. Be prepared for a new music transformation. And in a moment, you will be transported to this place. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Get ready. Party celebration.

0: Arkimang, brada na sisa. Meba rodi. Midoro. Mm-hmm. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreesburg, Prinses Regina, Rinja McIntosh, Elfriede Kesser, Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel, Lea van Engel, Kevin Zorgvol, Harold uit Den Haag, John van de Olympiaweg in Amsterdam, Kleines Terborg, Ernestine Convalius, Sandra Nokvries, Mavis Kolf, Andrea Rickets, Gerda Sordam, Dette uit Zaandam, Queen Nana Brewa, Ifilia, Yvonne Biervliet Rooijen, mevrouw Echtel, mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam, Agnita Clairvan, Jurgen Zorgvol, Orsine Valdink, mevrouw Yvonne Vien, Maureen Griffith, Colin Felixstaal, Humbert Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan fotograaf Ruben. Welkom to you all.
1: ጌታ ሆይ ሰባ ዘመን ሙሉ የተቆጣሃቸውን የፋርስንና የኢየሩሳሌምን ከተሞች የማትምራቸው እስከ መቼ ነው? ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12
2: From the soil of our fathers to the dreams of our children.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Allemaal goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

Een big hello voor Marco Kassels in Suriname. Een big hello voor Kenneth Dubois. Ook een big hello voor Maureen Griffith. Enjoy!

0: Feel the vibes.
1: Ho, ho, ho. Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey. Luister hier nu naar het populaire programma Flashback. Uw gastheer, X-Don. Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.
2: Ja, goedemorgen, u spreekt met Shirley.
1: Ja?
2: Dank u wel voor het mooie muziek.
1: Graag gedaan.
2: Ik werk thuis, ik zit achter mijn bureau en komt allemaal muziek langs uit mijn kindertijd. Mijn moeder was de Surinaamse Cecilia Cruz en mijn vader speelde de maraca in het casino.
1: Kijk.
2: En dit soort muziek, dat was dagelijkse voer bij ons thuis.
1: Nou, geweldig!
2: Dus dank u wel. Ik zit echt met spirit gewoon te werken hier in mijn woonkamer.
1: Nou, ik ben er helemaal stil van.
2: Echt, dank u wel. Is arbeidsvitamine voor mij.
1: Oké, okay, geniet van je dag.
2: Dank je wel, jij ook. Dag.
1: Dag.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey. Luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.
1: Blijf lachen. Blijf gezond. Blijf dansen.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.

Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Het is met name aansluiten op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: You sabi that no there? Je Arki Radio de Leon.
5: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Hyde. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 46 8803. NL 70 SNS B 8840 46 8803 voor €5 per maand.

0: Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey!
0: De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng, dat naar groene banaan. Bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
4: Suriname, amore sweet kondref grondappel. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
5: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Casico Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Colibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsy. Bootsy was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsy vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van 3:30 tot 4:30. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van 3:30 tot 4:00. De plaats Mariusrust aan de Dokters Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsy. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsy en wens hen heel veel sterkte.

0: Nobile spekibrada budsi. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.
1: Met alles maar bij Odi Alphonse Willingen en mijn hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat kun abu eis ten, un kan taken overal, no one's man no kan tak, hey, we stop you of zo, un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

0: Beste luisteraars, ik heb een van de grote bazen van het Kwaku Festival. Ik hoop dat ik het goed zeg. Kwaku Zomerfestival of Kwaku Festival. Hij zal mij corrigeren zo meteen. Dat is de heer Vincent Sukra. Meneer Sukra, hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het prima. Ja, ja. Prima.
0: En heb ik de naam... Uitstekend, mooi man. En heb ik de naam juist? Kwaku Zomerfestival of Kwaku Festival?
1: Dat is de Nederlandse manier om Kwaku te duiden. Zoals het eigenlijk altijd al werd geduid. Het is een zomerfestival.
0: Mooi man.
1: Kwaku Zomertoernooi, zomerfestival. En wij hanteren de Engelse variant. De originele stemming van de naam Kwaku. En daarmee ook de Engelse variant Summer Festival.
0: Vincent, hoeveelste keer is dit dat het Kwaku Zomerfestival wordt georganiseerd?
1: Met uitzondering van de coronajaren doen wij het sinds 2013. Maar Kwaku bestaat sinds 1975. Vorig jaar was het Bigiari samen met de Surinaamse Republiek. En dit jaar is het dus 51 jaar Kwaku.
0: Wauw, een mijlpaal hè?
1: Ja, ik vind het een absolute mijlpaal.
0: Even nog voor de luisteraars. Het Kwaku Zomerfestival begint morgen, zaterdag 11 juli. Wat is het thema van het festival dit jaar?
1: We hebben geen vast thema. We hebben dagelijkse thema's die terugkomen. De eerste dag is eigenlijk een teken van de seniorenburgers, de Bigisma's. Bigisma D, georganiseerd door het P-team. Dat is een groep van actieve vrijwilligers uit het stadsdeel. Het is inmiddels een gebruik geworden op Kwaku. Worden de mensen die in de verzorgingstehuizen zitten in Zuidoost en vaak ook nog een gasthuis uit een ander stadsdeel, worden dan verwend. Zo'n ja, zeg, goede 250 Bigisma's.
0: Zo?
1: Ja, dat is elk jaar weer een, iets waar ik persoonlijk zelf ook naar uitkijk. Omdat die Bigisma's worden gedropt met een seniorenvervoer bij de poort. Of in vogeltjes wij soms. En dan worden ze dan opgehaald door die gators of die elektrische voertuigen die wij hebben, die de crew heeft. En dat vinden die mensen zo geweldig. Met de rollator in de bak.
0: Wow.
1: En dan krijgen ze nog een snelle tour door hoe het festival eruit ziet. En dan brengen we ze naar Pompeia. Het podium waar dit plaatsvindt. De hele dag. De hele dag. Met eten, met maaltijden. Met vostentories. Met muziek. Met...
0: entertainment, alles.
1: Sociaal, ja, enorm goed sociaal contact. Het is echt dankbaar om dat neer te mogen zetten elk jaar.
0: Mooi man. En zijn er nog andere speciale thema's? Dus los van Bigisma Day, hoe zit het met de jongeren?
1: Dat is dan dit weekend. De jongeren die hebben elke dag sowieso plek op dat blok. Dat blok, dat is het tweede grote open podium achter in het veld. Daar worden eigenlijk praktisch alle urban talenten geprogrammeerd.
0: Die hebben een eigen podium dus?
1: Die hebben echt een eigen podium. Het zijn namen die, als ik ze zou moeten opnoemen, letters YXNG, Lee, Hef, Kwalas, ADF, Samski, Miero, YIC, Delaney, Kleine John en Chafante.
0: Zo.
1: Zo, meteen een heel traduurgroep. Wij zijn natuurlijk hier uitgegroeid, maar voor hun is het natuurlijk een gigantisch podium. En we zijn blij dat we van die jongeren van toen die nu furoren maken, dat we die vorig jaar, de jaren hiervoor ook op de Friday Night hebben kunnen zetten. Zoals Frenna, Jonna Fraser, Joe, KM. Het zijn toch allemaal artiesten die zijn begonnen
0: in de
1: Belmen. Podium. Dat blok in de Belmen, yes.
0: Oké, dus jullie hebben grote namen voortgebracht.
1: Ja, nou, ik denk dat ze dat zelf hebben gedaan vooral. Want het is een zeer actieve generatie die enorm aan de weg timmert. En eigenlijk, om het oneerbiedig te zeggen, Kwaku niet nodig hebben voor hun carrière. Maar tegelijkertijd biedt Kwaku dan wel weer, is het de plek voor dit soort artiesten om toch wel een test te hebben met het publiek. Weet je, hun muziek te kunnen brengen en te testen van werkt het wel, komt het toch anders. Maar ik ben heel trots eigenlijk op de generatie, deze nieuwe jonge generaties, de twintigers, de tieners, twintigers, mooi, dertigers.
0: Ik heb begrepen dat de Molukse groep Mazada ook zal optreden, want ik was in Almere, toen hoorde ik de organisator van het Lumière Park Festival, die zei, Mazada gaat zowel in Almere als op het Kwaku Festival optreden, klopt het?
1: Sowieso gaan ze op het Kwaku Festival optreden.
0: Wauw.
1: De Molukse dag.
0: En welke dag is de Molukse dag? Wat is de website, de naam van de website?
1: Kwaku met een U, speciaal voor u. Kwakufestival.nl.
0: Oh, dat is heel makkelijk. En ik heb begrepen, 2 dagen hebben, dus 2 weekenden met grote artiesten uit het buitenland.
1: We hebben 3 vrijdagen. Overigens de Molukse dag. Dat is op zaterdag 25 juli.
0: Oké, mooi. Dat weten de mensen.
1: En dan is Mazada er. En ook nog artiesten uit Indonesië. Dat is echt geweldig. Vroeg wat?
0: Ja, over artiesten uit het buitenland. Ik las dat Kassaf weer aanwezig zal zijn.
1: Ja, dat klopt. De vrijdagavonden hebben we gereserveerd voor de internationale acts. De kaarten zijn ook iets duurder. Dat doen we sinds 2015. En dat deden we speciaal om de hoge kosten te kunnen dekken.
0: Ja.
1: Met een iets duurder kaartje, een iets prestigieuzere optreden, concert in de hood, you know. En van artiesten waar onze mensen toch van houden.
0: Ja, maar je komt de mensen tegemoet, want je haalt de artiesten naar de Bijlmer.
1: Ja, dat willen we ook heel graag. Omdat de artiesten die komen eigenlijk altijd al naar de Bijlmer. Alleen heet het Sego en heet het Avas.
0: Ja.
1: Heet het. Nee, maar ze zijn eigenlijk vaak gewoon al in de Bijlmer. In de hotels in de Bijlmer, in dingen. Maar die scheidslijn van het spoor daar tussen, het soort scheidslijn is tussen de mensen van de Bijlmer en wie wel eens komt in de Bijlmer.
0: Ja. Nou is het Kwaku Festival vanaf welke datum tot en met welke datum? Ik zei morgen, maar voor de luisteraars kun jij aangeven vanaf wanneer
1: juli.
0: Tot wanneer?
1: 11 juli, dat is aanstaande zaterdag dus.
0: Morgen, ja?
1: Ja, openen we de deuren om 2 uur. Elke zaterdag en zondag gaan de deuren om 2 uur open. Is er muziek tot 10 uur en om 11 uur moet iedereen eruit zijn. Op de vrijdagen gaan de poorten om 5 uur 's middags open.
0: Mooi man.
1: Dus ook meer een setting van, weet je, vrijdagmiddag borrel, eten.
0: Ja.
1: Met collega's lekker een show komen pakken.
0: Beste luisteraars, ik praat dus hier bij Radio De Leon met Vincent Soekra. Een van de organisatoren van het Kwaku Zomerfestival. Vincent, aan jou de eer om de mensen die nog nooit zijn geweest naar het Kwaku Festival, want die zijn er ook, om hun uit te nodigen.
1: Mensen, u weet niet wat u mist als u nog nooit naar Kwaku bent geweest. Ik nodig u van harte uit om het meest multiculturele festival van Nederland, misschien wel van de hele Benelux, misschien wel van heel Europa, om een keer langs te komen. Kom lekker het eten proeven, kom lekker naar mensen kijken, alleen maar mooie mensen, allemaal van verschillende oorden bij elkaar. En de sfeer is altijd hartstikke gezellig. Omdat,
0: dus lekker eten, lekker drinken.
1: Lekker
0: ze moeten hun mooiste kleding aantrekken, heb ik begrepen.
1: Iedereen, ja. Vooral dat. Maar nou, schroom je niet hoor. Kan ook gewoon lekker in je korte broek komen. Lekker eten zomer. Doe vooral waar je zin in hebt. Maar kom genieten als je nog nooit bent geweest. En kijk je ogen uit. Proef wat je misschien nog nooit eerder hebt geproefd. Ruikt wat je misschien nog eerder ook niet hebt geroken. En dans zoals je nog nooit eerder hebt gedaan.
0: Mooi man. Vincent, een korte laatste vraag. Is er nog een educatief karakter tijdens het Kwakke Zomerfestival? Een lezing of iets dergelijks?
1: Er zijn wel diverse educatiefs. Heel diep educatief is het natuurlijk niet. We hebben een kinderdorp waar er natuurlijk diverse workshops en dat soort dingen op kinderniveau plaatsvinden. Op het sociaal podium hebben we de themaprogramma's, dan zijn er wel sprekers. Die heb ik nu niet zo in het vizier. Maar op de Hindoestaanse dag gebeurt er natuurlijk ook wel weer veel. In Pompeia. Hetzelfde geldt voor de Molukse dag.
0: Hoor ik je zeggen een Hindoestaanse dag?
1: Ja, er is een Hindoestaanse dag. Oké. Okay. Ja, mooi. Heel succesvol. Om er een beetje vanaf te komen dat Suriname alleen Afro-Surinaams is. Suriname is veel meer, is ook inheems.
0: Suriname is rijk.
1: Is heel erg rijk. En de Hindoestaanse dag heeft te maken met er ook een kleed- en een muziekcultuur in Suriname is ontstaan vanuit de Hindoestaanse gemeenschap. Mm-hmm. En het is echt rijk. En ze zijn alom vertegenwoordigd in onze samenleving in alle lagen.
0: Vincent Motaki Grantang, ik ga je succes wensen. En wellicht komen we elkaar weer tegen tijdens het festival voor nog een eventuele korte aanvulling. Weet je, voor de luisteraars die nog niet zijn geweest. En de luisteraars die misschien al zijn geweest en het leuk hebben gevonden. Grand Tangi?
1: Alsjeblieft.
0: En succes.
1: Abonneer. Oké. Okay. Fijne dag.
0: Dank je. Ciao. Ja, beste luisteraars, dat was dus een kort gesprek met Vincent Sucra. Vincent is een van de organisatoren van het Kwakke Zomerfestival in Amsterdam-Zuidoost. Dat morgen begint, zaterdag 11 juli, hier in Amsterdam-Bijlmermeer, oftewel Zuidoost. Zorg dat je dat bent.

0: that no-no there? Yeah, Arki Radio De Leon.
1: You're not moving your ass by chance, no.
0: Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Mevrouw Biekman, bent u daar?
2: Ja.
0: Adekba.

0: Beste luisteraars, ik heb aan de lijn een hele bijzondere vrouw die iets leuks met u wilt delen. Maar voordat ik ga beginnen, ga ik haar vragen wie zij is en wie bent u?
1: Nou, ik ben goedemiddag, luisteraars. Ik ben Natasha Bona. Ik ben een beginnende onderneemster. Oh. En ja, zegt u het maar.
0: Nou, ik wilde vragen of ik u mag tutoyeren, want dat praat ietsje makkelijker voor de luisteraars ook.
1: Oh, jawel hoor. Dat oh, okay. Mag u
0: dus vanaf nu mag ik Natasha zeggen.
1: Ja, u mag Natasha zeggen.
0: Oké, okay, Natasha, even voor de luisteraars, van wie is Natasha eigenlijk? Wie ben jij? Wie zijn je ouders? Wat wil je over jezelf vertellen? Wat doe je aan sport, maatschappelijk werk, et cetera? Jij mag zelf bepalen wat je tegen de luisteraars zegt. Wat je wilt delen met de luisteraars hier bij Radio De Leon. Ga je gang.
1: Nou, goedemiddag luisteraars. Ik ben Natasha Bona. Ik ben de moeder van 4 kinderen. Mijn ouders die zijn Esme Nelom en Eugène, de bekende muzikant Eugène Bona. En ik heb geen van beiden nog. Ik ben een beginnende onderneemster.
0: Mm-hmm.
1: En ja, wat wilt u nog meer weten van mij?
0: Ben je in Suriname geboren of in Nederland?
1: Ja, ik ben in Nederland geboren. Mm-hmm. Toen ik 5 jaar was, ben ik teruggegaan naar Suriname. En ik heb een aantal jaar daar gewoond met mijn moeder. Aha. En dan ben ik dan teruggekomen.
0: En hoe oud was je toen je terugkwam?
1: Ik was 16, bijna 17. Yes.
0: Oké. Okay. En kun je wat vertellen over Suriname? Hoe het je is bevallen daar?
1: Nou, ik was een meisje van 5 jaar, dus... veel ben ik vergeten, maar wat ik me nog kan herinneren. Ik heb wel een leuke tijd natuurlijk gehad met mijn moeder, mijn broers en mijn zus.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben daar ook naar school gegaan. Dus ik heb wel een fijne tijd gehad totdat ik terugkwam.
0: Oké. Okay. En yes. Heb je in de stad gewoond of in het district? En welke school ben je gegaan of geweest?
1: Ik woonde in de stad op Mottensom. Mm-hmm. En ik ben naar de Ballona school geweest.
0: Oké.
1: Okay. Yes.
0: Oké. Okay. En ik gaf aan in de voorbereiding, ik heb een verrassingsvraag. En die komt er nu aan. Want je hebt een paar jaren in Suriname gewoond. En iedereen heeft dat hoor, iedereen. Niemand kan zeggen, ik heb het niet gedaan. Welke ondeugende dingen heb je gedaan toen je klein was in Suriname?
1: Zo!
0: Mm-hmm.
1: Ik ben te alle tijden zelf maar even denken.
0: Je bent moest doen, Ogri. Ik had eentje die vertelde, hij was ook bij de Rooms-Katholiek. En elke keer als een collecte werd opgehaald, toen nam hij 5 cent of 10 cent uit de collecte, stopte hij in zijn zak. Nou, ook niet op, af en gitaar gado is hij. Maar we komen terug bij jou. We komen terug bij jou. Zot Ogri, je bent.
1: Nou, wat ik me kan herinneren, ik was een jong meisje van 7 jaar of misschien 9, ik weet het even niet meer. Maar ik wou snoepjes gaan kopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zag wat kleingeld en ik heb het gepikt uit mijn moeders tas.
0: Oh.
1: Nou, op een gegeven moment zei ze van, maar waar is mijn geld? Ze zocht naar haar geld. En mijn broer volgens mij zei van, mama, volgens mij heeft Natasha het genomen. Nou, ik heb het geweten. Ik heb het gewinkt. Dus dat zijn een van de dingen die me bij is gebleven.
0: Mm-hmm.
1: Wat is het? Want ik mocht het niet doen, maar ik wou zo graag snoep gaan kopen en ik wou niet vragen. Dus ik heb dat geld gewoon geleend.
0: Ja, maar daar heb je wel wat van geleerd, toch?
1: Ik heb er absoluut wat van geleerd. Absoluut.
0: Zo.
1: Zeker weten.
0: Nou, ik ben toch blij dat je dit eerlijk met de luisteraars wilt delen. Maar Natasha, eigenlijk wil ik met je praten over je activiteit. Want al een tijdje horen mensen jouw reclamespot bij Radio De Leon. Wat voor soort activiteit ga jij binnenkort ontplooien?
1: Nou, het gaat om een meet-time bakkana party. Mijn bedoeling is gewoon dat ik mensen bij elkaar breng. Ik wil mensen een goed gevoel, een lekker gevoel bezorgen. Iedereen gaat door dingen heen. Mensen zouden zeggen, nou, het is een commerciële feest, maar er is meer daarachter. Ik wil mensen gewoon, ze komen voor een positieve vibe. Ze moeten zich op dat moment veilig voelen en ze mogen zichzelf zijn. Ze gaan zichzelf vieren. Dat is mijn doel hierachter. Vanuit ik zeg van het is een me-time pakana party. En ik wil ieder die in de gelegenheid is uitnodigen om dit te komen beleven. Om het zelf ervaren. Het is anders dan anderen. Dus dat was het.
0: Ja. En ja, dat is nog niet alles volgens mij, want je hebt nog meer op het programma staan, neem ik aan. Los van die meet and greet. Hoe zit het met eten, met drinken, met entertainment? Heb je een gastspreker, et cetera? Hoe ziet het eruit?
1: Ik heb een gastspreker of spreekster. Dat is een Martha Hai. Mm-hmm. Is ook heel spannend voor haar, maar ik zeg dat ik geloof in de en ze kan het doen. Nou, ik heb dan mijn line-up ziet er als volgt uit. Ik heb dan muziek op afstand die de sfeer een beetje gaat brengen voor de mensen. Omdat ze erin komen. En daarna hebben we dan Jonkosje. We hebben Op Maat. We hebben Corona Band en Sabaku.
0: Zo.
1: En ja, tijdens dit evenement hebben we ook een band die we gaan huldigen. Een verrassingshuldiging. Dus dat hou ik daar even voor mezelf. Daarom zeg ik, ik beveel ieder, kom het ervaren. Het wordt spannend. Het wordt een leuke dag.
0: Oké, dus in principe geef je aan. Er worden veel feestjes verzorgd. Maar de jouwe is echt apart.
1: Absoluut.
0: Okay.
1: Absoluut, dat is een garantie.
0: Maar nou praten we wel. Maar waar en wanneer zal deze activiteit plaatsvinden?
1: Het zal op 26 juni plaatsvinden in de Jarebbelstraat, aan de Jarebbelstraat, Partycentrum Royals.
0: 26 juli met de L.
1: Ja, juli.
0: En dat is op een. Is het op een vrijdag?
1: Zondag.
0: Zondag, oké.
1: Okay. Ja. En de inloop is vanaf 3:30 tot max 12:15. Dus ik wil zeggen van, komen jullie massaal.
0: Oké.
1: Okay. Komen jullie genieten.
0: En hoe kunnen de mensen jou bereiken als ze zeggen, ik wil meedoen? Of ik wil komen?
1: Ze kunnen me bereiken. Ik heb een telefoonnummer. Mm-hmm. En dat is 06-87-044-181.
0: Kun je het nog een keer herhalen?
1: Ja, wat zegt u?
0: Kun je het nog een keer herhalen, het nummer?
1: Ja, dat is 06-87-044-181.
0: Geweldig, mooi. Dus op dat nummer kunnen mensen je bereiken. Als ze meer informatie willen of als ze willen langskomen.
1: Absoluut.
0: Oké. En je had het iets over TikTok?
1: Ja, daar kunnen ze me ook volgen. MeTime Bakana TikTok. MeTime Bakana TikTok, ja.
0: MeTime Bakana TikTok. Daar kunnen mensen jou bereiken.
1: Ja, alles ook volgen. Dus,
0: geweldig. Facebook. Nou, Natasja, heb je nog iets waarvan je zegt van dit wil ik nog even delen met de luisteraars?
1: Nodig ze uit.
0: Je bent nu in de uitzending. Nodig ze uit.
1: Lieve mensen, ik weet dat er meerdere commerciële feestjes worden georganiseerd. Maar deze dag, 26 juli, wordt een speciale dag. Ik nodig jullie uit om het te komen ervaren. Kom het beleven. Kom genieten. Kom jezelf vieren. We gaan nou door zoveel heen. Bepaalde mensen leven onder bepaalde druk. Kom jezelf vieren. Dus ik nodig je uit. Kom op 26 juli. 2026 natuurlijk. De MeTime Bakana Party. Kom het ervaren. Je zal er geen spijt van hebben. En let wel mensen, de meest stralende man, zowel vrouw, die krijgt ook een prijs.
0: Oh, dat was
1: het zo. Ja, zeker.
0: Dan ga ik je laatste moeilijke vraag stellen. Kun je wat je net hebt gezegd in het Nederlands, ook in het Sranantongo, de mensen uitnodigen? takas en dan tong op cheese en dan aan de vertrek. Hé, mijn karo kom.
1: Oké.
0: Ga je gang.
1: Alamin lobis, brada langa sisa. Tapu 26 juli 2026. Un abi wa me time bakan na party. Ko fir yu srefi, ko geniet. Libi ala probleem. Ko geniet fu ade. We snap wa tu yu uurtjes. Ko geniet fu ade dati. Me karu nu. Un bel mi tapa telefoonnummer 06 ITCB Noti 44 1 8 IT 1.
0: Ito wale si Noti 60.
1: Noti 60 ITCB Noti 44 1 8 IT 1.
0: Oké.
1: Ne nodig hoe allemaal uit. Onder zijn abis spijt vindt. Kon vier je schrijven. Kon geniet. Kon vier een veilige, een positieve vibe. Ne nodig hoe allemaal uit.
0: En dem zin kom. Dem zin kom naar een kruisje.
1: Ja, nee. Dem had de lek van de wani.
0: Oké, okay, maar
1: kom zo, daarom staat er ook op die flyer. Kom zoals je bent.
0: Oké. Okay. Mooi man.
1: Belangrijk is dat je komt met een positieve mindset. Geweldig. Dat is het belangrijkste. Yes.
0: Natasha, ik ga je succes wensen.
1: Dank u wel.
0: En die sport die gaat gewoon door op de radio.
1: Yes.
0: En hopelijk is het een groot succes.
1: Dank u wel, meneer Iwan. En ik ben bij deze ook van harte welkom.
0: Dank je wel. Dank je wel. Oké. Succes.
1: Goed, inderdaad. En dank u wel. Ja. Ja.
0: Dat was dus een kort gesprek met Natasha, die op 26 juli in Amsterdam een mooie Bacadina-party organiseert. En u bent van harte welkom.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever doe je er 5 minuten langer over. Dan de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad. 10 minuten vertraging op de dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Jumsabi, dat no-no there, je arki Radio de Leon.
3: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
4: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
5: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
6: De Leon.
7: The Power Station. The Power Station.
6: In Amsterdam.
5: Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met Cola.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsie. Bootsie was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsie vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsie. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsie en wens hen heel veel sterkte.

0: Nobile spekibrada budsi. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.
1: Met alles maar bij Odi Alphonse Willingen en mijn hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat kun abu eis ten, un kan taken overal, no one's man no kan taken, hey, we stop you of zo, un abu eis zijn in, en dat belangrijk in a communicatie.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Hey, Steph. Me, Dada. Yeah. Hi. Adi. Hey, Opia. Adi. Daya, go, Dee.
2: If you want to dance one poco, isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekturi. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de infamiri. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan een idee. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koi van jugu jugu weg. De Italiëren nog aan jugu jugu zijn binnen. Na wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if I no defa nodo, koop het wat punt jazz erachter. Meer versteer je. En zei je bort idee of zei je abi, dan me lomp zal later. Kan ook, isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart idee. Tik haar telefoon, hey, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degene die het allemaal nog hebben. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging. Want na één day, isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lompsa dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gugo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: tú, Pikachu, a la mamá la pichu, es tres de la luz, de puse muu.
1: Asheblim, payanti, thank you, wow. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.

0: yes, if I de vrouw dit ook. Ah, best mama, I won't go class and I want to man. En dan kijk de man, oh, de abif de tu. De man altijd wil. Maybe I want mati, amanati. Jong man om siwan vrouw, man dekba. Alama aya sama aya ko bijine ede. A visite kwa tiki de wero an Japonje of an koto. Maner de. Ja, se sama siwan sanay waiso, aman dekba. Dapote amang, ibarika tak, aita aman bijino. Ah, ama weldle kwa chestesi. Ala san sama fena ma ete kida. No wan vrouw ko hora man, want aman ko firtak, hey, disneng. Hier is lekker spannend. Da, ja, dat patte dan aan vrouw dat die. Dat mij rijden ze met tegen na manten bakken na neti. Nanga moesdei. Ja, man. Viermaalsdags. Dat mij rijden ze. Dat is in bereken tak. En een vrouw. Ik heb een vrouw. De man had toen ze voor man aan mijn land die man. Amman aan moni. Dat is in bereken tak. Van mij rijden ze. No one dekken no de tak tablet of zo. Amman aan tef bij den staan. Dat een vrouw zelf net denken. Toen de staan met tegen. Tien na onze lekt. Chilek mira so de pche waka so vr vr. De pche lai des. Ena osop chintok. Des in berike tak. Wan kamera. Wan foro isi ang wan kukru. Ah. De pche lai in berike tak. Op den duur na manoma move moro. Wan sen sa mandra ip chinja. Na man berike tak. Hoe ga ik dat ding opvangen? En afrou. Afrou sref nota baka tu. Afrou lo basani. Ze zijn beide. Dokter en zoon van. Ingenieur Gelmans. Dus ala toen de hatile kwam isri. Dat zo de rigeri. Dat de man kon de kon denk je ons aan nota kon de zit dat hey. Uno man move more de pje lukunu. Dat de man me kwam afspraak. A vrouw tak jong luister no. Alleen dat de kinderen het niet weten. Tegen we bidding. Dan gaan we een code inbouwen. Wanneer ik zeg. Zullen we kleren wassen. Dat wil dat zeggen dat. Me aan. En maar ik kan allemaal breed. Maar dat, hè? Mooi man. Samen tegen je vrouw moet van de koru. Hij is een vrouw draai. Zeg maar dat, hallo. Zullen we kleren wassen? Heer een vrouw. Jawel. Wat draait toch? Ah. Samen tegen je. Ah. De gwekba. De ptino merk. Next. Als de rigera. Sassan en go. Lekker man. Maar nou, in bereken dat elk huis heeft zo'n kruis. Want het is een probleem, kom vadong, mandi. Dat is dat vrouw. En luk, hoe is het maar moeilijk, hè? En via de netaki, krijg je niets. Nee. Dat is zo de smatang. De jongen, dat is maar netaki, na niks. Dat is zo. Hij dat trobie kon, dat vrouw bereken dat je om meneer niks. Dat vrouw nog jammer toe. Samen tegen, zijn ik guawa wiji. Terwijl de smana viermaals daags. Als een ik wou wiji noti. En dan man kon Lucas aan die toe wiji niks. En man kan erom afdepting. En man tak in een emmer ook om. Ga bij mama en vraag haar of we vanavond kleren gaan wassen. Poti emmer ook nog sap geirat. Emmer ook wakker gewoon. Emmer ook tak in een mama. En een papa vraag of jullie vanavond kleren gaan wassen haar. Amma tak zeg aan je vader, geen denken aan. Er worden geen kleren gewassen. Poti als aman tang, als een guadriwichi. Maar is dat manengere boy, amma no mahoren. Amma kara boy, baka amma tak emro kom. Ga je moeder vragen of we vanavond kleren gaan wassen. Emro waka gon emma, baka emro tak ma. En een papa vraagt of jullie vanavond kleren gaan wassen hoor. Amma tak zeg aan je vader, zijn geen vuile kleren hoor. Maar nou. Appa bereken dat ik mijn garo met Jezus jongen. Als hij gewoon wat moet. Anderhalf kom je toe moet. A vrouw zegt nog maar moro. Want zij is ook van vlees en bloed. Ik vind dat een vrouw nog maar moro. A vrouw zegt dat ik appa nee, ik zeg moro. A vrouw karo op deptje. A vrouw tak Jamie. Je met dat jama, kom. Ga bij papa. Dan vraag je hem of we vanavond kleren gaan wassen. Dat Jamie, Gwenepa, Jamie, dat papa. Mama vraagt of jullie vanavond kleren gaan wassen. Era pas zeg aan je moeder. Ik kon niet meer wachten hoor. Ik heb gisteravond op de hand gewassen hoor.
1: Ja.

0: Botro sweetie, oni sweetie, ma abari mustapu ya, ya ya ya. Brother Angasisa ook tot ide. En motaku grandang in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa aidu jaso. Jana Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom na mooi sani opesa. Want toesma of vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht.
0: Ja, want dat breekt me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Ja, maar ik ga er aan.

0: Maak er het beste van. Ieder tevreden nou, ex-don?
1: Asari, asari. Hai, baya.
0: Abon, tjaka.
1: Luisteraars. Blijf afgestemd voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik wegga, dag tante Lena. Dag oom Sjors. Temtegi alas malubuno. Maar goed, ex-don is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maar.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een

0: Dierbare die hulpbehoevend is, of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar Tilly zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede middag. Clervy in de house op deze vrijdagmiddag. En het is nu ongeveer 11:11. En het is heerlijk weer, gezellig weer. Barbecue weer, strand weer. Bij een plasje hangen, bij een meer hangen. Gewoon lekker in de natuur zitten. Of op je balkon, of in de tuin. Wel met een parasol of zo. Want deze zon is gevaarlijk. Worden mensen snel ziek. Zonnesteek. En niet alleen voor witte mensen, maar ook zwarte mensen kunnen zonnesteek krijgen. Dus het kan alle kanten op. Maar in elk geval, het is heerlijk weer. Dus ik vraag me echt af, zijn er nog mensen die thuis zijn? Gewoon om naar de radio te luisteren. Of zit je in de auto, of wat dan ook. Ik ben zo benieuwd als er mensen zijn die gewoon naar de radio luisteren. Nou, ik verwacht dan een belletje desnoods om te zeggen, hey Claire, hoe gaat het? Ik heb je lang niet gehoord. Ik ben inderdaad lang niet op de radio geweest. Ik zit niet alleen, ik zit vandaag met Rocher. We wachten ook nog op iemand. Rocher, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat zo gaan met je goed. En met jou?
0: I go.
1: Oké. Okay.
0: Beetje, was de laatste tijd een beetje moe. Maar ook een beetje meer gedachten. Veel schrijven. Goed luisteren naar mezelf. Eigenlijk van heel of wat. Om me heen kijken hoe mensen met elkaar omgaan. Dat ik denk van, wow. Leven in een stad of in een jungle soms. Eigenlijk heb ik zoiets van, waar maak ik me druk over? Weet je, leef gewoon en probeer gewoon te genieten van de mooie dingen om je heen. En de mensen die mooi zijn. De mensen die jou iets te bieden hebben. Maar de mensen ook die aardig zijn. De mensen die gewoon niks van je willen. Maar gewoon als ze je op straat zien, zeggen van, hey Claire, hoe gaat het met je? Of een, alles lekker, ik luister. Dat zijn de mooie dingen, daar probeer ik van te genieten. En die dingen neem ik mee. Want als ik naar die andere dingen kijk, die commando's, iedereen die eigenlijk een oorlog aan het voeren is zonder een bom of een Uzi of wat dan ook. Maar oorlog met de mond aan het voeren. Maar ook oorlog op een bepaald gebied om je niks te gunnen. Ik heb geen zin in die mensen. Dus ja, ik probeer echt zoveel mogelijk van mezelf te genieten.
1: En je geniet met je moeder samen altijd.
0: Ja, Rocher. Oh, je volgt me, je volgt me.
1: Ja, ik zag het op de status van je.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, weet je waarom ik het doe? Mm-hmm. Eigenlijk omdat heel veel mensen die mijn moeder kennen. En mijn moeder was iemand die altijd in beweging was. Mm. Als ik 's ochtends mijn moeder belde, dan was het altijd van, maar waar ga je? Meisje, mama, dan begin je maar nog een actie met me go. Weet je? En dan was ze naar de markt.
1: Ja,
0: en nu bellen. Dus ja. Mensen bellen.
1: Ja, precies.
0: Nou, goeiedag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag mevrouw Claire met L.I.R. en meneer Rocher.
1: Goedemiddag.
2: Ik luister en ik ben blij. Ik moet zeggen, ik mis hem. Ik heb hem al, of is hij een paar keren niet geweest op de radio? Of heb ik het mis?
0: Wie, Rocher?
1: Ja, dat was ook door Kitty Kotti vorige week. Dan heb ik toen even vrijgenomen.
2: Oké, nou, u heeft gelijk hoor.
1: Ja. Ik ben er weer.
2: Wat zegt u?
1: Ik ben er weer vanaf dinsdag.
2: Oké, mooi zo.
1: Ja.
2: Nou, mevrouw Claire, ik luister naar u hoor, met alle liefde.
0: Dank u wel. Hoe gaat het met u?
2: Ja, goed hoor. Ik ben thuis, ik ben binnen.
0: Ja, inderdaad. De gezonde zon pakt u.
2: Ja, klopt. Ja, want we moeten eigenlijk de vitamine opslaan, hè?
0: Klopt.
2: Voor de winter weer.
0: Klopt, inderdaad. Dus ja, die vitamine D hebben we nu echt nodig, ja.
2: Klopt, ja.
0: Ja. Nou fijn dat u luistert.
2: En naar meneer Rocher, oké?
0: Ja, dank u wel.
2: Ja, doei.
1: Fijne dag.
0: De eerste beller die hebben we gehad, dus er is tenminste iemand die luistert. Fijn. Ik denk dat meerdere mensen ook wel luisteren, want als ik op straat loop, dan hoor ik van ja, ik luister naar je hoor, maar mijn bel, mijn anouans, maar ze bel bij elkaar, mijn dingen zo, mijn was dom. Ik ben de stille luisteraar. Ook de stille luisteraar, dankjewel. Heel fijn, de mensen die me nog steeds op straat aanspreken van, ik heb je niet gehoord, of die me een berichtje hebben gestuurd. Ja, nou ben ik in het park aan het wandelen deze zaterdagochtend en ik hoor gewoon jouw stem niet. Ja, dat kan. Soms moeten we ruimte maken voor anderen. Maar ook in die ruimte moeten we onze rust zien te pakken. Want we zijn constant bezig. We zijn constant in beweging. En dat is nodig eigenlijk. Net als hoe ik vertelde over mijn moeder. Ze was altijd constant in beweging. Waarbij, ja, ik zit in de trein. En nu dat ze ouder wordt en dat geheugen achteruit gaat. Dan bellen mensen me vaak of appen van hoe gaat het met je moeder. En ik merk dat het toch soms een beetje iets met me doet. Ik word een beetje emotioneel ervan. Om te zien hoe ze zich nu beweegt. Ik ben wel dankbaar dat ze er is. Ontzettend dankbaar. Maar haar beweging is anders. Is klein. Haar cirkel is heel erg klein geworden. Haar huis is altijd vol. Mensen kwamen altijd op bezoek. Ze was altijd aan het koken. Ze maakte van niets, maakte ze gewoon iets. En nu moeten wij dat voor haar doen. Met heel veel plezier doe ik het. Maar het is toch soms, als je naar haar kijkt, denk ik van wauw. Ik had het anders voor je gewild. En soms denk ik, het is maar goed ook dat het geheugen achteruit komt, gaat, want sommige dingen doen pijn. En die pijn hoeven ze niet te dragen, want ze toch vergeten. En dat is aan één kant wel een troost. Dus ik kijk naar de minder mooie dingen, maar ik kijk ook naar de hele mooie dingen die het geeft, of die het me biedt. Want ik kan haar ook leuk aankleden. Zij is nu mijn modepop. Ik hoef niemand te vragen van zal ik je kleden. Ik kan haar aankleden. Tuurlijk, ze heeft ook wel de kuren om te zeggen van dit vind ik niet mooi, dat vind ik niet mooi. Nee, want ik weet het niet wat er met haar is hoor. Mijn oma was ook zo op een gegeven moment. Nee, met hem Jess Maxima. Wat Maxima? Nee, alanga tungsi, just wa langoti. Ik weet niet wat langoti is. Misschien kan iemand me vertellen wat het woord betekent. Maar ik ga helemaal stuk als ze zegt dat ze langoti aan heeft en dat ze niet met die langoti op straat gaat. Mijn moeder is haar rok, maar het moet op haar knie of net onder haar knie. Zodra er op haar kuiten is, dan begint ze al een beetje te klagen, maar dan kan het nog. Ja, ze heeft bepaalde dingen van, nee, dat draag ik gewoon niet. Zoals met Kitty Kutty dacht ik, nou, kan mijn moeder in een mooie kutte kleden. Zeg die vrouw doodleuk tegen me. Mino Guerra boekoe sandicier, hè? Nee, is te veel. Is veel te veel. Terwijl mijn moeder graag in een kutte liep. Dus dan gaan we voor een mooie kimona. En ja, en ik heb zoiets van, zoveel gaan we niet naar feestjes. Gaat niet zo vaak uit. Wel naar de dagbesteding. Dus dan zorg ik voor dat ze haar kimona's gewoon elke dag aantrekt. Dat zegt ze ook nog. Zo mooi, Sandy, dat moest weer een gewoon go naar school. Want voor haar gaat ze naar school. Ik ga naar school. Dan moest weer een mooi crossie zien. En dan zeg ik tegen haar. Maar dat ben je weer een go dan. Ja, nou een feestje. Ik zeg maar, iedereen gaat naar een feestje. Dus dat is elke dag is het een feestje. Dus weer een mooi crossie. Prodo. Ga er lekker mee naar Scoro. Geniet ervan. Weet je? Want afkloppen vandaag of morgen, als je er niet meer bent. Dan wat moeten we met die kleren doen? Dan mogen ze weggeven. En dan is het gratis weggeven. Misschien hebben ze niet. Gratis is niet zo erg. Maar dan heb je mooie dingen, dan heb je ze niet aangetrokken. Maar dan wacht je tot het feestje. Dat feestje die misschien niet meer komt. Of het feestje waar je naartoe zou willen gaan. Maar dat je zegt, ik voel me niet zo lekker. Of je gaat naar het feestje een half uurtje. En dan heb je die mooie jurk, ga dan weer in de kast. Je hebt zulke mooie kleren. Ik zeg elke keer tegen haar. Wanneer we naar een feestje gaan, dan kopen we iets nieuws. En als we dat geld niet hebben, dan gaan we iets combineren dat het lijkt op iets nieuws. Maar elke dag is een feestje. En mijn oma zei me altijd, ja, vanaf de 60ste, echt net voor de 60ste riep ze al. Elke dag als je de 50 gepasseerd bent, is elke dag een gegeven. Meisje moet danken. Want het leven begint nu op een andere manier. Het is een andere manier hoe we moeten leven. Dus dan moet je gaan genieten. Elke dag. Dus elke dag is een feestje. En mijn oma droeg ook heel mooi. Tot ze ook de leeftijd van mijn moeder had. Dan begon ze. Zeg, oma, waarom heb je een jurk aan met de ollo? Daar had ze om een spelde om dat ding. Zeg, maar waarom trek je niet een mooie jurk aan? Meisje Timmerkaastraat, je zou maar op mijn dag of zo. En wat deed ik met die kleren? Ik scheurde ze echt allemaal in stukken. En dan zei ze, ik had zo'n jurk. Zei ik heb die jurk niet gezien. Ik scheurde het gewoon in stukken en dan zette ik het onder de matras. En wanneer ze erachter kwam, zei ze, ik kan zo maar priet mijn japon. Want dat is de enige manier om die kleren weg te halen. Om eigenlijk te laten zien van dat je ook mooie kleren mocht aandoen. Tot die ook een oorlog kreeg, ging er weer een schare doorheen. Of ik scheurde het. Zeg, ma, kijk, je jurk is gescheurd. Dan zei ze, Mikado. Ik zei, maar je kan het niet meer naaien, dus je moet het nieuw pakken. En zo gingen we door tot ze gewoon al haar kleren aantrok. Want anders hebben ze nog zoiets gaan terug in de tijd. En ja, die kleren zijn voor de mooie tijden wanneer je naar buiten gaat. Wanneer je uitgaat. En de rest gaat gewoon, blijft in de kast. En dan draagt ze een jurk met een gat bij die bobby. Dan zet ze een speld daar zo. Niet eens dat ze een stukje garen pakt om dat ding te maken. Nee, gewoon spelden. Gewoon overal waren spelden. Dus op een gegeven moment, naarmate ik creatiever werd, toen dacht ik, nou weet je wat? Al mijn jassen hadden spelden. Ik begon jassen te maken met spelden. Als ik op het werk ging en iemand vroeg me van, hey Claire, heeft iemand een speld? Zeiden de collega's altijd, ga naar Claire naar de jas. Ze heeft genoeg spelden. Zo konden ze een speld lenen. Dus vandaar dat ik het heb met die spelden. Omdat ik altijd zag bij deze oude vrouw dat ze gewoon overal spelden had. Dus dat was het. Dus mijn moeder zeg ik altijd, het is niet die tijd daarvoor. Draag alle mooie dingen. Bewaar die schoen niet voor over een week. Als je schoen kapot is, koop een nieuwe schoen. Je moet nu genieten. Je moet van alle moois genieten. Als je iets wil eten, eet het. Want het enige wat ze heeft is een beetje hoge bloeddruk. Voor de rest heeft ze niks. Alleen dat het geheugen achteruit gaat. En als je geheugen achteruit gaat, en ook als je ouder wordt, dan lust je heel veel dingen niet meer. Dus als ze tegen mij zegt, I'm me los toe, want chow min, dan moet die chow min er staan. Als ze zegt, ik lust aan dit, als ik het vandaag niet kan halen, dan is het morgen. We moeten op onze suikers letten. Maar als een chocolaatje lust, vrouw eet. En dan gaan we toch afscheid van elkaar moeten nemen. Ik hoop niet dat het nu moet. Maar eet en geniet van alles. Nu het nog kan. Zo denk ik.
1: Ik heb toch wel een beetje angst. Maar aan de andere kant begrijp ik het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Met die angst?
1: Ziek zijn opeens plotseling. Je weet het maar nooit. Voor niemand is morgen weggelegd.
0: Nee, aan niemand is het beloofd.
1: Precies.
0: Snap je? Dus ja, we kunnen wel de hele kijk hoe mooi weer het is. En we kunnen gaan maar denken van, hé, hey, hoe of wat. Ja, ja, en morgen. En die zie dat die. Tik praxerie, zei oma altijd. Tik praxerie. Maar je kan ook die praxerie even loslaten. Gewoon genieten. Het is best moeilijk hoor, in deze maatschappij. Het is moeilijk. Ik had vandaag een discussie met iemand over, wat is belangrijk? Wat is echt belangrijk? En ik ben echt benieuwd wat mensen echt belangrijk vinden. Deze tijd. Ik vind het belangrijk dat ik kan genieten. Ik vind het belangrijk dat ik, ik hoef niet zoveel meer van het leven te maken. Zoals mensen zeggen van ja, ik wil dit, ik dat. Ik wil gewoon genieten op mijn manier. En we krijgen al zoveel druk van alles. De werkgever, de belastingdienst. Alles wordt per mail gestuurd tegenwoordig. Je hebt eigenlijk, ook al wil je niet naar de telefoon kijken, maar als je een mail op je telefoon hebt, iedereen stuurt een mail. Bijna elke instantie of wat dan ook, overheidsinstanties, wil een mailadres. Waar is je rust? Dus in die momenten dat ik niet aan die dingen hoef te denken, dan wil ik gewoon echt leuke dingen doen. Desnoods zomaar gras plukken. Of gewoon eventjes in het zand rennen gewoon. Dat heb ik laatst ook gedaan als een kind. Het was echt heerlijk met je voet in het zand gewoon rennen. Nicolauma. En op een gegeven moment kijk ik om me heen. Ik zie andere mensen ook rennen in het zand. Gewoon uit het niks. Heerlijk. Gedachten weg, gewoon op nul. Niks. We hebben te veel druk. Je moet denken hoe je morgen gaat eten. Als je geen geld hebt, waar ga ik het naartoe halen? Als je niet durft, ga je niet eten. Maar de mensen die durven, die vinden wel wat. Maar als je er open voor staat om echt te genieten, dan ga je ook genieten. Want er is al genoeg ellende op deze aardbodem. Kijk maar naar die voetbal. Kijk naar die racisme. Kittikotti. Mensen die de hele tijd in een rij lopen. Van, ja, kittikotti, we gaan kittikotti vieren. Ik vraag me af, wat is kittikotti voor jou? Je scheldt je broeder de hele dag uit. Je scheldt je zuster de hele dag uit. De hele dag je eigen kleur uitschelden. Voor wat? Laten we elkaar leren en onderwijzen en helpen. Vind ik veel mooier. En dan kunnen we schreeuwen over kittikotti en praten over kittikotti. Je racisme met voetbal. Argentinië. Nu pas komt het aan het licht hoe racistisch ze zijn. Het is inderdaad de tijd van openbaring. Maar voor mij gaat het te langzaam. Ik vind het allemaal te langzaam gaan. Ik weet niet of ik het nog haal om te zien dat eigenlijk we op een andere manier met elkaar kunnen omgaan. Ik denk dat het nooit zal gebeuren. En dat ik me erin moet gaan berusten. En wel met de mensen moet naar de mensen kijken die het wel durven. En die wel echt wel zien wat er eigenlijk vooraf is gegaan. En dat we nu mogen genieten. En dat vrijheid in je hoofd zit. En niet wachten op een vrijheid van een bepaalde kleur. Want die ga je niet krijgen. Gedeelde geschiedenis. Wat delen ze eigenlijk? Ze delen precies niks. Zoveel moeite kost het om een geschiedenis over... Dat we onze kinderen gaan onderwijzen daarover. Angst. Want als ik het doe, heb ik geen salaris. Iedereen is een beetje in... Je merkt ook, er is vrijheid, maar toch heel veel angst. Dat is wat je net zei, heel veel angst.
1: Klopt.
0: Mensen durven steeds minder. En dat is jammer. Het is echt jammer.
1: Bijvoorbeeld je mening uitspreken, dan word je dan meteen zeg maar afgesnauwd door iets dat je gewoon graag wilt uitspreken. En...
0: Ja. Oh, wacht even. Even kijken hoor. Onze gast is er, maar die is even de weg kwijt. Ik kom eraan.
1: Okay.
0: Zet je even een nummertje?
1: Ja. Zal ik hetzelfde nummer zetten?
0: Nee, die andere.
1: Die andere? Oké, okay, ja. Top. Make me sore, die hè?
0: Ja. Ja.

0: Zo zal het niet zo zijn.
1: Moet maar even.
0: Dankjewel.
2: Wordt het begint?
1: Ja, dan zijn we weer.
2: Dan zijn we weer, ja.
1: Ja, ik was net een beetje aan het kletsen, want ik was op mijn gasten aan het wachten. En dan hadden we het over die Libby en hoe alles zo moeilijk gaat. En dat je zo moet struggelen in die Libby. Maar dat je die struggles ook af en toe gewoon moet laten, gewoon. Luchtig. Net als hoe je huis lucht, je hoofd lucht. Maar we gaan nu naar de gast. We hebben een gast in de uitzending. Een jongeman die ik volgens mij vorig jaar ergens hier ooit in de uitzending heb gehad. Heel spontaan. En weer spontaan meldt hij me, appt hij me. Van, hey mevrouw Claire, heb je mijn berichtje gehad? Nou, dat berichtje had ik gemist op een of andere manier. En wat vet dat hij toch belde. Want hij gaat iets heel moois doen. En daarom zeg ik, ik had die Edenawa Laulau Sani. Of kon de tak Laulau Sani, maar had die Edenawa Wereldse Sani. Maar je kan ook op een andere manier kijken naar het leven. Want struggles heeft iedereen. Maar je kan je struggles ook omzetten naar iets moois. En hoe hij kwam binnen, ik heb hem zien groeien. Hij vertelde over zijn struggles. Maar hoe hij hier is gekomen, heel positief altijd in de uitzending. En nu doet hij weer iets moois en positiefs. Dankjewel dat je weer bent, Antoine.
0: Thank you dat ik hier mag zijn.
1: Ja, moeten we een beetje dichter bij de microfoon praten.
0: Oké.
1: Ik ga jou je verhaal laten vertellen, want je hebt echt een dikke half uur om jezelf eigenlijk te promoten, wat je gaat doen en hoe je nu in het leven staat en waar we naartoe gaan. En vertel maar.
0: Zo, alvast bedankt dat ik hier mag zijn. Ik zeg altijd, mijn naam is Antoine Jou. A.k.a. Twantje, zoals altijd. En ja, werkelijk hè, ik was een tijdje geleden hier. En dat was echt een beetje in het begin.
1: Yeah.
0: Ik was niet zo lang geleden in Nederland en nu ben ik er weer.
1: Yeah.
0: Maar ik kan wel zeggen, als ik hier ben, is het dan weer een trapje hoger en succes.
1: Ja.
0: En dit keer ben ik hier in naam van Suripop. Ja, ik doe mee met Suripop, ik ben finalist. Ja, ja, ik kan kama winnen man de abakai. Yeah. Ja, dat zeggen we altijd. We loopt zo alleen to save me. Dus ik ben er weer en dit keer doe ik mee met Suripop zoals ik een berichtje had gestuurd. Ik dacht van, dan maar eens, ik ben druk. Ik zei van, maar dit wil ik met de samenleving delen. Dus ik maak even een extra call om te kijken als u vrij bent. En ik stel het zeer op dat ik hier mag zijn met mijn bradas. Ik heb hier...
3: Rijdel.
0: Ik heb hier Rijdel en ik heb hier...
4: En je hebt hier Rendel ook, Rendel Damburg. Ja,
3: Rijdel Ravenberg.
0: Zijn echt mijn brothers, we zijn met onze truitjes. We hebben vandaag een campagne gehad in Dappermark.
1: Yeah.
0: Daarna dit gaan we gelijk naar Belmer. We zijn bezig flyers uit te delen. Ja, misschien kan ik even gelijk een flyer geven aan u.
1: Ja. Yeah.
0: En die geweldige heer daar. Ja, we hebben flyers en de bedoeling is dat ik mijn lied, mijn Suripop lied, en de naam is Make Me Sorry van Me Love You. En mijn lied wil ik dan... kijk, momenteel ben ik niet in Suriname. Eigenlijk moest ik al daar zijn. Maar omdat ik studeer, ik ben nu student. Ik studeer, ik ben BBL-student. Ik werk en ik studeer. En ik heb nog één examen wat ik moet afronden. Ongeveer 24 juli. En die moet ik even afronden. En dan pas kan ik zeggen, hè, eindelijk de trein pakken naar Suriname. Dus als ik dan klaar ben, is het gelijk dan... Richting u. Maar daarvoor wil ik dan mijn promotie doen en ik alles ranamang wat ik kan ontmoeten, geef ik een flyer en ik zeg, zet een like op mijn video en luister naar mijn geweldige song. Ja.
1: Mooi. Make me sorry for me love you. Heb je dit zelf geschreven?
0: Ik heb het zelf geschreven.
1: En ben je verliefd?
0: Ik ben niet verliefd, maar mijn oma en mijn opa, die waren verliefd jaren geleden.
1: Oh, vertel. Ik ben benieuwd hoe je aan die tekst komt.
0: Ja, het is eigenlijk, mijn inspiratie komt van mijn grootouders, eigenlijk mijn oma en mijn opa. Het was namelijk zo, het is een long story, maar ik kan het mijn haar in Koiwan, gaat verkorten. Het is namelijk zo, nadat mijn broer Orfeo, pardon, mijn broer mij heeft gemotiveerd om mee te doen met Suripop. Hij zei van, Antoine, ga je meedoen? Ik zei van, broer, hou op, ik ben niet meer in Suriname. Waarom ga ik meedoen? Hij zei van, nou, maar je kan wel online meedoen. Ik zei, is het mogelijk? Hij zei, ja. Ik zei, nou, dan doe ik mee. En zo. Hij is altijd een broer die, weet je, ik akrakabakka. En als ik zeg, hey, doe mee met iets, dan geloof ik hem blind. Ja, bijna al mijn broers, maar deze is, weet je, like, ik ben na hem geboren, dus we zijn bijna als tweeling.
1: Ja.
0: En nadien dacht ik, oké, waarover ga ik schrijven? Dit is wel mijn taak, want hij weet dat ik kan schrijven. schrijven. Ik heb een aantal liederen geschreven waar hij zelf vraagt. Broer, heb je dit zelf geschreven? Ik zei van, I am schrijven. Dus hij wist wel dat ik de talent heb om te schrijven. Dus ik heb dan, ik ben gaan nadenken, waarover ga ik schrijven? En toen dacht ik, make me go naar Arutu voor Afamiri. Make me go naar Abron voor Afamiri. En er is een mooie story, hoe de familie is ontstaan. En dan praat ik over familie Rink, familie Wijngaarden. Ja. Het gaat over mijn opa Wilfred en mijn oma Nesta. Die twee waren super lief, super verliefd op elkaar. En ze zijn een relatie aangestart, maar helaas mocht het niet van mijn oma. Het mocht helemaal niet van mijn grootmoeder, mijn trotro.
1: Ja.
0: Ja, mijn moeders, mijn oma's oma.
1: Ja.
0: Correctie, mijn oma's moeder.
1: Ja.
0: En ja, het was echt spannend voor mijn oma. Die kreeg een bezoekje van mijn trotro. En voor degenen die niet weten wat trotro is, trotro betekent moeder van mijn oma.
1: Ja.
0: En die heeft mijn oma een aantal keer thuis bezocht en gerammeld. Ja, een pak slaag gegeven, helemaal thuis. En het man zei van, je gaat niet met deze man, ik wil niet. En toen hadden ze een kind en het hield niet op. Mijn trotro die kwam steeds op bezoek om mijn oma thuis te rammelen, want ze is hardhorend. Ze luistert niet. En dan one liep amang, oh, ik weet niet wat voor lekker mijn opa had, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar mijn oma zei van, ik hou van deze man en ik ga blijven bij deze man. Dus op den duur, wat ze gedaan hebben, ze zijn dan beide gevlucht naar Mongo. Helemaal naar Mongo, want ze waren eigenlijk van de stad, Mina Fotoningre. Maar TDD ben ik Moxijuka geworden, als ik het zo mag zeggen. En toen zijn beide verhuisd naar Mongo, of gevlucht naar Mongo. Want verhuisd is nog een beetje netjes.
1: Ja.
0: Gevlucht naar Mongo. En ze hebben daar een gezin gestart. En na anderhalf jaar kwam Trotro erachter. En ze stuurde de politie. En de politie kwam daar in Mongo. En ze zeiden van, ze lachten. De politie zei van, wat we hier zien is een volwassen vrouw en een volwassen man die een gezin hebben gevormd. Dus dit is geen, hoe kan ik het zeggen, kidnap of something.
1: Of criminaliteit.
0: Klopt.
1: Ja, ja.
0: Dus toen is de politie nou rustig weggegaan. Mijn oma zei ook aan de politie van, nou helaas, mijn familie wil ons niet accepteren. Maar ik kies voor deze man, ik kies voor de liefde. En mijn opa's motto was altijd, kom met me sorry van me loop je nesta. Omdat me loop je, met me ochayugwe. Je wil me ook boemfara, voor ook al in haar rust, dan ga ik je achtervolgen. Wil je dat hebben? En ze hebben het gedaan. En ik zeg, het komt van beide kanten. Mijn oma die mijn opa heeft achtervolgd. Mijn opa die mijn oma heeft begeleid. Dus ze hebben het bijna gedaan. En in mijn clip, als je kijkt naar mijn clip, zie je ook een story. Waar ik ben zelf in mijn eigen clip. Ik dacht van, het is mijn eerste keer die ik meedoe met Suripop. En het was mijn droom sinds kleins af. Dus al ben ik niet meer in Suriname, dan gaan we dan een uitweg moeten zoeken. Ik wil in mijn eigen clip zijn. Sinds ik de power heb om dat te doen, dan heb ik het gedaan. En ik zag gisteren wat op Facebook, iemand zei, ik vind dat lied een heel mooi lied. Maar meer omdat ze opname in twee landen hebben gedaan. En dat was het idee van mij. En we hebben het gedaan. Samen met mijn hele team hebben we het gedaan. En het is wat geworden. En ik ben trots op mezelf, ik ben trots op iedereen die me ondersteunt.
1: Mooi. Kijk, altijd is deze man hier, kom, is de tweede keer die komt hoor. Maar hij praat zo heerlijk hè. Ik denk dat hij verkoper moest worden, marketing of zo. Deze man die praat, hij praat zo alsof er iets zoets op zijn lip zit en je wil het van. Boy. Altijd zeg je, als ik je zie, en dan merk ik dat je dingen met liefde doet, oprechtheid. En de manier hoe je het vertelt met je cultuurachtergrond, geweldig hoe je dat doet.
0: Thank you.
1: De manier hoe je ook al binnenkwam, dat je echt jezelf niet verloochent op de van, hé, ik ben hier in Nederland, ik ga me nu als een wit man gedragen. Nou ja, maar kanker man boy, wie loopt door?
0: Nee, ik blijf mezelf. Ik weet niet, maar het is altijd iets dat ik altijd zeg. Als ik iemand heb ontmoet en de persoon zegt, ik ben van Su, is de eerste wat ik ga zeggen is, Fawaka.
1: Ja.
0: En maakt niet uit hoe wit je bent, maakt niet uit hoe geel je bent. Ik ga je vragen, Fawaka. En dan moet je durven zeggen dat je geen antwoord kan geven, Mide. Of Alassani Boom.
1: Tenminste
0: een beetje Alassani Boom. En dan zeg ik altijd, ja man, lobby. Ik ben een trotse Surinamer.
1: Mooi. Je oma en je opa, die leven niet
0: nee,
1: meer?
0: Nee.
1: Maar je moeder, je vader?
0: Ja, mijn vader die is er ook niet meer. Maar mijn moeder is er wel.
1: En hoe vindt ze dit?
0: Ze vindt het geweldig.
1: Ja.
0: Ze vindt het geweldig. Nee. Ze woont in Suriname.
1: Ja,
0: ik ben de enigste hier, bijna van de familie die in Nederland is.
1: Ah, oké. Okay. En je broer?
0: Mijn broer en mijn zusje?
1: Ja, die ene broer die je stimuleert.
0: Oh, die is aan mijn vaders kant.
1: Hey boy. Oké, stop. We gaan niet in de diepte.
0: Ja, anders gaan, anders gaan we zeker de weg
1: kwijt. Dan gaan we dus weg kwijtraken. Maar Suripop is wel een mooi idee om vanuit eigenlijk digitale wereld, hoe het zo werkt, van dat je eigenlijk van online je hebt in kunnen schrijven. Ik wist ook niet dat het kon. Heel mooi.
0: Ik wist het ook niet. We hebben wel beide, moet ik wel eerlijk aan toegeven. We hebben het wel op beide manieren gedaan. We hebben wel stukken geleverd. En dat heeft mijn broer gedaan. Handtekening geplaatst en things like that. Weet je, dat groen licht geeft. Dat jouw lied gebruikt mag worden en things like that. Maar ik heb het wel ook online gedaan. Want eigenlijk is mijn broer letterlijk last minute langsgelopen met die stukken. Letterlijk last minute. Ik zei van, broer, we gaan opgeven. Was hij laat. En het ligt niet aan ons. Het ligt een beetje, ik wil geen namen noemen, maar het ligt aan iemand die mijn demo moest afronden. En de persoon had het zo druk. Dus echt last minute dacht ik van, we gaan dit niet redden. Ik moest zelf een beetje ruzie maken met de persoon. Om te zeggen van, broer, ik weet niet wat je schema is, maar vandaag moeten we het inleveren. Want er is een deadline, ze hebben verlengd en vandaag moeten we het inleveren. En toen hebben we echt last minute, ik moest willen zien, het leek op een film. Hoe mijn broer, ik zei van, hoe laat die was hij laat? Ik heb alles gedaan.
1: Je hebt dat opgegeven.
0: Bijna. Ja, ja. En toen zei mijn broer, Antoine, het is me toch gelukt. Ik ben in een taxi gestapt en ik heb ze toch geleverd. Ik zei van, oh, het is je gelukt. Hij zei van, ja. Dus ik dacht, ik doe het gewoon online.
1: Ja, ja, mooi moment. Ja. Maar hoe gaat de promotie?
0: Nogmaals?
1: Hoe gaat de promotie in Su?
0: De promotie in Su, nou, het gaat vlot, kan ik zeggen. Ik ben blij dat Suriname nu op een next level is, dat we nu dingen online kunnen doen. En dat ze je gewoon... Ik had eergisteren een gesprek met SRS en meneer Carlos. Ja. Die had gebeld en ik heb gisteren nog mijn verhaal gepost. Mijn moeder was gisteren jarig, maar ik dacht... Nee, vandaag, alsnog bedankt. Ik dacht, vandaag kom ik hier en dit ga ik sowieso posten. Ik wil nog film meer. Oos de licht gas, film meer.
1: Ja, maar kijk hoe je... Ik vind het echt mooi om te zien, luisteraars. Als je naar zo'n team kijkt, echt enthousiaste mannen die hier zitten. Maar heel humble. Het voelt gewoon heerlijk. Soms heb je dat het een beetje ongemakkelijk voelt, maar ze lachen, ze werken gewoon mee. En dat is mooi om te zien. Je gaat dus eigenlijk door heel Nederland om jezelf te promoten, waar oude Surinamers zijn.
0: Doe
1: Rotterdam,
0: het. Zeker.
1: Utrecht.
0: We zijn van plan. Ik heb een aantal afspraken met verschillende radiostations. En overal waar ik ga, neem ik mijn brada mee, ik neem Randall mee. Ik heb een hele team. Mijn hele team die eigenlijk in mijn clip was. We hebben een appgroep gemaakt. Het heet nog steeds Suripop Suriname.
1: Ja.
0: Antoine, en geloof me, het zou eigenlijk een hele team hier zijn. Maar ja, het is vrijdag, een aantal mensen moeten werken. Ik heb toevallig een vrije dag. Dus ik heb zogenaamd gedaan alsof het mijn hele vrije dag is. Maar ik heb mijn team achter me. En we gaan naar al deze plekken om mijn lied te promoten. Zodat ze kunnen weten. En het was echt een leuk gevoel in de Dappermarkt. De manier hoe mensen stoppen. Er zijn mensen die met me hebben gebeden over straat. Boy, kom met me, Biggie. We gaan je zegenen vandaag. Je bent hier, je gaat Suriname vertegenwoordigen. Als een Nederlander Surinamer. Ik zei van, nou, wat een diaspora gedrag is dat. Wat een diaspora gedrag.
1: Ik vind het mooi om te horen. Nou, jullie zitten hier. Eigenlijk willen ze niet zoveel praten. Maar ik vind het wel fijn om te horen van, hoe vonden jullie het op de Dappermarkt? We hebben het van hem gehoord. Maar ik ben ook benieuwd wat het team ervan vindt. Nee, ik praat tegen jou, maar jij wijst die andere man.
0: Want hij is een goede danser, hè? Hij is een goede danser.
1: Serieus? Kijk, hij promoot je al. Dus dansen, tak naar Amina.
4: Ja, nou, ze zeggen het is nooit te laat om mezelf te promoten. Mijn naam is Randall Damburg. Om te zeggen, Dappermarkt was heel... de mensen zijn enthousiast. Iedereen die komt en zegt... Ze zien ons al met het truitje, met Antoine erop. En ze zien, is Suripop. En ze zijn... Je ziet dat de mensen echt enthousiast zijn over die Suripop gebeuren. En ook over een hoe wij daar in Amsterdam, zeg maar, Suripop in Nederland mogen promoten. Die mensen zijn echt enthousiast. En dat vond ik echt leuk. En echt, het is echt speciaal. Het is echt een speciaal gevoel.
1: Woon je al lang hier?
4: Ja, ik ben om en bij, zeg maar, 2 jaartjes ook hier. 2-3 jaartjes hier ben.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, ik merk het aan je stijl, hoe je praat.
4: Ja,
1: van
4: klopt.
1: Hij is nog een beetje...
4: Die Sranang is
1: echt
4: een
1: Surinamer. Ja,
4: ja,
1: klopt, mooi. Mij loopt zo, Jere, mij loopt zo. En deze naast me.
4: Ja.
1: En zo lachbekkie. Wat een gezellig gezicht heb je, jongen.
4: Ja, ik heb het van mijn ouders, want hun houden ook van lachen. Zijn ook vrolijke mensen. Aangenaam Rijden Ravenberg. Ja, ik ben in Nederland geboren, maar met mijn negende vertrok ik naar Suriname, waarvan ik 2 jaartjes in Franciane heb gewoond. Mijn vader is van Suriname en Franciane. Dus ja, voor mij is het wel een wereldreis geweest, maar nu woon ik al, ben ik 5 jaar weer terug in Nederland.
1: Oh, lekker.
4: En vandaag vond ik het echt enthousiast, ook een leuke dag. Ik ben echt blij dat ik het mag bijwonen. Dus het, die Suripop competitie van Antoine Joux. En ja, ik vond het echt enthousiast om ook met die mensen te communiceren van hé, wat er gaat gebeuren op 1 augustus. Ik dacht van nee, ik moet er ook bij zijn. Je weet, we zijn Surinamers onderling, we moeten ons supporten. Dus Wabifu Sitting. Ja, dus ik ben ook niks boos van Kio, dus ja. En ik dacht van nee, we moeten ons mensen echt die power geven en die push. Want ik merk van dat wij Surinamers het gewoon kunnen doen. Die eenheid kan er zijn, maar soms, I guess like we brokoes refie en dat mino aan die muan voel op hoe ze even wat op. Dus
1: mooi,
4: ik dacht
1: mooi,
4: van nee, we moeten het doen. En ja, het is ook mooi weer. Vandaag is vrijdag, dus ik dacht van ja, waarom niet?
1: Ja, je hebt gelijk.
4: Als het
1: gelijk.
4: Kan.
1: Mooi, mooi, mooi.
4: Ja,
1: en je zei het zo mooi in het Surinaams. Kijk, het ook in het... Wat ben je? Salamakaas, Alkaas?
4: Ook Alkaas. Ik ben Alkaas, Indiaans en Frans.
1: Oké, okay, nou, kan je alle drie?
4: Ik heb wel een beetje Frans.
1: Oké.
4: Okay. Ja, bon vendredi à tous les monde. Je viens de Suriname de Guyane Français. Je m'appelle Raidel. En ja... Miawa en Kotika sama mia Kotika boy, dus is eerst voor de kaba. Kotika suku bidong. Ik heb voor de aso uko support Antoine, bikamawa bala voor me too. Want uwan fama tekia voor si pesi voor si ripop. Is eerst sabi. Trouwens ja, aneng voor in amawi na picking.
2: Oei, oei, oei.
4: Oei, oei, oei.
1: Wauw, ik wou lekker kon. Ik ben jaloers op je.
4: Ik ga het leren.
1: Ik zeg altijd, hè, als ik in de regering van Suriname zat, als ik daar een positie had, onderwijs, zou ik echt dat alle Surinamers elkaar konden begrijpen en verstaan.
4: Ja.
1: Je zou op school hebben Okaans, Saramakaans.
4: Ja.
1: Ik weet niet wat die inheemse talen allemaal zijn.
4: Ja,
1: tenminste, Arawak, zo weet ik veel wat je allemaal zou hebben. Maar echt dat je echt die... Weet je dat je die talen gewoon onder de knie had?
4: Het zou heel mooi zijn.
1: Het zou zo mooi zijn. Wie vindt dan wan Frans, wan Engels, maar dat is maar een loop uno.
4: Maar echt.
1: Toch?
4: Maar echt.
1: Ik vind het echt mooi. Kan jij het ook?
4: Welke taal?
1: Weet je
4: het? Ik, Antoine weet het, Rijder weet het. Ik ben meer iemand die doet. Ik ben danser en als ik iets moet doen, ga ik dan. Ik praat weinig, maar ik doe veel.
2: Ja, toch?
4: Daarom heeft Antoine me vanaf het begin gezegd, Rendel, ik wil je hebben, kom maar helpen, manage alles. Hij is hier.
0: Ja, hij was ook mijn floor manager. Hij was ook
4: op
0: de dag van de clip.
4: Ja, klopt.
0: Ja.
4: De tijd, de clip, aantal de uren, alles was op tijd, op stippelijk. Ik hoop van doen.
0: Hij heeft echt een geweldige job gedaan.
1: Kennen jullie elkaar al lang?
0: Eigenlijk wel. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben sinds kleins af, sinds dat ik uit sinds Youth Voice. Ja, ik heb ook meegedaan met Youth Voice. Sinds Youth Voice zag ik hem. En ik zag hem met zijn groep. Eigenlijk, ik keek altijd op naar hem. Hij was een danser dichtbij Mystical, you know. Mystical, grote dansgroep van Suriname. Dus met dat boy, man, jij dans hier. En toen, weet je, deed ik mijn ding in mijn zangcarrière. En hij zag mij en ik gaf me altijd die power like, hey, Milo, ga zo door. Dus weet je, we zagen elkaar backstage en zo.
1: Ja.
0: Dus zo kennen we elkaar.
4: Ja.
0: Toen ben ik hier aangekomen. Ik dacht van, nou, hoe leuk zou het zijn om ook een Suriname Brada te hebben, om naar een paar Suriname feestjes te gaan. Het is zo leuk om andere mensen te hebben van andere landen. Maar, you know, soms dan moet je alles gaan uitleggen.
1: Ja,
0: het is een beetje nieuw, wat ik helemaal niet erg vind.
1: Ja.
0: Maar, weet je, met mijn Suriname Brada dan is het heel makkelijk. Ik hoef niets te zeggen.
4: Ja.
0: Hey, we gaan maar dansen. Wie is jarig? We weten niet, maar als we daar zijn aangekomen, zien we weer.
4: Ja. Weet je?
1: Milo, en hij dan?
0: Hij
4: kent me sinds 9 jaar.
0: Long story.
4: Yeah.
0: Ik kom uit Marowijnen. En hij, zoals hij net zei, hij was verhuisd naar Marowijnen. Dus daar was hij. Hij was daar, ik zag hem op school. Ik was sowieso ouder.
4: Yeah.
0: Maar ik zag hem. En hij was in een kleine Nederlandse jongen.
4: Yeah,
0: alles
4: klopt.
0: Was, goeiedag, we gaan met jullie, we gaan weer daar.
4: En toen daarna,
0: na een paar maanden, zag ik hem en ik zei van, yo. En hij was altijd vriendelijk. Eigenlijk, ik zag hem altijd als een soort van broertje.
1: Yeah.
0: Want hij was altijd zo happy als ik. Altijd zo sportief.
4: Ja, ik was 10 jaar, toen was je 12.
0: Precies. Dus ik zag hem en al dit. En toen begon hij een beetje ook aan te praten. En je weet het, als je de taal van de persoon een beetje onder de knie krijgt, dan word je sowieso een soort van favoriete mattie en zo. En ik zag het. Hij was in Mongo. En hij zei, Fawaka Bala, Fawaka. Met een kleine accent. Maar steeds meer begon hij beter te praten. En toen heb ik begrepen, hij is ook stadskrio's, mix Alkaner. Dus dat heeft ons een beetje bij elkaar gebracht. Want iedereen dacht dat hij...
1: Een beetje. Ik zei, bij elkaar gebracht, boy.
0: Ik bedoel, toen der tijd. Ja, maar nee. Nu is hij echt mijn brada. Ja.
1: Mooie harmonie. Echt heel mooi. Ja, echt. Ja. Ik ga heel een stuk met zijn, de manier waar hij lacht. Heel vriendelijke jongen. Hé, jullie zijn tof, man.
4: Vaak, gisteren ook een dame kwam naar me toe op het werk. Ik dacht van, wat gaat die dame me zeggen? Maar toen gaf ze me schouderklop van, je hebt echt de vriendelijkste glimlach hier in het bedrijf. Ik zei van, wow, ik ben echt blij dat hoor. Ik heb het niet van je verwacht.
0: Je verdient een promotie.
4: Ja, maar ik dacht van, wow, dit is echt mooi. Het is echt een mooie compliment waard. En ik ga altijd met een brede glimlach naar het werk. Maakt niet uit naar school. Maakt niet uit als ik op straat ga of naar mijn vriendin toe. Maar ik moet vrolijk zijn, vind ik.
0: Hij ondersteunt me altijd. Hij was ook mijn bruidsjongen in mijn fake huwelijk. Ja, want ik, by the way, Suriname, Nederland, ik wil jullie vragen mijn verontschuldiging. Het was niet een echte huwelijk, het was maar voor Suripop. Want ik koos niet. Dit maar koos niet. Speciaal voor Suripop heb ik dan een huwelijk, weet je, om dat stukje van mijn opa en mijn oma uit te beelden. En we hebben het dan, dus voordat Suripop... die clip eigenlijk heeft gelanceerd, heb ik een ding, want ik ben ook content creator, Antoine. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik zet het even op mijn social media platform, mooie snaps, vlogjes. Dus iedereen was like, hè? En als je me bericht zag, ik zei, Cissé, yes, thank you Lord, it's finally done. En iedereen dacht van, is hij echt getrouwd? Mijn moeder die mezelf een berichtje stuurde, Antoine, is dit echt? Ik zei, mama... Mama, je weet dat dit maar Suripop is. Ze zei, nee, maar de man die je toe hebt gepost...
1: Je hebt het echt niet zo gezegd, hè, Jok?
0: Die mama zei ik precies zo. Ik zei, mama... Ik zei, mama, je weet het toch? Het is speciaal voor Suripop. Toen was ze like... Hoe mam zat dat? Je loopt met die grap, Santo. Dus ik weet niet wat ik serieus moet nemen en wat ik niet serieus. Ik zei, mama, nee, het is niet echt. Anders, ik ga nooit trouwen, dat ga ik je niet zeggen, maar... De familie. Is dat familie? Nou, familie, boy. Ik keer mijn familie. Dus en toen zei ze, oké, is goed. Maar iedereen dacht dat het een echte huwelijk was. Hij was ook mijn... Rendel was ook mijn bruidsjongen. Rendel. Ja.
1: RNR.
4: Je naam, RNR. Dubbel R.
1: Mooi. Wanneer is de Suripop eigenlijk?
0: Suripop is 1 augustus.
1: En 1 augustus ben je in Suriname?
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Mooi. Suripop, en waar wordt het gehouden?
0: Het wordt gehouden in Nis. En er zijn al kaarten verkrijgbaar. Ze kunnen allemaal gaan op de site van Suripop. En daar gaan ze alles zien. Daar gaan ze zien dat er VIP-kaarten zijn. En als ik het goed heb, heb ik vandaag... Vandaag ga ik mijn challenge lanceren. Later op de dag ga ik mijn challenge lanceren. En dat is... je mag 2 VIP-kaarten winnen. Als je mijn video liked, share. En ik denk, je gaat ook in de comment lobby moeten plaatsen. En ik denk de comment met de meeste like, die wordt de winnaar van 2 VIP-kaarten. Ja.
1: Mooi. Nou, ik zou zeggen, als jij nu op het vliegtuig stapt naar Suriname, denk eraan, 1 augustus is in Suriname Suripop. Dus ga deze man, ga er naartoe. Ga hem steunen. Koop een kaartje, gewoon om te gaan kijken en om mij te vertellen hoe het was. Want hij gaat toch een ander verhaal vertellen. Ook al was het niet goed gegaan, hij gaat zeggen dat het super goed was. Deze man, ik beroof het op, soms. Maar de manier hoe hij het doet, geweldig. Ik vind het super tof dat je het doet, echt serieus. Ik weet niet waar je die Paul vandaan hebt. Maar ik weet het niet. De dingen die je doet, ik volg je af en toe hoor, op mijn WhatsApp, wat je allemaal doet. Doe je met zingende boodschap, van alles doe je.
0: Ja.
1: En het is prachtig, weet je. Ik bedoel, heel veel jongeren doen dat niet. Maar jij gaat gewoon je droom achterna.
0: Ja.
1: Samen met je crew. Super. Ja. Mooi. Blijf het vooral doen.
0: Zeker.
1: Wat wil je de mensen nog vertellen?
0: Ja, voordat ik ze vertel, wil ik ook erbij toevoegen. Dat ik ook super trots ben op mijn broer en mijn zusje. Want die zijn mijn vocalisten.
1: Ja.
0: Die zingen voor mij. En ze hebben een geweldige job gedaan. Want je draait het verkeer, we hebben elkaar nodig. En we doen het samen. We zijn een team. Weet je, want iedereen zegt, ik vind je lied zo mooi. Maar de stemmen eigenlijk zijn ook de mensen die hun best hebben gedaan. En als laatst wil ik zeggen, mensen, Sranamang... Iedereen, familie, compé. Ik zou zeggen, vraag mijn lied aan. Kunnen ze het hier aanvragen?
1: Ja, tuurlijk. Geweldig. Nou, we gaan het alvast draaien.
2: Echt een heel mooie support.
1: We hebben het al gedraaid.
2: Gedaan.
1: Maar de mensen wisten niet dat dat het nummer was. Dus bij deze, we zijn het helemaal vergeten, maar we hebben hem al gedraaid.
0: Oh, mooi, want ik kwam binnen en ik hoorde mijn song.
1: Toch?
0: En ik heb bijna gezegd aan die guy, like, dus is dat mijn song?
1: Mevrouw
3: Ellie,
1: dit is het nummer van hem. U had net gebeld. Dit is het nummer. Ga jullie allemaal massaal zetten aan je nichtjes, neefjes, buurvrouw, buurman. Ook al zijn ze niet Surinaams, laat ze gewoon liken.

0: En laten we hopen dat Antoine eigenlijk gaat winnen, deze Suripop. Want als je vanuit Nederland altijd echt de guts hebt, gaat durven om je echt online aan te melden om dit te doen, dan verdien je echt een dubbele applaus. En dan verdien je het ook om te winnen, vind ik. Ik heb de andere nummers niet gehoord. Ik vind het wel een mooi nummer. Het verhaal erachter vind ik prachtig. Antoine, ik wil je bedanken dat je vandaag hier bent. En dat je eigenlijk de promo via mij hebt gedaan. Ik wil jullie vragen om nog iets moois in het Saramakaas of Okaas te zeggen.
1: Nou, thank you. Gantangi via Bigi Chabigi. Mwantaigi taki. Asanya. Asanya. Fau kantakeng. Abigi Chabigi. En mwantaigi taki. We guangalanga. Dat is echt, we gaan verder. En kijk, God bless you.
0: Mooi,
1: dat verstaat, hè?
0: Ja, ik versta wel. Wat, en jij?
2: Het enige wat ik kan zeggen, eeje.
0: En u?
3: Eeje, we go to the Marina Peking.
0: Mooi.
3: Marina Peking, we potje naar Fossi PC en we beke amaya teke a Fossi PC voor Asuripop. Amen.
0: Mooi, mooi, mooi. Dankjewel. We zijn nu aan het einde. En we gaan afsluiten. Ik hoop dat je wint. En ik hoop je de volgende keer ook weer te zien na die 1 augustus. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving, dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Een hele goede middag. Ja, u heeft net lekker kunnen genieten van de formatie hiervoor. Maar we blijven vandaag een beetje in de muziek, want we hebben niemand minder dan zanger en componist Praveen Pandol-Misrae. En hij brengt op 19 september met zijn ensemble het concert Ananta naar het Concertgebouw. In dit programma versmelt hij de rijkdom van de Indiase klassieke muziek met Surinaamse, Hindoestaanse tradities en westerse invloeden. Een persoonlijke en culturele muzikale reis die zijn roots en artistieke ontwikkeling samenbrengt. Wij gaan hem straks alles daarover vragen en hij gaat ons alles daarover vertellen. En ja, als het zonnetje dan al niet scheen, nou, we doen het er dus een schepje bovenop, want Praveen is in de studio. En Praveen, voordat we naar jou toe gaan, gaan we even iets laten horen wat mensen misschien nog niet kenden of niet weten, dat jij daar ook aan deel hebt genomen. Shoot, zal ik zeggen, Roger.
1: Wachi nachi oyo, machi wachi nachi adayali. Ve, ve sebeti ezinima, balitaga dobo. Podoko tombia, to waboroko. Toro sato, waboroko, anung, amarakonem. Saku mamato, sato kaka. Toro waboroko, asutu wasamera, sigwaro. Boroko asutu sato kaka maro isaniwe wabo wayo hololo Surinama mong hamete sika wamang kang halong tajimang sang anyi wamang.

0: En als u meer wilt horen, dan moet u dus natuurlijk om 19 september naar het Concertgebouw. En dan gaat u genieten van deze prachtige, zwoele stem. En voor dit moment gaat u gewoon even genieten van Praveen, die ons alles gaat vertellen. Eerst kort over zichzelf. Praveen, vertel. Waar kom je vandaan en wat is je connectie met deze muziek?
1: Nou, hartelijk dank Maureen. Als eerste dat ik hier te gast mag zijn om wat te vertellen over mijn muziek en over het concert. Nou, mijn naam is Praveen Pandohimishra, zoals je al hebt gezegd. Ik ben geboren in Suriname, al een hele tijd geleden alweer. Eigenlijk in het jaar van de onafhankelijkheid. Dus 1975 ben ik geboren en ik kom uit Nikeri. Dus de meeste mensen uit Suriname die hier in Nederland wonen, die komen voornamelijk uit Paramaribo of Komijnen. Maar ik ben in Nikeri gewoond, een klein plaatsje dat Wageningen heet. En tot mijn 10e heb ik daar gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En sindsdien heb ik altijd in Rotterdam gewoond. En in Rotterdam ben ik eigenlijk met muziek in aanraking gekomen. In Suriname ook wel hoor. En toen zong ik al wel Hindoestaanse liedjes. Vanuit die we op de radio meekregen en die we ook in de tempel soms zongen. Maar met name in Rotterdam ben ik me verder in de muziek gaan verdiepen. Mm-hmm. En ik heb hier ook een muziekopleiding gevolgd. Dus ik heb aan CODARTS in Rotterdam, dat is het Rotterdamse conservatorium, heb ik mijn masters gehaald in de Indiaanse klassieke muziek. En zo ben ik eigenlijk de muziekwereld in gerold.
0: Oké, okay. Nou helemaal goed en mooi om te horen dat dat zich zo heeft ontwikkeld. Want in hoeverre heeft je Surinaamse achtergrond voor jouw muzikale identiteit gezorgd of gevormd? En specifiek in dit genre?
1: Ja, de Surinaamse roots die zijn denk ik heel erg bepalend geweest voor mij. Is gewoon, sowieso in mijn algemene vormingen hoe ik in het leven sta. Maar zeker ook muzikaal. Kijk, we hebben net het liedje laten horen, Suriname Kenuasi. Dat heb ik gecomponeerd ter ere van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. En we hebben het liedje eigenlijk na één couplet gestopt. Maar eigenlijk het tweede couplet is gezongen door een Javaanse zangeres. Dus daar zit eigenlijk een Javaanse couplet in. En het laatste stukje is eigenlijk een stuk waarin ik een stukje van Kawina muziek heb. Gebruikt. Dus daar zit eigenlijk een Apinti, drummer, zit daarin. En ik heb eigenlijk al die invloeden samengebracht. Mm-hmm. En dat is ook een beetje de muziekinvloed, hoe het bij mij eigenlijk is ingekomen. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met de Hindoestaanse muziek. Mm-hmm. Maar al die andere muziekstijlen die we in Suriname hebben. En met name de mm-hmm. stijlen van de culturele groepen. Ja. Dus niet zozeer de popmuziek, maar echt de authentieke muziek van die groepen. Dus het is Kabina, mm-hmm. maar ook de Javaanse muziek. En ook de inheemse muziek. Hè,
0: mm-hmm. Daar begon het mee, volgens mij.
1: Daar begon het wel mee, ja. Precies.
0: Ja. Nou, we gaan het straks laten horen in de pauze. Dan draaien we hem helemaal af.
1: Ja, dat is leuk.
0: De overgang.
1: Dat is leuk, ja.
0: En zodat de mensen toch wel kunnen horen wat jouw stijl onder andere is. Want muziek verbindt, hè. Verbindt mensen over culturele en religieuze grenzen heen. En hoe ervaar je zelf die verbindende kracht in je eigen werk? Wat doet het met je en wat doet het met anderen? Wat zeggen zij daarvan?
1: Ja, dus waar ik heel sterk in geloof, is inderdaad de verbindende kracht van mm-hmm. muziek. En kijk, ik woon in Rotterdam, maar we zijn nu hier in Amsterdam bij jullie in de studio. En dat zijn allemaal multiculturele samenlevingen. Mm-hmm. En specifiek Rotterdam is een havenstad. Dus daar zie je al sinds oudher dat verschillende mensen met verschillende culturele bagage, maar ook met hun eigen kunstuitingen daar naartoe zijn gekomen. Ja. En hele belangrijke muziekstijlen in de wereld, zoals bijvoorbeeld jazz, die zijn eigenlijk ontstaan door samenvoeging van verschillende muziekstijlen. Mm-hmm. En zo zie ik eigenlijk ook de muziek die ik maak, die is geworteld eigenlijk in de Indiase of Hindoestaanse muziek. Mm-hmm. Sommigen zeggen Indiaanse muziek, sommigen zeggen Hindoestaanse muziek, maar het is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Dus mijn muziek is daarin geworteld, omdat dat een soort van de basis is voor mijn identiteit. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook opgegroeid met allerlei verschillende muziekinvloeden. En die heb ik in meer of mindere mate allemaal geprobeerd te verwerken in mijn muziek. Dus ik heb heel erg veel met de jazz muziek. Dus ik heb ook een aantal jazz-elementen in mijn muziek toegevoegd. En zeker voor het concert in het concertgebouw, waar we misschien straks natuurlijk over gaan praten. Mm-hmm. Daar heb ik dat heel duidelijk in geïncorporeerd. Omdat ik geloof net als wij, wij zijn eigenlijk immigranten. Zeg maar, we zijn 65 generatie immigranten vanuit India naar Suriname en volgens naar Nederland. En zoals wij ons hebben aangepast aan de omstandigheden waarin we terecht zijn gekomen. Hè. Bijvoorbeeld onze taal is veranderd. We spreken nu gewoon Nederlands. Is ook de muziek. Dus de muziek die van de ene
0: die
1: plek naar de andere
0: ook.
1: Gaat, die verandert ook. En die past zich ook aan.
0: Ja.
1: Dus wij spelen bijvoorbeeld ook nu met moderne muziekinstrumenten. Zoals een drumstel of een keyboard of een gitaar. Dat was er vroeger allemaal niet.
0: Ja, want wat is nu heel kenmerkend voor de klassieke Indiase / Surinaamse muziek? Welk instrument voert daar de boventoon in?
1: Ja, dus het grote kenmerk van de Indiase klassieke muziek is eigenlijk het begrip raga. En dat is eigenlijk iets wat wel behoorlijk uniek is voor de Indiase muziek.
0: Want raga, dan denk ik aan een Surinaamse muziekstijl, zeg maar, vanuit de Afro-gemeenschap.
1: Oh, is dat zo?
0: Raga.
1: Ja, dat is de ragamuffin.
0: Bijvoorbeeld. Maar het is niet te vergelijken, denk ik.
1: Nee, dat is toevallig dezelfde naam, maar het is heel wat anders eigenlijk. Klopt,
0: ja,
1: maar,
0: die, ja.
1: Maar goed, daar ben ik dus ook wel door beïnvloed. Maar als ik het heb over raga, in de Indiase wereld, dan is het uit de klassieke wereld. Dus zeg maar de... Zoals je instrumenten hebt als sitar. Een oude meester als Ravi Shankar. Die heeft eigenlijk dat type muziek gespeeld. En een raga is eigenlijk een melodisch concept. Het is een beetje een melodisch framework. Wat een bepaald specifiek gevoel oproept. Dus het is eigenlijk een melodie wat niet vast ligt. Die je kan nemen als basis. En daaroverheen kan je dan improviseren. Verschillende ragas geven eigenlijk verschillende emoties. Je hebt bijvoorbeeld ragas die liefde opwekken. Je hebt ragas die heroïsche emotie oproepen. Je hebt ragas die bijvoorbeeld devotionele emoties oproepen.
0: Ja.
1: Zo heb je verschillende ragas.
0: Ja.
1: En dat staat dus aan de basis van de Indiase muziek.
0: Okay.
1: En wat je ziet is dat vroeger werd dat met traditionele instrumenten gespeeld. Zoals harmonium en tabla en sitar heb ik bijvoorbeeld genoemd.
0: Mm-hmm.
1: Maar je ziet dat nu, anno 2026, steeds meer muzikanten, waaronder ik ook, dat toch ook met moderne instrumenten. Zoals gitaar en drum.
0: Maar evenaar je daarbij wel dat gevoel nog steeds? Wat toch wel kenmerkend is voor... Die klassieke muziek, zeg maar, of dat jazzy-achtige. Evenaar je dat wel met de moderne soorten instrumenten?
1: Ja, dat is de grote vraag. Hè. Dat is inderdaad de grote uitdaging. Om zeg maar niet kennis of die emotie die er is, zeg maar, die vibe. Om dat niet te niet toe te gaan, om dat niet teloor te laten gaan. En om wel met de nieuwe instrumentarium dat niet te laten verwateren. Maar wel eigenlijk dicht bij die bron te kunnen blijven.
0: Want waarvoor heb je daar eigenlijk voor gekozen en niet gewoon voor die ouderwetse? Om het maar zo te noemen, ouderwets in deze zin positief bedoeld.
1: Ja, of traditioneel.
0: Ja, traditioneel.
1: Ook, ja, precies. Nou, ik heb ervoor gekozen omdat ik de muziek ook toegankelijk wil maken. Ik merkte, in het begin was ik wel zo'n beetje een oldschool persoon. Van je moet gewoon zo traditioneel mogelijk het houden.
0: Ja.
1: En alleen met zo'n harmonium en een tabla of met een dholk dat gaan beoefenen. Maar toen merkte ik dat de doelgroep die daarin geïnteresseerd is, wel heel erg klein is. En dat je ook eigenlijk de verbinding met name de jongeren, de jongere generatie, dat daarmee de verbinding ook een beetje lastig was.
0: Ja, want welke mensen, wat voor mensen luisteren vooral naar jouw muziek?
1: Het zijn eigenlijk een divers publiek is het wel. Het zijn natuurlijk de allereerste mensen uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn van oud tot jong eigenlijk. Ik merk toch wel steeds meer en meer dat jongere mensen geïnteresseerd zijn in deze muziek. En dus dat is één gemeenschap. Nou, andere gemeenschap zijn mensen, zeg maar de witte Hollanders noem ik ze even, de witte Nederlanders. Vanuit de yogahoek. Dus deze muziek wordt ook heel vaak bij mindfulness gebruikt, bij yoga en meditatie.
0: Yeah.
1: De Indiase klassieke muziek. En ook de westerse of de Nederlandse mensen die naar klassieke concerten gaan, mm-hmm. bijvoorbeeld naar zo'n concertgebouw, die zijn ook wel geïnteresseerd in de Indiaanse klassieke muziek.
0: Ja.
1: En nou, daartussen heb je allemaal crossovers die zeg maar ja, die daar ook in geïnteresseerd zijn.
0: Ja. En nou is het heel erg mooi dat je ook samenwerkingen aangaat. Want je gaat in het Concertgebouw de 19e met een aantal mensen optreden. Ik zag namen staan als Ronald Snijder, een hele bekende
1: klopt.
0: Uit de Afro-gemeenschap.
1: Klopt, klopt.
0: Maar je hebt ook andere mensen met wie jij gaat samenwerken. Hamid Reza,
1: klopt.
0: Zag ik staan.
1: Ja, Hamid.
0: En, ja.
1: Patrick Laurens is er ook.
0: Yes.
1: Ook uit de Afro-gemeenschap van okay. Suriname. En daarnaast heb ik nog als...
0: Nog een dame, Aruna.
1: Aruna.
0: Angel Aruna.
1: Angel Aruna is ook van Surinaam-Sinoestaanse komaf.
0: Ja.
1: En een bekende in de Hindi-pop scene, zeg maar, mm-hmm. in Nederland. Nou, en dan heb ik Dilip Dhunmoon, dat is een percussionist, ook van Surinaam-Sinoestaanse komaf. Die ook in de Hindi-pop scene ja, al sinds jaar en dag mee draait. En ja, dus ik heb daarmee ook geprobeerd een beetje die, het internationale of het globale karakter van...
0: En lukt dat? Want zij hebben allemaal hun eigen stijl, denk ik zo'n beetje. Dat het ja. toch best wel lastig is om het te integreren. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het is niet heel makkelijk om het zo te zeggen van ja, kom, we gaan gewoon ergens zitten en speel jij maar wat en speel jij maar wat. Dus we hebben er wel echt over nagedacht van hoe kunnen wij nou de unieke en de mooie kanten van ieders afzonderlijke muziek mm-hmm. met elkaar verenigen. En waarbij ik de Indiaanse of de Hindustaanse muziek als basis heb genomen.
0: Ja.
1: En het mooie is dat die raga-muziek die ik net, waar ik net iets over heb verteld, dat zich heel goed leent voor aanpassing. En dat zich heel goed ervoor leent om samenwerkingen aan te gaan met anderen. Omdat er aan de ene kant zijn er, ja, dat is een beetje muziektheorie is het bijna. Aan de ene kant heb je hele strenge regels, van je mag bepaalde dingen mag je niet doen. Maar aan de andere kant, binnen die vaste regels heb je heel veel vrijheid. Mm-hmm. Dus je kan heel veel dingen zelf interpreteren.
0: Ja, ja.
1: En zo heb ik dus gekeken naar welke muziekstijlen mm-hmm. zou je kunnen combineren met de Indiaanse muziekstijl. Nou, toen ben ik al heel snel uitgekomen op Ronald Snijders. En waarom Ronald Snijders? Omdat ik ben een keer naar het North Sea Jazz Festival geweest in Rotterdam een aantal jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: En toen zag ik Ronald Snijders. En wat deed hij? Ja, het is een jazzfestival. Maar hij stond daar met een hele grote ensemble. Misschien wel 15 man. Ook een zangeres en een bassist. En iemand die mondharmonica speelde.
0: Mm-hmm.
1: En iemand die ook tabla speelde bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: En hij speelde liedjes die ik van heel vroeger uit Suriname kende. Uit de Kaseko-cultuur.
0: Ja, okay.
1: En die speelde hij met een hele grote band. En ze hadden het als een soort jazznummer ingekleed. Dus iedereen speelde een solo. Nou, en hij met de dwarsfluit natuurlijk deed ook zijn gedeelte. En toen dacht ik van eigenlijk wat deze man dus doet. Deze, ja, deze grootmeester eigenlijk wat hij doet. Is hij heeft zijn authentieke muziek. Hè, dus in ieder geval, ja, ik zeg Kaseko, maar het is eigenlijk de hele Afro-Surinaamse mm-hmm. muziek die eigenlijk vanuit Afrika naar Suriname is mm-hmm. gekomen. Die heeft hij bestudeerd en hij heeft het zodanig weten te vermarkten eigenlijk, of zodanig in weten te zetten, dat hij in Nederland eigenlijk dat op de toppodia heeft weten te krijgen. En hij heeft het verbonden met jazz, maar goed, jazz komt ook weer uit de Afro uit de Afro-muziek, hè. Dus hij heeft daar zo'n mooie combinatie in weten te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik dacht van, hey, dat wil ik eigenlijk ook met de Hindustaanse muziek proberen. Kijk of ik met de Hindustaanse muziek ook een soort aansluiting kan vinden in die, in die global, in dat global geluid, zeg maar. En of ik daar met mijn muziek ook een plekje zou kunnen, ja, zou kunnen invullen. Dus mm-hmm. dat is eigenlijk een van mijn inspiraties geweest. En daarom dat ik ook... meneer Snijders noem ik hem trouwens, dat ik hem heb benaderd. En nou, hij was heel enthousiast en hij vond het heel leuk om mee te werken. En hij heeft bijvoorbeeld ook heel veel van die oude liedjes van Kabina en Kaseko, heeft mm-hmm. hij op westerse notenschrift uitgeschreven.
0: Ja.
1: En heeft een hele bundel uitgebracht. Waardoor muzikanten nu dat gewoon uit de kast kunnen pakken. En ze kunnen gewoon, gewoon dat soort liedjes spelen. Ja. En een van zo'n liedje, zo'n Kasikolied, heb ik dus ook in het repertoire opgenomen van het concert wat we in Amsterdam gaan doen. Oh. Zo'n liedje heet Wasfutu. Het is een heel traditioneel, zeg maar, instrumentaal lied. Dus ik denk dat jullie vast ook zullen hebben hier. Mm-hmm. En die heb ik dus een beetje met een Hindoestaans, zeg maar, invalshoek. Mm-hmm. Heb ik die benaderd. En die gaan we dus samen spelen.
0: Oké, dat lijkt me heel interessant eigenlijk ook al. En kun je ons uitleggen wat Baitak Ghana voor muziek is? Want dat kwam ik zo tegen in dat een kan stuk ik, van jou.
1: Ja, ja, dat kan ik zeker. En dan, misschien aan een uur zullen we niet genoeg hebben.
0: Oh. In de notendop dan?
1: In de notendop. Dat is een grapje natuurlijk. Nee, Baitak Ghana is eigenlijk de muziekstijl. Eigenlijk net zoals de Afro-Surinaamse muziek is voor de Afro-Surinamers. Ja. Die is eigenlijk uit Afrika meegekomen en dan in Suriname een beetje doorontwikkeld. Ja. Zo heb ik het tenminste begrepen. Zoals Baitak Ghana eigenlijk de authentieke muziekstijl van de Indiase contractarbeiders. Ja. Die is uit India en uit de gebieden uit India waar wij dus vandaan komen, waar onze voorouders vandaan komen.
0: Ja.
1: Dat is het Noordoosten, Uttar Pradesh en Bihar. Mm-hmm. Dus ze hebben die muziekstijl, eigenlijk volksmuziek, hebben zij meegenomen naar Suriname.
0: Ja.
1: En dat was voor hun een van de manieren om toch in verbinding te kunnen blijven met hun cultuur. Vanwege de taal en de lyrics, dus de verhalen die in die liedjes werden bezongen.
0: Ja.
1: En ook de muziekinstrumenten die werden gebruikt. En ook zit daar toch ook wel een connectie met die raga in. Want die ragas, dat heb ik later begrepen, die zijn ook verweven in die Baitak Ghana.
0: Oké.
1: En dus dat is eigenlijk een soort van de volksmuziek van de.
0: Maar dat is niet echt specifiek heel rustige muziek, hè? Dat is, het kan heel verschillend.
1: Ja, het is een heel breed scala. Dus je hebt daarin ook een soort klassieke gedeelte, wat wel wat rustiger is en waar met name spirituele teksten worden bezongen. En aan de andere kant, dat is tegenwoordig heel erg populair, heb je ook de wat snellere muziek, wat tegenwoordig ook veel chutney wordt genoemd.
0: Ja.
1: Dus dat is ook onderdeel van Baitak Ghana, of het is eruit voortgekomen.
0: Oh, dat zou ik niet hebben gedacht eigenlijk.
1: Dat is in het heel Caribisch gebied, dus in Trinidad en Guyana, hoor je dat ook heel erg. Maar dat is eigenlijk voortgekomen uit die Baitak Ghana. En dat is verweven of vermengd met de muziekstijlen van het Caribisch gebied, zoals soca en calypso. Mm-hmm. En dat is dan chutney geworden. Maar die Baitak Ghana, die soort van traditionele Baitak Ghana, die wordt nog steeds beoefend. En daarin worden dus verhalen beschreven vanuit het leven van de mensen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als er een kind geboren wordt, of als iemand gaat trouwen, of als iemand.
0: Dan wordt dat ook.
1: Dan wordt dat gezongen. Of ook bij als iemand overlijdt. Dus je hebt voor specifieke gelegenheden heb je verschillende type liederen. Mm-hmm. Ja, en dat kennen we natuurlijk ook weer van de inheemse Surinaamse. Ja. Die hebben ook allemaal mooie liederen, hè, spirituele liederen bij elke gelegenheid.
0: Ja, want jij zingt ook naast dat je speelt.
1: Klopt.
0: En gaat dat lekker samen? Want dat zal ook wel een techniek zijn die je hebt moeten leren, neem ik aan. Of had je dat van huis uit al?
1: Eigenlijk ben ik in de eerste plaats zanger. Dus dat is mijn hoofdactiviteit, zeg maar. En daarbij speel ik het harmonium. Ja, dat is een soort kleine handorgel.
0: Ja.
1: Die speel ik eigenlijk erbij. En de tanpura, dat is een soort drone-instrument. Soort wat een soort basisgeluid geeft. En het komt gewoon door oefenen. Dus je moet er zelf wel jezelf erin bekwamen. Maar dan gaat het een beetje als vanzelf eigenlijk. En dat doe ik inderdaad al sinds jongs af aan.
0: Ja.
1: Dus vanuit Suriname nog in de tempels. Ja, daar gingen we dan gewoon zingen. Mm-hmm. Met name sinds dat we in Nederland zijn, ging ik echt op muziekles, zangles. En dan leerde je al die dingen eigenlijk een beetje op een formele manier.
0: Ja, nou is het wel heel mooi omdat je zoveel invloeden eigenlijk hebt meegekregen door de smeltkroes wat Suriname is.
1: Klopt.
0: En los van dat stukje wat jouw voorkeuren heeft, heb je ook andere voorkeuren in muziek?
1: Ja, ik heb wel zeker andere voorkeuren. Je hebt net voor het opgenoemd dat Hamid er ook bij zit, hè?
0: Ja.
1: Hamid Reza Behzadian.
0: Is dat een... Dat is niet een Surinamer, neem ik aan.
1: Nee, dat is geen Surinamer. Nee, zeer zeker niet. Maar misschien gaat hij nog wel een keer naar Suriname met ons. Maar, maar hij komt uit Iran. Dus hij is een iemand die uit Iran is gevlucht eigenlijk. Ja, sinds vanwege de onrust daar, al zoveel jaren geleden. Mm-hmm. En hij was daar al muzikant en kunstenaar. En hij heeft in Nederland, heeft hij ook op Codarts, dus waar ik ook, dus had het conservatorium in Rotterdam, mm-hmm. waar ik ook Indiase muziek heb gestudeerd, heeft hij ook Indiase muziek gestudeerd.
0: Oh, dat is wel heel apart.
1: Ja, en hij speelt slide guitar. Dus dat is eigenlijk een gitaar waar eigenlijk de fretten niet worden gebruikt. Dus waar je eigenlijk mm-hmm. een soort van glijtonen kunt maken. Mm-hmm. En daar speelt hij dan Indiase muziek op. Maar hij heeft ook de muziek van zijn roots weer, dus Persische muziek. Dus ook een soort, eigenlijk ook de volksmuziek vanuit Perzië. Heeft hij dus ook zich eigen gemaakt. En daarnaast is hij iemand die ook westers gitaar speelt. En hij is heel erg beïnvloed door blues. Blues en jazz.
0: En jazz, dat gaat
1: ligt ook heel
0: mooi
1: dicht
0: samen.
1: Bij elkaar. Ja. Ja. Dus hij heeft weer die drie invloeden die hij samen heeft gebracht. En waarmee hij dus nu ook hier in Nederland ook heel veel optredens en dergelijke doet. En hem hebben we dus ook, ook erbij. En die invloeden, dus blues, de Persische muziek en de Indiase klassieke muziek, dat is dus ook weer, dat past ook weer heel erg mooi bij de muziek die ik maak.
0: Ja, maar daar moet je wel goed gehoor voor hebben hoor. Ook de schoonheid of de mooieheid te horen van andere klanken, andere soort genres die eigenlijk niet zo dicht bij ons liggen. Zoals dat wat je zegt van het Persische.
1: Klopt.
0: Kan ik me voorstellen dat je dat toch zo even aan moet wennen misschien.
1: Ja,
0: aan
1: ja, ja.
0: Klanken.
1: Ja, ja. Het is zeker iets waar je even aan moet wennen. Ik vergelijk het meestal met de culinaire wereld. Je hebt bijvoorbeeld ieder land of iedere cultuur heeft zijn eigen gerechten.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment ga je denken van, hey, als ik bijvoorbeeld een pizza neem uit Italië, misschien kan ik wat andere elementen daaraan toevoegen.
0: Ja, ja.
1: Maar dan kan je denken, oké, dat wil ik doen. Mm-hmm. Maar wat ga je dan doen? Je kan niet zomaar alles gaan mengen met een pizza. Maar bijvoorbeeld bepaalde dingen kan je wel. Zo zie je bijvoorbeeld in India dat ze tandoori kip, dus die masala kip uit India, daar hebben ze ook een soort pizza van als topping op een pizza gebruikt. En als je dat dan proeft, denk je van, ik moet eraan wennen, maar oké, het kan het wel, het kan wel ermee door. Dus ik ga het wel eten. Dus zo, zeg maar, kan je ook fusion, een beetje zien. Mm-hmm. Zoals je bijvoorbeeld gerechten bij elkaar brengt.
0: Ja.
1: In Rotterdam hebben ze die kapsalon uitgevonden. Zo, een patat met shawarma vlees erop.
0: Salade en kaas.
1: Salade en alles.
0: Hele vette hap.
1: Hele vette hap, zeg maar. Maar goed, dat is ook dus dat je vanuit verschillende culinaire werelden eigenlijk dingen bij elkaar brengt. En
0: zeker.
1: Zo kan je het een beetje
0: vergelijken.
1: Zo kan je het vergelijken. Dus het is ook af en toe gewoon proeven. Oh nee, dan denk ik van nee, dat smaakt nergens naar. Oké, laten we dat maar niet doen. Maar soms kom je op een combinatie waarvan je denkt van hey, dit heeft wel potentie. En dit heeft wel schoonheid.
0: Mm-hmm. Want naast de muziek ben je ook auteur. En hoe pas je dit samen toe?
1: Ja, ik ben auteur in de zin dat ik eigen liedjes maak. Die componeer ik ook. En dat lied wat we net in het begin hadden gehoord, die Mama Sranang, die heb ik bijvoorbeeld zelf geschreven. Het Indiaanse of het Hindustaanse gedeelte.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, op dit moment in de fase van mijn leven waarin ik nu in zit. En ook, afgelopen 2 jaar was het 150 jaar geleden dat de Hindustaanse immigranten in Suriname aankwamen. Nou, vorig jaar was het 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. Dus ik zit nu een beetje in de fase dat ik me een beetje daarmee bezig hou. Met het koloniale verleden ook, maar ook met de immigratie, met onze roots ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook bijvoorbeeld met behoud van onze cultuur en de taal. Dus het Hindustaans als taal, zoals we het in Suriname spreken. Sommigen noemen het Sarnami, sommigen noemen het Hindustaans. De jongere generatie.
0: En spreken die dat eigenlijk nog wel?
1: Ja, ik spreek het wel, want ik heb het van huis uit meegekregen. Mm-hmm. Maar de jongere kinderen van nu, de generatie Alpha volgens mij, kan je ze noemen toch? Daar zien we dat het steeds minder is. Maar nu zien we gek genoeg weer een revival. Dus ik zie nu weer op Instagram een aantal van die influencers. Die gaan dan juist proberen ze in Hindustaanse filmpjes te maken. Dus er komt nu weer een soort revival.
0: Ja.
1: En dus deze thema's verwerk ik een beetje in mijn muziek.
0: Ja, ja. Ja, het is wel belangrijk natuurlijk. Want daarmee geef je ook je identiteit weer.
1: Klopt.
0: Is muziek ook improviseren? En dat is bij jou waarschijnlijk ook niet anders. Wanneer improviseer je? Zonder dat ik bijvoorbeeld als luisteraar die daarvan geniet, ja, weet van dit stukje is improvisatie.
1: Ja, precies. Ja, kijk, dat is. Ik weet niet of ik dat. Dat zo moet verklappen, maar dus eigenlijk hadden we dit liever aan meneer Ronald Snijders moeten vragen.
0: Zowel
1: bij jazz als ook de Indiaanse klassieke muziek of Indiaanse muziek waar improvisatie in zit, en volgens mij ook bij alle geïmproviseerde muziek, is zo dat je hebt bepaalde stukken die zijn vast, daar wordt niet geïmproviseerd. En dus echt het lied, dat is gewoon de song, zeg maar, de theme, zoals ze dat noemen, dat is gewoon vast. En dat is zeg maar gestoeld op een bepaalde akkoordenschema, bepaalde afspraken, bepaalde melodieën, zeg maar, conventie, bepaalde melodierichtlijnen. En dan komt er een gedeelte, een ruimte, zeg maar, dat je van oké, nu heb jij even tijd om jouw ding te doen. Mm-hmm. En dat stukje is dan vaak geïmproviseerd.
0: Ja.
1: En dan zul je misschien horen, misschien maakt iemand wel een keer een fout is een groot woord. Misschien gaat iemand buiten de lijntjes kleuren, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het allemaal gewoon een mooi harmonisch geheel.
0: Mm-hmm.
1: En dan merkt het publiek daar niks van. Sterker nog, het is juist soms leuk als iemand iets speelt wat heel onverwachts is. En dan zie je dat die andere muzikanten ook denken van, wat doet deze man nou, weet je?
0: Ja.
1: En laten we dan ook erin meegaan. En zo ontstaan weer nieuwe dingen. Dus zo werkt het ook, ook weer een beetje.
0: Maar dan moet je het ook vasthouden voor een andere keer. Of als je ziet dat het wel heel goed aanslaat.
1: Klopt.
0: Onthoud je het dan? Of is het toch iets wat je...
1: Ja, kijk, onthouden. Die improvisaties, in mijn geval, onthoud ik die niet. Dan doe ik gewoon wat in het moment gewoon komt. En dan zing ik dat gewoon. Maar soms is er een heel mooi passage. Ja, natuurlijk, nu nemen we heel veel dingen ook op. Dan kan je het later terug luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk zijn wij zo opgeleid dat je niet heel veel dingen hoeft te onthouden. Dus je gaat niet... wij zijn zo opgeleid dat wij eigenlijk... Ik heb ook mijn afstudeeronderzoek hier op dit onderwerp gedaan. Mm-hmm. En eigenlijk noem ik het... wij componeren als het ware on the spot. Dus waar iemand die een compositie maakt, hè, of een gedicht, die gaat rustig zitten en die gaat eerst een paar dingen uitproberen. En dan heeft hij iets gevonden en dan ga je dat uitbrengen.
0: Ja, ja.
1: Maar dan tussen het componeren en het uitvoeren zit dan een tijd. Zit bijvoorbeeld 2 weken tijd. Je hebt het geschreven en gecomponeerd en dan na 2 weken ga je naar de studio en neem je het op. Maar wat wij doen is het componeren en het spelen gebeurt op hetzelfde moment. Dus wij tegelijk denken van, wat zou hier mooi passen? En dan bedenken we het. En dan in ieder geval mijn stembanden of mijn motoriek is zo getraind dat ik het meteen ook
0: kan opleveren
1: als het ware.
0: Ja.
1: En meneer Snijders, die is nog weer verder. Die hoeft niet eens na te denken. Je kan hem gewoon ergens neerzetten. En iets, een muziek laten horen of iets. En hij kan
0: instantly gewoon mee
1: spelen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch best wel een kwaliteit om dat te kunnen, hè?
1: Ja,
0: als muzikant eigenlijk.
1: Zeker. Het is ook een vorm van training aan de ene kant.
0: Mm-hmm.
1: Met trainen kan je heel veel oefenen. Maar natuurlijk moet je wel open daarvoor staan.
0: Ja.
1: En je moet ook durven.
0: Mm-hmm.
1: Je moet ook zeg maar, het lef hebben om af en toe te falen.
0: Mm-hmm.
1: Soms denk je, ik heb iets heel prachtigs bedacht of zo. Dan het publiek is helemaal stil, zeg maar, niemand reageert. Dan denk je van, dat is toch niet zo goed overgekomen.
0: Ja.
1: Maar goed, dus daarom lijkt het ook een beetje op het echte leven.
0: Ja, nou jij hebt nou natuurlijk een eternal change. En wat betekent dat voortdurende verandering voor jou als muzikus en ook als mens?
1: Ja, eigenlijk een beetje, wat ik een beetje gedurende het interview ook een paar keer heb gezegd, is ons leven, zeker als ik het vanuit mezelf bekijk, we zijn continu bezig om vanuit een bepaalde basisprincipes, en in mijn geval, ik ben een hindoe uit India, dus ik heb daar vandaar het bepaalde spirituele basisprincipes meegekregen.
0: Ben je dan aan het evalueren over het leven?
1: Ja. Ik probeer te kijken hoe je dat steeds in een andere situatie moet toepassen. Ja, dus we zijn in Suriname geboren. Nou, daar had je een hele andere type samenleving.
0: Mm-hmm.
1: Het was een hele kleine dorpse samenleving.
0: Ja.
1: Had je een hele andere dynamiek. Nou, daar probeer je dan die principes toe te passen. Dan ga je naar school. Op school leren we weer andere dingen. Vervolgens komen we naar Nederland. Nederland is weer een hele andere type samenleving. Ja. Je gaat hier studeren, vervolgens ga je werken. Nou, om je werk carrière te maken, bijvoorbeeld één heel simpel ding. In Suriname en vanuit mijn cultuur zijn we altijd geleerd van nee, je moet heel bescheiden altijd blijven. Je moet nooit weerwoord geven. Je moet altijd doen wat anderen zeggen. Ja. Als een oude persoon zeg maar iets tegen zegt, moet je het altijd doen. Maar hier in Nederland, als je gaat werken...
0: Is het opposite.
1: Je moet juist spreken. Je moet juist zeg maar, van je laten horen. Je moet juist je rechten eigenlijk goed afbakenen. Goed de grenzen aangeven. En als je met jou iets afbakt, moet je juist. Anders word je over de voet gelopen. Mm-hmm. Dus dat bedoel ik met die basisprincipes.
0: Ja.
1: Die ga je toch steeds in verschillende situaties
0: toepassen
1: en ook een beetje aanpassen. Dus als ik nu mijn kinderen zou opvoeden, dan zou ik ze heel andere dingen leren dan wat mijn ouders mij ooit hebben verteld.
0: Ja, ja.
1: En dat is wat ik bedoel met eternal change.
0: Ja, ja.
1: Maar die basisprincipes blijven wel hetzelfde. Want je blijft wel respect houden voor de anderen. Je gaat niet die anderen opeens disrespectvol behandelen. Maar je gaat er wel voor zorgen dat niet jouw kaas van het brood wordt gegeten, bij wijze van spreken.
0: Nou ja, het lijkt me ook best wel lastig. Want als je muzikus bent, dan is het ook best wel lastig om heel bescheiden te blijven. Misschien kan je dat wel zijn, maar ik denk dat simpele dingen als een contract of het vechten voor een optreden misschien wel of zo.
1: Ja.
0: Hoe zit dat? Moet je dat nog? Zit je nog in zo'n fase dat je best wel die deur moet opentrappen om gehoord te worden? Of
1: Dat is continu een soort interne struggle. Want enerzijds als muzikant of als kunstenaar, of ik denk ook als professional zelfs, weet je gewoon van jezelf van, joh, ik weet wat ik kan, maar er zijn ook een aantal dingen die ik misschien niet kan. Maar om jezelf te profileren moet je gewoon, en dat zal iedereen denk ik herkennen, je moet gewoon altijd zeggen, ja, ik kan dit en dit heb ik allemaal gedaan. En dan gaan de deuren voor je open. Kijk, hetzelfde is met social media. Je moet altijd op social media aanwezig zijn. Je moet altijd zorgen dat je volgers hebt. Dat je genoeg likes kan laten zien.
0: Ja.
1: Zodat mensen ook zeggen, oh ja, inderdaad. Dat is een artiest
0: waar we niet omheen kunnen.
1: Ja, waarmee we het risico kunnen nemen. Klopt, waar we niet omheen kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat blijft altijd wel aan de gang. En ik denk zeker voor onze muziekstijlen die wij beoefenen. Of de andere Surinaamse muzikanten. Is toch een niche-markt.
0: Ja.
1: Waardoor je extra hard eigenlijk moet trekken.
0: Ja.
1: En zeker als je de mainstream wil meekrijgen, dan moet je ze eerst uitleggen van wat is nou die muziek? En waarom zou ik het mooi moeten vinden?
0: Ja.
1: Waarom zou ik het moeten programmeren?
0: Ja.
1: Wie bereik ik daarmee? En is er überhaupt vraag naar? Dus je moet moet je mensen overhalen.
0: Ja, klopt. Nou, ik heb wel eens, ik probeerde het net op te zoeken, maar ik kon hem niet zo snel vinden. Een Indiaanse muziek verweven in popmuziek.
1: Oké.
0: Een nummer van Soul Continuous. Heel leuk, maar dan hoor je die mevrouw heel hoog zingen.
1: Ja.
0: En het is dan een disco-nummer, als het ware. Of tenminste een R&B-nummer. Heel leuk.
1: Ja, precies.
0: Maar, en dan zie je toch wel dat die kruisbestuiving van verschillende genres, dat die toch wel worden meegenomen. En die mevrouw heeft daadwerkelijk ook echt een grote hit daarmee gescoord.
1: Ja.
0: En Brian Bay, die ken je misschien wel vanuit de Surinaamse Afro community.
1: Ja,
0: die heeft ook vaak in Nustaanse nummers.
1: Die man is geweldig. Ja, precies. Ja. Ja, hij zingt dus in een cabina-band, toch?
0: Hij is een solo-zanger die verschillende muziekgenres doet.
1: Ja.
0: Brian Bay, Big Man.
1: Maar je hebt nog een ander, meneer. Heet hij Marciano? Kennen jullie, of zeg ik het verkeerd?
0: Nou, het zou best kunnen, maar ik...
1: Nee.
0: In ieder geval...
1: Brian, ik weet niet wie je bedoelt.
0: En die heeft dus ook een romantisch lied met een Hindustaanse dame gezongen.
1: Ja.
0: En het was ook best wel behoorlijk een hit, maar... Goed, ik heb hem nu niet voor handen, dus, maar het schoot me even zo te binnen. Ik denk van, geef het ook aan. Dat je toch wel ziet dat die ontwikkeling ook in die mainstream toch best wel is. Want op een gegeven moment raakt men een beetje verzadigd met bepaalde teksten en muzieksoorten, denk ik.
1: Klopt.
0: En dan is er wel weer ruimte voor andere soorten muziekstijlen, zeg maar. Alleen, het lijkt me best wel lastig als het een niche is om dat dus toch ook wel in de breedte te kunnen trekken. Maar goed, je houdt er echt van, want ik zie de passie van je. Wat je ervoor hebt voor je muziek.
1: Je had het net over raga muziek, raga muffin muziek.
0: Ja.
1: Misschien kennen jullie nog vanuit de jaren 90 Apache Indian. Zeg
0: ja,
1: die naam,
0: dat zegt me wel wat.
1: Die naam zegt jullie wel iets? Ja, ja. Nou, dat is dus iemand, die is een artiest uit Engeland.
0: Ja.
1: Maar die heeft dus ook Indiaanse roots. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een Indiaman.
0: Volgens mij had hij een hanenkam of zoiets. Hij was een beetje kalig.
1: Ja, precies. Ja. Ja, klopt. Maar hij heeft dus wel wat... hij maakte dus gewoon ragamuffin muziek. Of bobbling, zeg maar, werd het toen ook genoemd. Of dancehall.
0: Ja, dancehall.
1: En hij heeft daar ook Indiaanse invloeden verweven. Ja, dus dat is wel iemand die dan ook een beetje die crossover heeft gemaakt. En hij heeft toen ook echt toch wel grote hits gescoord.
0: Ja, ja en eigenlijk een heleboel mensen als Jean-Paul en die naam die je net genoemd hebt van Apache Indian. Best wel dat soort artiesten die het wel in de mainstream goed hebben gedaan. Maar muziek is van alle tijden natuurlijk en ook voor iedereen. Maar wat is de boodschap die jij met je muziek, los van het verhaal, mee zou willen geven vooral? Is dat meer het gevoel of is dat gewoon het verhaal? Of zeg je van, het is gewoon alleen maar leuk om te doen?
1: Ja, kijk, daar zal ik wel eerlijk in zijn hoor. Het is in de eerste plaats maak ik muziek omdat ik het gewoon zelf leuk vind. Mm-hmm. Ik kom zelf erdoor tot rust.
0: Yeah.
1: En ik kom eigenlijk tot mezelf. Hè, dus het is een soort van soul-searching oefening voor mij.
0: Yeah.
1: En ben ik gaan merken dat andere mensen het ook mooi vinden. Dus toen ben ik het gaan delen met anderen. Mm-hmm. En als er een boodschap is die ik zou willen geven, is het eigenlijk een beetje opsomming van wat we net hebben besproken.
0: Mm-hmm.
1: Is dat je eigenlijk heel trots moet zijn op je afkomst. En het maakt niet uit hoe uit wat voor een kleine gehucht je komt, of uit een kleine gemeenschap je komt, of je uit een grote gemeenschap komt met een rijke historie of een kleine historie. Maar iedereen heeft gewoon een hele mooie culturele bagage of cultureel erfgoed.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet je eigenlijk koesteren.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de basis voor de kracht die jij hebt.
0: Ja.
1: En als je daar in contact mee bent, dus als je daar, als je daarin kan tappen, dan is dat eigenlijk de basis voor jouw groei en de basis voor jouw succes. Want dat is namelijk hoe ik het zelf heb ervaren.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat zou ik dan als boodschap willen meegeven.
0: Nou, dat is wel een hele mooie boodschap. Ja. Ik stel me ook zo voor dat je naast de muziek, stel je voor dat je dus niet elke dag wat spelen hebt, dat je misschien toch ook wel een overstap maakt naar een ander soort muziek. Of dat mensen je vragen van, hey, kom bij ons in de band even een tijd lang spelen. Sta je daar open voor of heb je dat ook gedaan? Hoe zit dat?
1: Ik heb dat in het verleden wel gedaan. Maar dat was met name toen ik nog aan het opbouwen was, zeg maar. Dus een beetje mijn leertraject. Heb ik wel een aantal bandjes ook gehad. Maar vaak heb ik die gewoon zelf helpen oprichten. Was ik een van de oprichters. En dat was dus in eerste instantie had ik een Bartagana band, zeg maar.
0: Yeah.
1: Dus dat was echt zo'n traditionele een trio. Waarmee we eigenlijk die traditionele Hindoestaanse muziek gingen maken. Dat was met name in de jaren 90. Nou, volgens heb ik een begin 2000 heb ik ook een soort popband gehad. Mm-hmm. Dus een indie popband. Dus echt met een drummer en een keyboardspeler en dergelijke. Waar we dus eigenlijk gewoon popnummers zongen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heb ik in het verleden wel gedaan. En op dit moment is het niet zo echt aan de orde. Op dit moment zijn de projecten die ik doe, met name waarin ik gewoon zelf zelf de mensen eigenlijk bij elkaar roep en dan de projecten doe. En wat ik wel bijvoorbeeld heb gedaan vorig jaar is met een Westers klassiek orkest heb ik een project gedaan.
0: Yeah.
1: Voor een componist, Theo Hoek, die heeft in Nijmegen gehad een voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik dus als een van de solisten binnen een Westerse klassieke muziekstuk heb ik dan gezongen. Dus dat soort dingen doe ik inderdaad ook.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook een beetje overdracht wat je doet richting jonge muzici. En Hoe bevalt dat en hoe gaat dat samen? Gaat dat goed samen? Leg jij zeg maar eerst het fundament, zeg maar, en dat zij dan de invulling geven? Of neem ons mee in het proces. Hoe verloopt zoiets?
1: Ja, dus ik geef ook inderdaad zangles. Dat doe ik ook toch wel een aantal jaartjes, minimaal 10 jaar of zo.
0: Binnen
1: denk
0: het
1: ik al.
0: Genre wat jij.
1: Binnen het genre wat ik beoefen.
0: Okay.
1: Ja, dus dat is in Rotterdam ook. Is er een muziekcoöperatie waar ik onderdeel van ben? Mm-hmm. Toon Rotterdam. Voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En daar geef ik dus zangles. En er zijn ook jongeren, maar ook trouwens ouderen hoor, die ook denken van nou, ik heb nu wat tijd over, zeg maar, ik wil me nu eindelijk een keer verdiepen in mijn eigen muziek en mijn eigen cultuur.
0: Ja.
1: Er zit van alles tussen. En dan geef ik inderdaad een deel van de technische basis mee. Mm-hmm. Dus, nou, hoe moet je eigenlijk zingen, wat is ademhaling, toonhoogtes, stemoefeningen en dergelijke.
0: Ja.
1: En daarnaast geef ik ook inderdaad toch ook wat uitleg van kijk, dit is waar de muziek vandaan komt. Dit is hoe het in Suriname is terechtgekomen. Dit is hoe het zich heeft doorontwikkeld. En dit is eventueel wat het hierna zou kunnen zijn.
0: Ja. Het klinkt heel mooi voor in een theater zelf. Weet je wel, dat je een stukje eigenheid vertelt. En daarna ook dat in muziek tot leven brengt.
1: Ja,
0: zeg
1: dat,
0: maar.
1: Ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, hè?
1: Ja. Zeker. Misschien moeten we dat samen een keer organiseren.
0: Je weet maar nooit. En want als ik dan denk aan het concert, hè, wat aanstonds is, dan vertel je daar in verschillende verhalen. Je hebt net aangegeven dat de verschillende fasen of de momenten van het leven terugkomen. Terugkijkend op wat er geweest was, terugkijkend hier en nu en misschien in de toekomst. Wat kunnen we verwachten van dat concert?
1: Ja, dat concert wordt eigenlijk één grote muzikale ontdekkingsreis. Waarin ik alle muziekstijlen die mij dus hebben beïnvloed in mijn leven, heb ik eigenlijk daarin bij elkaar gebracht. En de mensen die daar naartoe zullen komen, die gaan dus inderdaad vanuit de Hindoestaanse of Indiaanse klassieke muziek gaan ze te horen krijgen. Met de oude muziek van vroeger echt.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarnaast ook Hindoestaanse muziek uit Suriname, dus die Baitangana, die gaan we ook te horen brengen. En daarnaast ook een aantal nummers misschien die ik zelf heb gecomponeerd, die gaan ze ook horen. En, en eigenlijk al die crossovers die ik net benoemde, dus met de Surinaamse traditionele muziek, met de Persische muziek. Dus het wordt eigenlijk één groot muzikaal feest, waar heel duidelijk de identiteit van de Surinaamse Hindoestaan, die gaat zich daarin herkennen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook gewoon de Surinamer in het algemeen, die gaat zich daarin ook herkennen.
0: Ja.
1: En zeker ook gewoon de mensen die in Nederland nu wonen. En die ook gewoon in allerlei muziekstijlen zeg maar, zijn blootgesteld. Van, van westerse pop tot hard rock. Tot toch ook wel liedjes als Damaru. Dus iedereen gaat zich daarin denk ik thuis voelen.
0: Wij hebben een bellen voor je, Praveen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Nou. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, met Jan. Goeiedag.
0: Hallo Jan, fijn dat je belt.
1: Goeiedag.
2: Ja, dag meneer. Ik begreep dat u uit Wageningen komt, uit Suriname.
1: Ja, dat klopt helemaal. Daar ben ik geboren.
2: Ik heb 10 jaar gewoond.
1: Ja. U heeft daar 10 jaar gewoond?
2: Ja, vanaf 55 tot 63.
1: Oh, oké.
2: Ik ben daar op school geweest ook. En u zei, Mischer is uw familienaam.
1: Klopt, ja.
2: Ja, maar wat muziek betreft, kijk, Suriname. Ken je Michel Eind?
1: Nee.
2: Heb ooit van gehoord.
1: Ken ik helaas niet.
0: Misschien ook niet hoor.
2: Moet je zoeken.
1: Ja.
2: En dan zie je dat hij is Afrikaanse Surinamer.
1: Ja.
2: En hij zingt in Baitangana, speelt ook dool en harmonia. Is ook naar India geweest, is daarop heeft daar opgetreden.
1: Oh, echt waar. En mogen we nog een keer de naam?
0: Michel Eind.
1: Michel Eind.
0: Had je ook een vraag nog voor Praveen, Jan?
2: Ja. Nee, maar kijk, wat hij zegt, de integratie van muziek is wereldwijd. Mm-hmm. Dat is niet iets die hier in Nederland is ontdekt.
0: Nee.
2: Want als je de muziek bestudeert van verschillende delen van het. In India hebben de Afrikaanse drummers, of drum, behoorlijk veel invloed in die Indiase muziek.
0: Ja.
2: Zeker. Dat kan je terugvinden in de geschiedenis. Maar in Suriname, Michel Eind, Er was een kapelmeester van Herman Dio, kapelmeester van de politiekapel. Die speelde, die was dirigent van een Indian Orchestra.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en daar speelde ook niet-Hindustanen en zongen niet-Hindustanen in Indian Orchestra. Je kan het terugvinden als je het googelt.
0: Ja.
2: Deze drie namen. En dan zie je dat de integratie van de Hindustaans-Surinaams muziek al heel lang begonnen is in Suriname.
0: Ja,
1: ja, dat is, dat klopt. Dat kan ik me, ja, dat weet ik ook wel. Dat in de begintijden, met name in de jaren 50, 60, dus waar hij aan refereert, dat daar heel veel, heel veel uitwisseling was. Van,
2: Wat
1: was natuurlijk...
2: Nou ja, hier heb je mensen als Weilen, hoe heet die, Edgar Pandé en dan nog een aantal anderen. Die hebben hier ook hun sporen verdiend in Bensier. Nou, dat was mijn opmerking. En
0: ja, dank je wel. En u gaat er ook wel naartoe, meneer Jan?
2: Wanneer is het?
0: 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam.
2: Ik zal het noteren.
0: Ja.
2: Oké, maar succes verder.
1: Nou, heel hartelijk bedankt.
2: Dank je.
0: Nou, dat is heel leuk dat hij ook een vraag aan jou had en toch wel wat dingetjes ook herkende.
1: Ja, dat is...
0: een aanvulling heeft gegeven. Dus...
1: Zeker, altijd leuk om mensen uit Wageningen te horen of te treffen.
0: Zeker. waarom is het volgens jou zo belangrijk dat de concerten zoals Ananta, een Eternal Change, een podium krijgen?
1: Ja.
0: In een zaal, een iconische zaal als het Concertgebouw.
1: Ja, dat is, dat is gewoon de perfecte vraag om te stellen. Waarom zou het überhaupt onze muziek op een podium in Nederland moeten worden gespeeld? En waarom dan op het Concertgebouw? Kijk, ik denk ook een van de redenen waarom ik heel graag of waarom ik heel blij ben dat we dit concert mogen doen op zo'n toonaangevend podium, is omdat ik ook wil laten zien dat de muziekstijl die wij beoefenen. Kijk, ik denk ook een van de redenen waarom ik heel graag of waarom ik heel blij ben dat we

0: in Nederland, zoveel Surinamers hier. Onze muziek die hoort ook eigenlijk op die podia zeg maar, gehoord te worden. Zodat onze mensen zich ook daarin herkennen. Zodat onze mensen ook, als we naar het theater gaan, ook iets van ons
1: terugzien. Ja. We moeten het helaas hierbij laten, Praveen. Hartstikke bedankt dat je hier was en ons kwam vertellen over het concert. Ik hoop dat wij het nog een keer kunnen herhalen.
0: Zeker.
1: 19 september...
0: Zaterdag 19 september in het Concertgebouw Amsterdam.
1: U bent van harte uitgenodigd. Gaat het zien en het zal een hele mooie show worden. Dank je wel, Praveen.
0: Nou, hartelijk dank, Maureen, dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, en, graag gedaan. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: een hele goede middag. Ja, fijn dat u nog steeds luistert. En we zijn in de tweede uur aanbeland van Ladies Table Talk. Ondertussen heb ik Erland Sleur aan de lijn. En ook Ruben Vaarnold. Want we hebben nog steeds een hele belangrijke situatie die we willen bespreken. En Erland gaat ons een stukje van de sluier lichten. Wat de stand van zaken is nu in Suriname. En Ruben had vorige keer al een beetje aangegeven wat zijn connectie met Suriname is. Om mee te starten, heren. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Maureen.
0: Goedemiddag. Ruben, kan jij nog een keer even aangeven in het kort waarom deze situatie jou persoonlijk raakt?
1: Nou ja.
0: En wat de situatie is?
1: Ik heb daar op de brug gezien. Ik ben dus van Totikam. Waar Erland is geweest, waarbij hij met Clyde heeft gesproken. De kapitein Clyde Timmer.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dus nu dagelijks contact met Clyde. Ik kom dus echt uit Totikam. En ik bedoel, dit raakt me persoonlijk. Namelijk, je weet ook dat ik al heel lang dus ook een beetje een commentator ben bij Radio Maart. Zoals ik altijd ook meedoe met die programma's. Mm-hmm. Maar voor het eerst heb ik dus echt een onderwerp waarbij ik dus direct betrokken ben.
0: Ja.
1: En ik wil dit absoluut niet zo laten.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben heel blij met de acties die Erland onderneemt. Want ik hoor alles wat hij doet. En natuurlijk zullen we dus alles aan doen om dit niet... En vooral ook dat het niet in de doofpot belandt. Want ik heb al een minister een aantal dingetjes horen zeggen... waarbij ik zo'n beetje rillingen over mijn lichaam kreeg. Maar goed, ik laat het woord nu over aan Erland... dat je het een en ander ook kan zeggen.
0: Erland, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Voor jou nog ochtend, hè? En,
2: ja, nog ochtend in Suriname. Ja,
0: ja, vertel ons even, wat is er allemaal wat aan de hand in het kort... voor de mensen die het misschien niet hebben gehoord op de zondag 2 weken geleden? Toen kon jij er niet bij zijn, maar toen hebben wij het met Ruben en ik het erover gehad. Misschien kan het vanuit jou ook nog even belicht worden.
2: Ja, ik hoorde vanuit het buitenland, en ik was helaas niet in Suriname, hoorde ik dus dat er een massale vissterfte was op de Suriname rivier. Het werd voor het eerst ontdekt op maandag 22 juni, toen visser Pinas van inderdaad Totikampo vissen lucht zag happen in de rivier. Iets wat hij nog niet eerder had gezien. Dat betekent dus dat er oxidatieve stress is. Die vissen hebben zuurstoftekort. Dat kan komen of door te warm water, waarbij te weinig zuurstof in het water zit. Of door chemicaliën die in het water zitten. En zijn uitleg en mijn kennis over biochemie en toxicologie... gaven mij meteen te kennen van dat dit om cyanide moet gaan... want cyanide is een van de beruchte stoffen die inderdaad oxidatieve stress veroorzaakt bij vissen en uiteindelijk sterfte veroorzaakt. Dan ga je natuurlijk afvragen van waar komt die cyanide vandaan, want in de directe omgeving is er geen goudwinning. Er is iets stroomafwaarts in een rivier terechtgekomen.
0: Mm-hmm.
2: We hebben heel veel mensen onderzocht, althans niet onderzocht, gesproken, hun verklaringen meegenomen.
0: Mm-hmm.
2: Er is heel veel water over de weg naar Apura ter hoogte van Pikisaron gestroomd, 2 weken lang. Het leek wel een Sula, leek men wel te zeggen. En ja, dat water komt ergens vandaan. We weten dat er iets zuidelijker, ongeveer 10 kilometer, een hele beruchte goudmijn is, Maripastong. Dat in 2023 ook al in het nieuws is gekomen, waarbij een opstand van jongens in Pikisaron de boel eigenlijk daar liet exploderen, omdat hun gebied werd betreden en er waren activiteiten in het gebied die zij zeer verontrustend vonden.
0: Ja.
2: Inderdaad, het bleek toen Chinezen daar met cyanide stoffen te komen werken. En ik ben al heel lang met dit onderzoek bezig. Ik ben toen ook met mijn drone meteen opnames gaan maken. En inderdaad, die beruchte heat leaching met cyanide stoffen, zogenaamde milieuvriendelijke Chinese goudwinningstoffen, genaamd Yinjiang, die werden daar gebruikt. Ik heb die stoffen al lang getest. Ik weet dat het om gewone cyanide gaat. En de hele manier van, een dubieuze manier van de Chinese goudzoekers die dat produceren, die het importeren, die het ook binnen hun eigen systeem gebruiken, weliswaar in concessies van andere mensen. En we moeten weten, het gebied is een staatsconcessie van Grasalco.
1: Dus,
0: en welke mensen zijn bij Grasalco aangesloten? Want als het iets is van de staat, dan is dus eigenlijk het land zelf bezig de boel te vervuilen.
2: Dus dat maakt het extra
0: zuur.
1: Moeilijk.
2: En natuurlijk, we weten dat Grasalco rechtstreeks onder het ministerie van NH valt. En we weten dat het ministerie van NH wordt beheerd door minister Abiyamoko van de partij van Brunswijk. En er is al heel veel bekend over hun eigen inbreng in het geheel. Ook het faciliteren van de Chinese goudzoekers, niet alleen in het gebied, ook op het Stuwmeer, op heel veel plekken waar ons land nu letterlijk vergiftigd wordt. Want laten we één ding zeggen, dit is geen incident. Dit is structureel wat er nu in ons binnenland gebeurt. Natuurlijk zijn de mensen van de rivier zwaar getroffen. Mm-hmm. Het zijn vooral vissers, mensen die hun inkomstenbronnen zien verdampen. Ze hebben geen vis meer om te eten, wat voor hun meest voor de hand liggend is natuurlijk. En hun waterbronnen zijn zwaar vergiftigd en die mogen niet gebruikt worden.
0: Die mogen op dit moment niet gebruikt worden? Sinds de ontdekking van de massale vissterfte, mag het niet gebruikt worden? Of was dat al een enige tijd aan de hand?
2: Ja, dus daar ging ik net naartoe. 26 juni, vier dagen nadat de eerste vissen begonnen lucht te happen en de volgende dag dat er heel veel dode vissen werden gevonden, mm-hmm. Is het NMA, dat is de Nationale Milieuautoriteit, is toen natuurlijk op aandringen van de gemeenschap, die heel boos was, verontwaardigd, want ze weten ook wat er allemaal speelt. En dat zij eigenlijk constant als een soort stiefkindje worden behandeld in het binnenland. Die waren heel boos en journalisten zijn natuurlijk erop gesprongen. Heel veel verontwaardiging, niet alleen in die gemeenschap, maar ook in de stad. Andere mensen zien ook van, hey, dit ding is veel groter. Dus NMA is uiteindelijk in het gebied gekomen, heeft monsters genomen. En ja, wat het nog kwalijker maakte, is dat toen NMA daar was, vroegen ze de gemeenschappen ook nog om hun vervoer op het water te gaan betalen. Dus die mensen waren vreselijk boos. Ze zijn nog boos. Ze zijn natuurlijk aanspreekbaar. Redelijke mensen, mensen die heel veel al voorbij hebben zien komen. En hetgeen wat nu gebeurt is eigenlijk hetgeen van een hele opstapeling van misstanden, onverantwoordelijk gedrag van onze ministerie van NH en andere mensen in een leefgebied van mensen die afhankelijk zijn van deze basisbehoeftes voor water en eten. Ja. Dus de boosheid was gewoon echt te voelen.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat zo is.
2: Toen NMA het onderzoek had gedaan, hebben ze bekendgemaakt dat er lichte hoeveelheden aan cyanide in het water aangetroffen waren. Je moet je voorstellen, het is een grote rivier. Mm-hmm. Het is zich een beetje gaan verdunnen. Maar het feit van dat ze die cyanide alsnog hebben kunnen aantreffen, is wel een pluspuntje. Ja. Dus dat ik ze wil geven. Alleen too little, too late. En het is een onderschrijving van, mm-hmm. van het werk wat ik al die tijd al probeer te doen om de regering te waarschuwen voor deze problemen.
0: Ja, zeker.
2: Dit is geen incident nogmaals. Dit gaat
0: structureel
2: gebeuren, ook mm-hmm. in gebieden waar we het niet direct zien. En hier zijn er toevallig heel veel mensen die daar wonen. Meneer had het over Tottikamp, Santigrong, Haarlem en nog vele andere dorpen die daar zwaar getroffen worden.
0: Ja, want het water gaat natuurlijk zijn weg. En uiteindelijk komt het samen op bepaalde punten. Dus het is niet iets waar alleen maar de mensen in dat gebied mee te maken krijgen, maar een veel groter gebied en uiteindelijk ook de mensen in Paramaribo zelf. Want in hoeverre de mensen zijn beperkt, althans geadviseerd om niet te eten en te drinken vanuit de rivier. Maar hoe nu verder? Want ook al doen ze dat niet, Ja, ze wonen daar.
2: Ja, dus er zijn ook al heel veel mensen uit de dorpen, waaronder Totikamp, weggetrokken. Want ja, je kan niet meer wonen in een gebied waar je geen voedsel en drinkwater meer hebt. Dus deze mensen hebben geen SWM drinkwaterleiding. Ze hebben geen winkel om de hoek om even wat spullen te kopen. Of nota bene het geld, omdat, want alles hier is vrij duur. Mm-hmm. Dus ze kunnen misschien een kostgrondje nog gebruiken, maar voor de rest hebben ze weinig.
0: Maar ja,
2: dus
0: kostgrondje wordt ook moeilijk, want je moet het besproeien.
1: Ik vertel ook erbij dat dus de overheid pakketten heeft aangeboden, maar dat ze het ook nog zelf moesten ophalen.
2: Ja.
1: Dus toen zijn die mensen ook nog een keertje woedend geworden van, het is een ramp dat hier veroorzaakt is, waar we dus niks mee te maken hebben. We kunnen niks meer consumeren. En dan kregen ze pakketten. En de ironie ervan is dat men pakketten kreeg met blikjes sardine en dat soort zaken. Ik moest er toen ook een beetje om lachen. Want ja, je moet dankbaar zijn natuurlijk dat je iets te eten krijgt. Maar die mensen kunnen zelf geen verse vis meer vangen en dan krijgen ze blikjes met sardine. Ja, dus dat is nog allemaal doorgegeven. Trouwens, dat weet je, Erland, je bent erbij met die mensen.
2: Ja,
1: want ze zijn echt heel blij met Erland. Dat hoor ik iedere dag van. We zijn verschrikkelijk blij met die man. En we gaan tot het uiterste met hem gaan, want we zullen hem altijd ondersteunen. Want we willen dat er een einde hieraan komt. Want zoals je weet, die mensen zijn 100% economisch afhankelijk van de rivier. Qua vervoer, qua alles, qua eten, qua drinken. Mm-hmm. Noem maar op, of ze zijn afhankelijk van de rivier. En die is nu vervuild. Mm-hmm. En op dit moment is er geen zicht. Hoe lang, wanneer, wat te doen, helemaal niks. Erland, vertel ook daarbij dat geen enkele top overheidsfunctionaris het gebied is ingeweest. Hè?
0: En waarom niet? Waarom, wat is het vermoeden daarvan? Waarom?
1: Om solidair te zijn met die mensen daar in het
0: ja,
1: gebied.
0: Wat kan de reden daarvan zijn dat ze daar niet naartoe gaan? Is het onbegaanbaar? Wat is de reden?
2: Ik denk dat het komt. Mijn voet is niet betrokken. Ik heb het al gezegd. Die mensen in het binnenland worden niet als Surinamers behandeld. Het is overduidelijk over al die jaren dat het probleem, dat deze problemen er zijn. En we moeten één ding niet vergeten. Er is onderzoek gedaan door de Tulane University, een Amerikaanse universiteit onder leiding van Maureen Lichtveld, een Surinaamse die daar toxicologe is. Zij heeft in 2018 via een onderzoek duidelijk gemaakt dat bijna iedereen aan de Saramaka-rivier van Pusogrunu, Nujakob Kondre, Pikisaron, zware hoeveelheden kwik in hun lichaam hebben, ook ten gevolge van de goudwinning. En de overheid heeft al die jaren niks gedaan. Het rapport ging zelfs in de doofpot. Dus dat het bij mij terecht is gekomen, niet Botasani, maar alsnog heeft het niet het effect gehad. De overheid heeft er niet op gereageerd. Er wordt geen voorlichting gegeven aan de gemeenschappen. Er wordt niets opgetreden tegen het kwikgebruik. En nu komt dat cyanide gebruik er bovenop. Dus dat is hier, want hier is maar.
0: Ja.
2: Dat is duidelijk.
1: Niet alleen dat, Erland. Ook zelf gewoon in onze landbouwgebieden wordt er dagelijks met gif gewerkt dat ook heel, heel erg schadelijk is. En die dus in alle Europese landen verboden is. En dat gebruikt men normaal in Suriname.
0: Ja, klopt. Nou, onlangs is er ook
1: regelmatiger onze groentes worden afgewezen.
0: Ja, klopt. Maar die worden wel de Surinaamse markt opgedraaid, Ruben.
1: Van die spullen erin ontdekt.
0: Ruben. Misschien is het ook handig om aan te geven dat die Surinaamse groentes die in Suriname voor export worden afgekeurd, wel op de Suriname markt gewoon doorgedraaid worden.
1: Die worden gedumpt op de Surinaamse markt. Kijk, is belachelijk.
0: Heren, ik heb even een bellen voor jullie. Een ogenblikje.
2: Ja.
0: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Met de heer Overman.
0: Dag meneer Overman, stel uw vraag.
3: Goedemiddag studio, goedemiddag meneer daar met wie u praat.
0: Meneer Erlan en meneer Vaarnel, dank u wel.
1: Goedemiddag meneer Overman.
3: Kent u zich nog herinneren, heren daar, dat meneer Frenkel gezegd had dat die mensen moeten verhuizen bij de Spuurmeer?
0: Ja, en dat is...
3: Toen Abigiwater ben je van Spuurmeer.
0: Ja.
3: Kent u zich nog herinneren?
1: Meneer Overman, breek me de bek niet open, want ik heb daar mijn bedrijf. Dus ik weet er alles van. Breek me echt de bek niet open.
0: Maar wat is dan hetgeen wat u wil zeggen? Is het dan de mensen hun eigen schuld dat ze daar zijn gebleven? Of zegt u gewoon van, het is een onhoudbare situatie, ga weg mensen?
3: Kijk nou, ik zeg, meneer Frenkel, die zei het om de mensen daar te verwijderen.
0: Ter bescherming of gewoon omdat...
3: Om te verwijderen in voordeel van het bedrijf daar.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik weet er echt alles van, want ik heb daar mijn bedrijf in Suriname, dus ik weet er echt alles van. Staatsoom, meneer Frenkel is van staatsoom.
0: Oké, dank u wel, meneer.
1: En staatsolie is beheerder van die stuwdam.
2: Maar ik denk dat we een beetje afglijden van...
1: Ja, we gaan afglijden.
0: Ja, maar kijk, daar gaat het helemaal niet om, hè. Uiteindelijk gaat het...
1: Laten we het echt hebben over de Saramaka-rivier.
0: Precies, en uiteindelijk hebben mensen ook recht om te wonen waar ze willen.
1: Ecologische rampen die door mensen worden veroorzaakt. Dus dat hebben ze allemaal wel gemeen.
0: Klopt.
1: Eentje natuurlijk is dus echt heel giftig. Dat is dus wat men allemaal aan het doen is. Maar men is in Suriname beleidloos. Ik noem het beleidloos, want je ziet nergens waar men optreedt tegen wat men verkeerd doet. De economie wint van alles in Suriname. En soms kan dat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Omdat de gevolgen voor de komende tijd onhoudbaar zullen zijn. En we gaan in feite zijn we onszelf nu aan het vernietigen. We worden een beetje een rioolputje van de wereld als je het zo bekijkt. Iedereen kan daar komen, dumpt zijn rommel, pakt wat hij nodig heeft en gaat weg.
0: Ja.
1: Ik heb je presentatie ook gedeeltelijk gezien, wat je dus klaar hebt staan voor het parlement, Erland. En ik zie dat je ze uitlegt hoe die Chinezen die hele keten beheren van die cyanide in Suriname. Ja, toch? En wat gaan we daartegen doen? Je laat het zien aan het parlement, gaat men optreden. In onze petitie hebben we duidelijk gevraagd dat we van het parlement eisen dat ze nu stappen gaan ondernemen.
0: Maar Ruben...
1: Daar is in het gebied, het is nu heel erg explosief,
0: mm-hmm.
1: want mensen zijn bereid om voor hun gebied, ik zeg het heel expliciet, om te vechten voor hun gebied. Want die mensen die willen het niet meer. Die mensen worden verjaagd uit hun gebied zonder compensatie, zonder niks. En men gaat met alles vandoor en ze kunnen nergens hun stem laten horen. Waarbij men echt naar die mensen luistert.
0: Mm-hmm.
1: Die mensen vragen al jaren.
2: Dan worden die mensen als opstandelingen en als terroristen behandeld, als criminelen.
0: Ja.
2: Terwijl ze hun levensbehoud willen beschermen. Ze willen hun familie beschermen. Mm-hmm. Alles wordt daar kapot gemaakt. Het is
1: niet alleen dat, Erland. Deze mensen zijn de hoeders van onze ecosystemen. Ze zijn de hoeders.
0: Mm-hmm.
1: Die mensen leven met de natuur. Vangen nooit meer vis dan dat ze nodig hebben. Geef aan die mensen daar. Jagen nooit meer dan wat ze nodig hebben om te overleven. En ze houden alles in stand.
0: Ja.
2: Daarom is het belangrijk om deze gemeenschappen te beschermen.
0: Precies.
1: Het is belangrijk dat je deze... En ze hebben ook de informatie. Erland, ik denk dat je gestudeerd hebt, maar je leert ook heel veel van deze mensen in de praktijk.
2: Absoluut.
1: Dat ze allemaal doen om de natuur echt maar te beschermen.
2: Maar ik heb ook gestudeerd hoe ze daar, hoe het niet moet.
1: Ja,
2: dat is voor mij het voorbeeld hoe het niet moet. Want kijk naar Tata Steel en al die andere bedrijven. Dus mensen uit het buitenland moeten ons, vooral in de mensen uit het binnenland, die komen vertellen hoe we het bos moeten beschermen. Zij
1: Absoluut.
2: Weten, het zit in hun DNA, moeten hun levensomgeving moeten beschermen. Niemand hoeft ze te komen vertellen.
0: Mm-hmm.
2: En als hun levensbehoeften kapot worden gemaakt, ze worden verdreven uit het gebied, of het nou door geweld is of door dit soort rampen, ja, dan is ons bos echt vogelvrij verklaard.
0: Klopt. Hey, maar Erlan, is er wel schoon te werken in de goudsector? Want kwik, cyanide, dat lijkt me niet
2: onmogelijk.
0: Onmogelijk.
2: Niet in een regenwoud. Er zijn situaties waar we hebben te maken met ons regenwoud. De bossen waar wij zo trots over zijn. Als je Sanderij binnenkomt, zie je een groot bord met 93% bos.
0: Ja, dat is achterhaald.
2: Dat wordt allemaal vernietigd. Onze wateren, Suriname, de Guyana's, het woord Guyana's betekent land van wateren. Al onze wateren worden vergiftigd. Ik bedoel, hoe wil jij dit beschermen als elke vorm van mijnbouw, goudwinning, het bos eerst moet verwijderen, de vruchtbare toplaag moet bulldozeren.
1: Afgraven.
2: En dan ga je in de grond graven met allerlei chemicaliën. alle giftige stoffen die je daarin stopt. Maar er komt nog meer vrij, want er zitten ook natuurlijk zware metalen, ingesteende en noem maar op. Dus al dat soort processen in de grond, boven de grond, vernietigen van het bos. Ja, die zorgen ervoor dat onze wateren, onze gronden worden vergiftigd, worden vernietigd. Dus als je ergens misschien in een woestijn mijnbouw gaat doen, kan ik me voorstellen dus dat het misschien minder schadelijk is. Maar het water neemt al die gifstoffen mee. En het neemt ze mee naar gebieden waar mensen wonen. Het gif gaat in vissen zitten. Dus het is onmogelijk. Er is geen enkele manier van groene goudwinning. Laat de mensen ons hier voor de gek houden. Misschien is het ene iets minder schadelijk dan het ander. Maar het gebruik van cyanide, het gebruik van kwik, is een van de belangrijkste oorzaken dat men aan goudwinning doet.
0: Ja.
2: Het is geen Californië waarbij mensen hier stukjes goud vinden. Wij Suriname hier, Guyana, Frans-Guyana, wij hebben vooral stofgoud. Dat stofgoud krijg je niet op een mechanische manier gewonnen.
0: Nee.
2: Dus je bent verplicht chemicaliën of kwik te gebruiken.
0: Precies.
2: Wil je aan het goud komen. Dus het is niet mogelijk. Laat ik duidelijk daarover zijn.
0: Ja, heel duidelijk. En NMA, je geeft aan dat is een moet als het ware een onafhankelijke autoriteit zijn waar het gaat om milieuzaken, et cetera. Maar is dat wel zo? Want als dezelfde overheid, Grasalco, in deze de regie bepaalt, kan NMA toch niet onafhankelijk reageren?
2: Nou, Suriname is een land waar die verdeel en heers altijd al is geweest. Voor de koloniale tijd en onze eigen leiders hebben dat nog erger gemaakt. Er is om te beginnen, aangezien het milieu onder verschillende ministeries valt, mijnbouw bijvoorbeeld valt onder het ministerie van NH, natuurlijke hulpbronnen, beschermde gebieden, jachtopzieners, natuurbeschermingswetten valt onder het ministerie van Grond- en Bosbeheer, afval en noem maar op valt onder het ministerie van OW, Openbare Werken. En we weten historisch bewijs en nu nog steeds dat al deze ministeries langs elkaar werken. En uiteindelijk hebben we een ministerie van Olie, Gas en Milieu. Hoe ze dat hebben verzonnen, weet ik niet.
0: Nou, dat is juist om dingen te maskeren. Nu komen we erachter dat dat gedaan is om te maskeren. Want men weet dat het milieu niet samengaat met gas en oliewinning, een van de grootste vervuilers. En men weet dat de bevolking wel gaat klagen over dat gegeven. Dus dan ga je expres dat onderbrengen bij een ministerie die daar gewoon belang bij heeft. Dat is precies hetzelfde verhaal wat dus nu ook gebeurt. Ook in het Surinaamse. Van Halliburton. Onder andere. Ja. Dat verhaal van Halliburton.
2: Het is ongelooflijk als wij dan een minister hebben die de belangen van de olieindustrie aan het beschermen is, aan het goed praten is. Ondanks dat hij zegt van ja, er is nog geen beslissing genomen. Deze mensen staan op de hand van de oliewinning. Want ze denken van, we hebben die olie nodig om ons land te redden. Wij hebben geen olie nodig. Wij hebben geen goud nodig. Suriname is een rijk, vruchtbaar land. Dat zijn wij kapot aan het maken door al deze mijnbouwactiviteiten. Er zijn landen die niet eens goud en olie hebben en die voortvarend welvarend zijn. Dus we moeten ons niet voor de gek laten houden. Tewan Gotema en vertelt me, ja, maar wat moet ik anders doen? Ik moet eten op tafel zetten. Hey, ik kan prank kasaba, ik kan prank groente. Er is altijd geld daarin.
0: Nou, je kan ook aan de infrastructuur werken, hè? Want de wegen zijn ook niks. Waterbouwkunde kan ook. Dus
2: er zijn genoeg dingen. De mijnbouw door dezelfde. De vreselijke houtkap die ons land verder vernietigt. Dus we investeren in onze toekomst. Dat ook weer kapot wordt gemaakt door dezezelfde activiteiten. Van mijnbouw, houtkap en noem maar op. Dus het is eigenlijk water naar zee dragen wat wij hier in Suriname doen. Maar wat de minister van Olie, Gas en Milieu zeer kwalijk neemt, is dat hij niet eens daar is gaan kijken, zoals meneer Ruben net zei, om solidariteit te tonen met de gemeenschap, om aan te sturen op onderzoek van, hey, hoe komt dit? Noem maar op. Hij zit constant maar over houttuin te praten. Waarbij hij niet eens weet waar het eigenlijk over gaat. terwijl er ergere dingen in ons verre binnenland gebeuren. Mm. Ik vind het erg, want ik ben ook met dat ding van houttuinen bezig, waarbij men radioactief materiaal wil opslaan. Mm-hmm. Ik ben bij de vergaderingen geweest. Het is onkan wat daar gaat gebeuren. Maar als minister heb je nog meer op je, in je portefeuille. Maar het is overduidelijk een man van Brumme Anuna de Sandici. Want hij weet dat zijn andere collega's die kan vergelijken met de grootste mafiosos in de wereld. Mm-hmm. Die zijn bezig andere ministeries hun belangen, hun persoonlijke belangen te behartigen. Ja. Dus ik heb daarmee al zodanig veel gezegd dat het voor de gemeenschap, voor de luisteraar duidelijk moet zijn, er spelen belangen. En men gaat zeker dit zaadje waarmee we nu bezig zijn, die grote massale vissterfte op de Saramakarivier, men gaat het zeker weer in de doofpot proberen te stoppen.
0: Ja. Ja, want ja, de onderzoeken dat men aangeeft...
1: De minister van Milieu, maar zelfs de minister van Volksgezondheid, ik heb dezelfde dag gelijk gevraagd van... De minister van Volksgezondheid is direct vereist, want jullie hebben vis gegeten daar, dat weet ik. Die mensen hebben misschien... Ze wisten om de sassels, ze hebben nog altijd water eruit gehad, maar ze wisten het nog niet natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch? Dus ik heb gevraagd voor een onderzoek, een algehele bevolkingsonderzoek voor alle mensen daar, dat men kan nagaan wat de gevolgen voor die mensen, want misschien gaan we het vandaag nog niet zien. Maar over 20 jaar heeft iemand kanker of iets dergelijks en niemand weet waardoor het komt. Dus ik heb gelijk gevraagd naar een onderzoek en nog steeds ook geen reactie. Dus ik heb een beetje opgezomd welke ministeries er allemaal betrokken moeten worden, Erland. Ik heb ze ook gevraagd om brief te sturen naar de Chinese ambassade. Ja, om ze in kennis te stellen voor wat die Chinezen in Suriname doen. Al reageren ze niet, begin ze in kennis te stellen. Want we moeten actie ondernemen.
0: En maar denk jij nou echt, Ruben, dat de Chinese ambassade niet op de hoogte is wat haar mensen doet?
2: Ze weten alles wat hier gebeurt. We hebben foto's van de daders met de Chinese ambassadeur waar ze voor selfies aan het poseren zijn. Dus geen enkele Chinese ambassadeur moet mij komen vertellen dat ze het niet weten.
0: Nee, precies.
2: En ze houden nu heel politiekwijs houden ze hun mond. Terwijl ze hadden ook hulp kunnen aanbieden, weet je?
0: Ik bedoel,
2: je weet dat jouw mensen daar bezig zijn. Mm-hmm. Ze hebben een probleem veroorzaakt, een ramp. Mensen hebben problemen. En dan kom je nu zogenaamd doen van we gaan Suriname helpen met landbouw, dit en dat. Dus constant...
0: afleidingsmanoeuvres.
2: En dan gaan we nog blij zijn dat we een keertje wat geld van China hebben gekregen om wat landbouw te doen.
0: Zo of een kleine kliniek.
2: Eigen vet gebakken.
0: Of een kleine kliniek.
2: Als u weet wat ze daar weghalen aan goud. En niet alleen in Maripasong, ook Pelingbergi, Kwangu en noem maar op. Overal zijn ze bezig. Dus ze halen heel veel van onze grondstoffen weg. We weten niet wat ze allemaal afvoeren. Allemaal een beetje in een illegale sfeer.
0: Mm-hmm.
2: Maar we weten ervan.
0: Maar er is ook natuurlijk bijvangst. Hè? Want het is ook bekend dat Suriname ook zelfs diamanten bezit. En je weet niet wat men weghaalt. Allemaal.
2: Ja, ja, je moet je ook afvragen van... want er gebeuren dingen in het gebied Roosbelt Boldmans. Ik wil er niet te veel over uitweiden. Maar mensen moeten hun vraagtekens gaan zetten. Waarom IAMGOLD dat hele gebied, inclusief hun area of interest, waar er heel veel goud wordt gevonden, voor maar $350 miljoen heeft verkocht. Laat de mensen daar vraagtekens bij zetten.
1: En in een rap tempo.
2: Is betrokken bij deze rommel.
1: In een rap tempo op waar ze weg.
0: Maar wat me wel verbaast. Kijk, we weten allemaal dat bijvoorbeeld de heer Brunswijk groot aandeelhouder is in goudconcessies. Maar het zijn ook zijn mensen. Doet dat er dan niet toe? Dus dat stukje is toch best wel een beetje een contradictie dat het zich zo op die manier terugvertaalt.
2: Je hebt die opnames gezien van Vijs over de gouden bergen van Suriname.
0: Ja, klopt.
2: En hoe deze meneer in een van zijn goudvelden zit. Ik dacht dat het daar was aan de Marowijnenrivier.
1: Mm-hmm. Mama Juka.
2: En hij zegt openlijk, goud is verslavend.
0: Ja.
2: Die man is verslaafd aan goud. Hij zegt het zelf.
0: Ja.
2: Voor de rest kan het hem
0: niet spelen. Als hij puissant al rijk is, hij is al puissant rijk. Dus uiteindelijk, al gaat hij dood, komt hij terug, heeft hij nog geld. Maar ik bedoel... Het is van de zotte dat je dus dat jouw eigen nageslacht geen gezonde toekomst gunt. Want daar komt het sek op neer.
2: Nee, het is niet de enige. Het zijn heel veel mensen die ondertussen ook mee profiteren. Mensen die ook binnen het gezag zitten.
0: Het lijkt alsof men per se ook daarin gaat zitten om die reden.
1: Men vraagt een concessie aan. Mm-hmm. En dan verhuurt men die concessie.
2: Ja.
1: Wat dus niet mag, hè, in principe. Ja. Want het is niet overdraagbaar. Zo iemand is dus nog nooit het binnenland in geweest. Mm-hmm. Maar die vraagt gewoon aan zo'n uitvoerder een huur van $25,000 per maand. Dat zijn de bedragen die er spelen. Ja, ja. Toch? Dus ja. Die mensen, die zitten gewoon in Paramaribo, vragen een concessie aan. Dus die zijn in feite de uitbuiters van Suriname. Want die vroegen dat van een Chinees. Maureen en Erland, jullie zitten in iedere vlucht naar Suriname, zie je 70 à 80 Chinezen zitten.
0: Klopt.
1: Waar gaan die Chinezen naartoe? Zie je ze ergens in Suriname? Zie je ze rondlopen in de stad?
0: Ik zie ze niet rondlopen en ik zie wel disrespect naar de Surinamers.
2: Naar de Chinezen brengen. Want we moeten voorzichtig zijn om elke Chinees hierin te beschuldigen. We moeten één ding ook niet vergeten. Wij hebben onze eigen Surinaamse Chinezen. En die Afghaanse broeder ook toe. Laten we voorzichtig zijn om zulke uitspraken te gaan doen. Want ik ga me daarvoor echt niet lenen. Maar het is wel overduidelijk dat zowel de Chinese ambassade als heel veel van onze eigen mensen dit faciliteren. Daar gaat het om. Daar wringt het. Als dat niet werd gefaciliteerd, zou dat uitschot wat inderdaad ons land binnenkomt, van Brazilianen, van Chinese goudzoekers, Guyanese, noem maar op, zou niet in ons land aanwezig kunnen zijn. Want wat zij hier in ons land doen, probeer dat in hun land te doen. Je wordt meteen afgeschoten. Dus laten we daarover duidelijk zijn. Ja. Er zijn ook goede Chinese arbeiders. Ons land is, we zijn een democratie, we zijn een vrij land. Maar dat geeft anderen het recht niet om misbruik te maken van de situatie. Maar de hoofdschuldigen zitten wel bij onze overheid. En daar richt ik mij op. Onze eigen mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Andere mensen komen hier in ons land en maken inderdaad misbruik. Ook in de houtkap. Maleisiërs, Chinese houtkappers, Indonesiërs. Ik bedoel ook Europeanen, vergis je niet.
0: Ja, er is onlangs nog
2: ook
0: een
2: in ons binnenland en dragen onze bossen weg.
0: Een Nederlands bedrijf is laatst ook nog in opspraak gekomen daarin.
2: Ja, dus ze zijn overal bezig. Dus we moeten heel voorzichtig zijn om dit...
0: Het is niet een expliciet Chinees probleem. Dat is het inderdaad niet. Maar het is wel opvallend omdat zij met grote hoeveelheden te werk gaan en een grote hoeveelheden gif toepassen. En,
2: maar dat
0: ook
2: komt
0: als
2: door onze eigen
0: overheid.
2: NH, die dit faciliteert.
0: Mm-hmm.
2: Deze mensen hebben toestemming gekregen om binnen concessies van meneer A, meneer B, allemaal gerelateerd aan de eerder genoemde namen, te mogen werken. En zij krijgen in ruil inderdaad een deel van het goud. Maar het zijn onze mensen die dit allemaal faciliteren. Mm-hmm. En als dat probleem wordt weggehaald, dan hebben we dit grotere probleem niet van vervuiling en noem maar op. Dus laten we ons richten op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. En uiteindelijk zien wij dat het parket, de NMA, heeft inderdaad cyanide gemeten. Ze hadden verder kunnen zoeken, want voor mij was het een 1, 2, 3'tje. Om te zeggen van, dat gif komt uit Maripastong. Ik heb reliefkaarten genomen. Ik heb precies uitgezocht hoe het water gestroomd zijn over de weg daar naar Apura bij Pikisaron. En waarom de vissen daar dood zijn gegaan. Ik bedoel, ik heb dat gif al gemeten. NMA weet eigenlijk alle informatie die ze hebben over hoe het gif werkt, hebben ze van mij gekregen in het verleden. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden. Het feit van het NMA mij scot op alle gebieden. Ik geef duidelijk aan dus dat zij ook een aandeel hebben in dit geheel. Want ze nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ze monitoren niet. Alleen maar als mensen ergens pinaren, komen ze even kijken en daarna zijn ze weer weg. Notabene komen ze die mensen om geld vragen om voor benzine om op het water te kunnen varen.
0: Ja, dat
2: is ongelooflijk. En dan is daar niet alles. Dan hebben we het parket van de PG, waar uiteindelijk die vervolging uit zou moeten rollen. Mm-hmm. Daar heb ik persoonlijke ervaring mee, dat toen wij onderzoek hadden gedaan, gezamenlijk met het parket, op Kwangu, op het Stuurmeer, wat een tijdbom was. Die tijdbom is afgegaan, alle schip is alle kanten opgegaan toen het begon te regenen.
0: Mm-hmm.
2: Ook daar hebben we gezien dat alle blinde muren worden opgetrokken.
0: Maar is er wel een plan eigenlijk om dit soort rampen te bestrijden? Want ja, het regent bijna altijd in Suriname. En als het nu eenmaal in het water zit, ja, het water sijpelt overal doorheen. Is er wel een plan überhaupt?
2: Uiteraard is er geen plan. Het had nooit zo ver mogen komen, Maurie. Het had nooit zo ver mogen komen. Dit had al lang gestopt moeten zijn. Het had verboden moeten zijn. Je mag met giftige stoffen werken, maar binnen een gesloten systeem. Een gesloten systeem betekent dat je aan de ene kant veiligheidsprotocollen hebt. Het moet gemonitord worden. Mm-hmm. Jouw afval moet in een speciale
0: vijver
2: komen.
0: Of
2: in een bak waar het uiteindelijk afgebroken moet worden. Ik bedoel, het moment dat jij overal in de natuur met giftige stoffen gaat werken, zonder monitoring, wetende dat al het gif alle kanten op kan gaan, vooral in de regentijd, als Sibibu zegt pardon, dan geeft het al aan van je bent onderdeel van het probleem als je dit niet hebt voorkomen.
0: Ja.
2: Dus het had nooit zo ver mogen komen.
0: Mm-hmm.
2: Dus voor mij is het niet een kwestie van is dit te voorkomen. Het had nooit zo ver mogen komen. Deze vorm van mijnbouw, heap leaching zoals ze het noemen, waarbij ze een hoopje van het erts op een stukje plastic zetten. Ze gaan het doordrenken met die chemicaliën in de hoop van dat ze wat goud vinden. En die vloeistof die ze erop drenken, dat is cyanide met caustic soda. Dat lost dat goud daarin op. Ze noemen het leaching, het uitlogen van het erts met chemicaliën. Het goud komt in die oplossing en dan hebben ze hun deel. Ondertussen hebben ze wel een groot deel van onze grond vergiftigd met deze stoffen, caustic soda en cyanide.
0: Mm-hmm.
2: En dat duwen ze even verder om weer met een nieuwe berg aan de slag te gaan. Waar denk je dat al dat gif uiteindelijk naartoe gaat?
0: Yeah.
2: In een systeem wat eigenlijk identiek is aan het normale cyanideproces bij IAM Gold, bij Roosdale Gold Mines, Newmont. Mm-hmm. Maar dat binnen een gesloten systeem, zoals ik het al eerder zei.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook daar zien we dat er ongelukken gebeuren. Want er zijn grote rampen geweest in Guyana, in Roemenië, Papua-Nieuw-Guinea.
0: Mm-hmm.
2: Heel veel in West-Afrika. Maar ook in Suriname 2008. Ik wil mensen eraan herinneren dat er heel veel dode vissen werden gevonden in Brokkeponde, in de buurt van Nieuw-Koffiekamp. Ergens juni. Mei, juni 2008.
0: Ja.
2: En IAM Gold heeft, ik weet dit toevallig, omdat ik toen bij NIMOS werkte.
0: Mm-hmm.
2: En ik was in de vergadering waarbij een brief werd voorgelezen door de directeur van NIMOS. 2008 heb ik het over. Waarbij een verzoekschrift werd gericht richting het NIMOS over het lozen van overtollig water uit hun telingpond. Telingpond is die vijver waarover ik het net had, waar al hun afval, hun chemisch afval met cyanide, naartoe gaat.
0: Ja, ja.
2: Want die dammen zouden kunnen doorbreken of het zou overstromen. Dus ze wilden wat van het water lozen, onder vormen houden, zodat de concentratie laag was. Dat zeiden ze. De concentratie was laag. Er kon geen gevaar. Niemand heeft toestemming gegeven zonder enkele contra-expertise. Om te checken dit of dat, om een monster te nemen.
0: Mm-hmm.
2: Daag daarna hoorden we uit het gebied hoeveel dode vissen daar lagen, ook andere dieren.
0: Mm-hmm.
2: En iedereen die in het gebied woont en toen daar vanaf 10 jaar ouder, die weet dit. Die getuigenissen zijn er.
0: Ja.
2: Dus ik heb later nog met veel mensen gesproken. Iedereen weet het nog uit het gebied.
0: Maar waarom bereikt het de massa niet op de een of andere manier? Want je zou
2: het
0: zeggen.
2: Het is in de doofpot gestopt, Maureen.
0: Hmm.
2: Ook toen is het in de doofpot gegaan. Niemand, zowel IAM Gold als NIMOS, hebben geen verantwoording genomen.
0: Nee.
2: Dit is een criminele daad. In feite, als ik de PG toen was, zou ik ze voor het gerecht slepen.
0: Ja.
2: Dit is, zo hoort het. Maar wij gaan altijd denken van, niemand heeft het gezien. Alleen die mensen in het binnenland. Maar ja, dat zijn toch geen Surinamers. Dus laten we het doen alsof er niks aan de hand is.
0: Ja, ja.
2: Want we beschermen die multinational ten koste van onze eigen mensen.
0: Ja, we zijn al met een handje vol, dus het is wel heel erg triest. In Guyana heeft zich onlangs ook iets afgespeeld dat er een pijpleiding ook kapot of diverse leidingen
2: kapot is. Nu aan de gang.
0: Is nu aan de gang.
2: Drie maanden lang is men bezig met de constructie van drie maanden lang lekt er al gas door die gaspijpleiding. Guyana heeft heeft samen met ExxonMobil een project gestart om dat gas wat normaal wordt afgebrand of terug wordt gepompt in de bron. Want die oliebedrijven willen geen gas. Gas is te goedkoop. Ze willen geld verdienen aan die olie. En het gas is kostbaar. Risicovol. Het is brandbaar. En het kost heel veel geld om gasterminals en al die infrastructuur aan te leggen voor gaswinning. Yeah. En om het op te slaan, om het te liquideren. Mm-hmm. Om het vloeibaar te maken. En dat kost allemaal heel veel geld.
0: Ja.
2: En Guyana heeft op een gegeven moment geld erin gestoken. Ik hoor iets van 2 of 3 miljard. Om dit alsnog te doen. En nu is tijdens de constructie al. En ze zijn waarschijnlijk bezig met het gas al doorheen pompen. Tijdens de constructie is er nu al 3 maanden lang gas aan het lekken.
0: Ja.
2: Door een van die pijpen. En je ziet het gas borrelen aan het oppervlakte van de oceaan.
0: Ik noem dit omdat dit een voorbeeld zou moeten zijn voor Suriname. Dat ze dus met dit soort ernstige zaken rekening moeten houden. Nou ja, goed, als je niet eens jouw kluis kan bewaken, hè, met kwik. Los daarvan dat wat er dus nu gebeurd is aan vergiftiging. Ja, dan vrees ik ook het ergste. Maar we hebben ondertussen ook een beller, als die er nog zit. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
4: Goedemiddag, met Erik.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ik ben bang dat deze heer die aan het woord is, dat hij roepende en overstijn is. Dat blijkt uit die gestolen vader Quick, niemand weet wat er allemaal gebeurd is. Dus één grote boevenbende daar is. Nou, dat wil ik even doorgeven.
0: Ja, dankjewel. We horen wat meneer aangeeft. Dus hij zegt ook van, je bent misschien een roepende in de woestijn. Nou ja, wat ons betreft niet. Want we denken dat we dit soort dingen toch wel constant onder de aandacht moeten blijven brengen. En dat de mensen die in Suriname zelf zitten, maar ook de diaspora, dat zij ook hun stem laten horen. Want dit soort ontwikkelingen, daar zijn we gewoon niet blij mee.
2: U woont in diezelfde woestijn waar ik ook in woon. En u hoort mij spreken, zoals heel veel andere mensen mij horen spreken. We moeten allemaal onze stem laten horen. Niet alleen ik, niet alleen Maury, niet alleen meneer Ruben. We moeten allemaal onze stem laten horen. Zo werkt democratie. En zo kunnen we onze leiders toedwingen om het systeem te veranderen. Ik ga het inderdaad niet alleen kunnen. En als mensen denken van, ik ben een roepende in de woestijn, moeten ze ook kijken van, wie ben ik? Hoe ben ik medeverantwoordelijk hiervoor? Hou ik mijn mond? Doe ik niks? Dan ben ik medeplichtig aan het probleem.
0: Ja, we zijn allemaal
2: zo aanhaal. Maar dat is wel wat er in de wereld gebeurt. Als wij onze mond houden, zijn we onderdeel van het probleem.
0: Ja. Nee, helemaal mee eens. Want we hebben allemaal een verantwoordelijkheid in een stukje betere wereld. En dat is één ding dat zeker is.
1: In Suriname zijn we gewoon geneigd te denken dat als we dus niks ondernemen, er ook niks gaat gebeuren. Maar ik blijf erbij. Ik heb begrepen, Erlan, je hebt het gisteren meegemaakt. Ik heb begrepen dat er in het parlement toch al behoorlijk wat roering is ontstaan. Wat Deining ook, want men ziet dat het om een heel ernstige zaak gaat.
2: Ja, en
1: bij de aanvraag van de petitie hebben er parlementariërs, die zijn heel erg boos geworden, heb ik begrepen. En mensen hadden er een beetje een goed gevoel bij van eindelijk, en niet 1, 2 parlementen, maar een aantal, die stonden perplex wat er allemaal gebeurt. En dat de overheid tot de dag van vandaag nog geen enkele concrete stap heeft ondernomen om in ieder geval te voorkomen dat deze mensen zeg maar dus veilig kunnen leven. En dat er wat meer vertrouwen weer ontstaat tussen die mensen en de overheid. Want dat is nu op dit moment helemaal zoek. Ja, die mensen vertrouwen niks meer. Want men reageert op niks van die mensen. En dat speelde een heel belangrijke rol. Dus
0: ja,
1: ik denk
0: stuk
1: dat we
0: erkenning juist moeten de mensen ook hebben van hun probleem.
1: Moeten opvoeren. Alleen vooral op die parlementariërs die zeggen dat ze willen meehelpen. Dat men het blijft, zeg maar, dus op de agenda plaatsen. Dat er iets gebeurt. Want er moet iets gebeuren. Want deze mensen zijn letterlijk aan hun lot overgelaten.
0: Ik neem nog even een beller in oogschouw.
2: Het zou een presentatie worden voor de voorzitter van de DNA, maar die zat toen in comité generale, hoor ik. Iets van een soort geheime vergadering. Ze kon er niet bij zijn. Mevrouw Vreza met een commissie was erbij. En ik heb een presentatie aan ze gegeven. Zij hebben mij toegezegd dat ik maandag, aanstaande maandag, een presentatie in de DNA moet houden. Mag geven. En het wordt live op televisie uitgezonden. Ik ben benieuwd of het doorgaat. Want ik weet dat er grote krachten zijn die mij gaan proberen tegen te houden. Die mevrouw Vreedzaam gaat proberen tegen te houden. Die de president gaat proberen tegen te houden. Want ook dat gebeurt er. En ik ben benieuwd of het doorgaat. Of dat dit weer met een doofpotaffaire wordt afgehandeld.
0: Ja, we kunnen geen bellers meer hebben, want we hebben nog maar 1 minuut. De tijd gaat verschrikkelijk snel, we worden ingehaald. Maar Erland,
1: wij zijn nu al de juridische, zeg maar, dus mogelijkheden aan het onderzoeken. Ja, toch? En dat, wij gaan ons richten op de NMA.
0: De staat wordt gewoon voor het gerecht gesleept. Dat is het laatste wat ik heb gehoord.
1: We gaan ons richten op de NMA, want zij zijn degene die dus verantwoordelijk zijn voor het nieuwe beleid in Suriname.
0: Heren, ik ga jullie bedanken. Ik ga jullie alvast bedanken, anders worden we ingehaald door de piepjes van het journaal. Heren, ik ga jullie bedanken. Ik ga jullie

Bart van 2 tot 4. Een goede lezing over met het oog op Suriname. Oké, tot dan. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: flyerslam.com. Oddi, oddi!
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

Mi kondre trou, mi lop you. Mi lop you, mi lop wala. Me karunu, wan sweet kone ini. Ini, na, a uitzending dis voor Radio Mart. You, familie station. A station, san der voor you, voor mi, voor wala. Mineng, na masra dalvoer, dala. En mos donan onu ja te ayuru fu se biuru. Bagadati ti dena frida dan masra John John o tek abara amanata o gota pu internet. Faude, fautan. Ti dena frida. Frida, a weer mooi. Asong es kein furus malobator dati en asam tang ma ana kantang herten so want isa jana tatania ya poso tu ten fa weer ya bi no no na somro bagarat ya bi en herbs baga herf de jiswenta baga wenta ya kisi lente en asasane guala yuru na grong na wawer no mo wabi. Als je een scan of alleen een kong, maar nou weer, je begrijpt. Maar broer aan de met tak wala tangi, met tak wala tangi die een pot jesi archi na station DC. A station dinaf unu. En dat maakt met baru grand tangi voor die we een pot jesi archi. Grand tangi. Faude, fautang. Lek fau sabi da we bijing. We bijing. Na so we bijing altijd. Na altijd, maar te doen sani, i muse memre ook tu sani di de fanom fonamku in a libi makandra disi pe mina nga yude. Je begrijp? En dat meki Wotantiri nare wang di gweli bunu. Lek fo sabi monde di psade mi betegu tak wan nefof mi kon gweli bunu. Amarati be waroko di triple X. Butsi, mi beri tide abiri ofen presi. Mahut. Na mi famiri dus mi mahut taken ifiri. Dus dat mek wotantiri nare wang di gweli bunu. Alla den baga famiri we wis bon voor krakti in de DDC. Alla di usabi tak alibi nasade ye kon ye shison ye koiri ye douze mus do bagarati dawa biftek prati fu serefi sa alibi de fur krakti di den bakawang. Ya wani da siki bedi. Ook to gi dat we bedi fu esine nga go. De kan kom baga lek fa de bede. Fu krakti we wins den ook to. Danga koloku. Wanti ne sap fasane go. Ye go in seifa ato. So, ma ne sap sot se yek mo pom baga. Ma uno di deja. Danga yudi da oso. Da we ataki. Ye go in se. Na fes doro. En na fes doro ye gwe baka. En altijd had het zo, dat hoe sap toe. Want aan de UNO etak over Libi, nanga te Libi na demoro. En toch dat aan of manga yo. Maar we winsi, we hopu, dat je goef is doro. Teren sabi man dat raak banga yo, dat je bopo na schref is doro, dat je guayoso no baka. Gozon toe. De wan die van jari, dan was aan die firi. We bar de wan die pipo rei. En we wins ala krakti ji unu. En ala bung sang uandu. Na so utaki. For de uroko neti di psade. Mine beda unu. Mi bemde fanafu tinyura neti komi tuaf yuru mam no bende. Mam be bara fesik ba. Munde mi betakeng ba. De wani na yere dati na me aksu ala lespechi nanga bigi pardon. Fudi
ou ba abaya den ki tak ou ba alchi moy poku tap po de woro koneti di psa de wa mine bende ye begrep na sa libi de emal ba maya nanga nef garo mi de ti de baka nanga unu sa sa ne go viri bruyano de fou de fou tang de wani ik mopa woro ko den doro osho a ver bonou tudo esse meu barriga tá aqui tem que ter cá osso da fita aqui e agora na água só osso da fita o osso é muito curu outra te fogo baio nhano tem yang me está de aí na siriba chiri to viri mas me hopta com yang suiti ala san loga na face de fiti a só me obio no ala mala viri a dar back me com met dongo kona studio fu konsorgu tak mi e ja tori prisiri poku nyunsu di unu di da oso ala ne tori at me sorgu fu chako nya gi yu in yu foro isi fi kan tek prati fu ala de sani di u kan tak nang ou serefi want ane mi huwe me ka radio ye begrep yu seref di da oso yu ook tu e me ka radio ye begrep. Dus ta yuru doro fui giyu tak ifini tak iwan kanga wan tori iwan chane ka talmenti no dry dry no dry dry teka a jen jen fiu de a karkon radio mar disi dena bemre o trikam strat numero IT frey frey ye fanga mantap wan noti sebi keba marchi negi noti na salto di de di trawang di de winspirit de na hegoron tapa lontu den ook tu de kan dongo gona we keba marchi radio mart keba marchi nl da winspirit de fagoron tapu da de seorgutak de kan archi radio mart sa de na sa teknik tanso ana mimeken mitu ko miten de wani da ojo de wan karko na radio mart next no fault. A concru tem número for Radio Mart na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. Eta wang tron. A número for a concru tem Radio Mart na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. E a bararanga sa lek fam takik ba. Mi break for a post Jesse Archie that make me caru ala mala na ala speki me caru koneini ifiri when da mi saptak da u stelok ba fu Archie soufen presija ma want to tori tap talmenti di mi won prat na unu na saf safri da we begin na de sot sandati ifiri en sa sa nego en tayuru doro dan ukan chawan sani oktu fu unsi fu praten nang unu isitok aso eler fu serefi wat na skoro ude en na lerwe ler no anatrop ouri de man aleria lerbi aleria leri ifirito dus e fulugu no ifiri bale pleno in aweka dove shitaki de Frenchman win fu de mokro tuf noti natuurlijk de mokro be praxe tak de bowini ma you di da oso Yusuf Shitaki de France mang ana lolo mang air timbung win si potwa man fa bangi ko ina felt a man bung le kawa le de trawan di de tapa felt ook tu France mang apon tranga team ook tu wan tranga reserve team tu ifiri dus
Maar ook na de one kans. De one kans de nabi. Fransman winnie, dan ga lid vast. Want dan leg je hier naar ref of naar vaar. Fransman winnie. En Oesabi taki. A kans biji die Fransman. A kans biji die Fransman voor winnaar Copa DC. Maar ja, trakondre deite. Lugu dineti, dawabi Bergi. Bergi opleang Spanjoro. Na tu voetbal kondre tu, Spanjore play, Bergi play. Say a shifu Bergi tak Bergi grokon. Bijin bijin fa weka da asan nebe wandel. En na tendi a weka e waka, de a shi tak Bergi kon gro in a weka disi. Dus die neti, nee juru, da wabi Spanjore a Bergi. Mide kan tegi sumo wini. De massa me krakana Spanjoro, ja, me hoop dat de mawini, maar ballon toe. Ballon toe, dus alles aan kan psa. Ifiri. En dat natori voor Aweka, zijn van Presino in Mexico, Canada, Nanga, Amerikaan kondre. Walo kondre gua osokba, tata gua oso, doisiri gua oso. Wat of den kondre gue? Kondre zei berikan tak neng de marat na lek laste do tang ma. Lek fam tak ik ba ballon tu. A ballon tu dus alla sot sanepsa. Alla sot sanepsa era metegi dus ina man tak a fesi sa opsa na ngasano fa preso waka era. En het is wel goed in de in Sernang. Dat wij zien dat de inheemse, de Ingiso boom. Ik denk dat alle jaren de vergeten Marathi. Regering tap regering. Awa regering en kong, het trouwen gue. Maar ik denk dat de mannen abisi zijn de inheemse, de Ingiso boom. De man taki, de geschiedenis kan niet worden herschreven, maar onrecht kan wel worden hersteld. Zie je? Onrecht kan wel worden hersteld. Alla juru in een man doosai wani nang ade man di bede na fes presi jaya in Sernang. Dat ade inheemse. Ja, trama die etak tratori, allemaal moest sap van schrijven, me etegi yo tak na inheemse bedefosi in Sernang. Alla so tratori jere, maar ja, ik ga niet in discussies, ifiri. Me ne go in discussie, me elegi uit, me verteri sa me lesi, din be gua attend, din be ayur ten, din be da skoro. Ja, si tapa wapen fu Sernang ook tu, ja, si den tu inheemse. Wa her discussie bede taki, na ten die wel liep nou, de man moest tjachentje kon na wapen, omdat de man vindt dat die inheemse die je ziet op haar wapen voor Sernang. En dat is zo dat die want toesman dene agri na vast na kroosje die de weeri. If you look at wapen, a wapen de let nam baka, want die is door in haar studio, dat wapen de let nam baka. En je ziet wan boto, je ziet wan palombong, je ziet groen na doti. Je ziet een ster en alle toeschrijven aan wapen, je ziet twee inheemse. Dan gaan ze een piri. En aan de enige kant zijn ze weer. Dan gaan ze een tap de ede. Dan gaan ze pijn en dan gaan ze thee. En je wilt twee smaak die zijn niet, dat ze moeten veranderen. Jullie daar ook zo, maar ik heb veel denken over dat woord. Als je vindt dat ze moeten tang, dat is tang zo. Als je vindt dat ze moeten kong. In een wapen, ja, je kies een hele discussie in een DNA, zo boem, een parlement. Want in een kantje, een grondwet, na een wapen van grondwet, je een man kantje van je wani. Alle deze tordici, je begrijpt, alle deze tordici, ja, we hebben gewoon een DNA,
parlement zo boem. En drapen ja voor toko. En de luka meerderheid. Want dat je hoort die sting. Zo maar je smoren sting. Je want tori zei. Je want changey. If ya kologu. Je kies. Walo sting ja tor dat. Dat tor hij changey. Maar if voeru stenen de. Dan is hij tang. In vieri. Zo zou doen. Zo zou doen bij ja. In vieri. En over het tori voor de karen. De Fransman, dat ontdekt naar de biertje voor nu. De Fransman, de maffin is daar die trutru, tafra, wat los maar moest gaan tafra voor tak over a greni, a grens. Een grensverdrag voor naam naar een Fransman. Frans Guyana, zo boem. In een netje voor een jaar of zo voor de Fransman die, Fransman ABND, dat bij de SDMBRI. De manchara tori die is gewoon een taptalmenti. De man vindt dat hij in het parlement, de man moest meteen voor tak over het tori die zie. Hoe de man kan taki over een samenwerkingsovereenkomst. En zo de ambassadeur Nicolas Lacoste taki voor de Woroko in een persconferentie voor de Woroko die psade in Viri. En de man vindt taki de greni, de sabef mi taki en boom, maar de grens. Ze nang op een probleem in a western, in a Guyana, over dat Tigri gebied, maar ook toe naar Trassi, in a oosten. De mannen agri ook toe over van alleen en waka sana a werk, sana trutru greni, sana sernang en sana den Fransman, in Shabito. Dus de torat ook toe de man chaka kring en de man van Norutak heeft van boom. En voor een boem rook om een kandra de. Voor zijn naam een Fransman, dan de toerist moest mijn tak ook toe. En zeker in een grenitori die ze hiervieren. En hoe zal ik hoeven te horen? We gaan moro fara. Natuurlijk, de man moest guatafra. De minister voor door het CAFRC. Voor zijn naam een die Fransman. Meestal in de mannen heb ik een broko ator dat hij te voet bij een president of den toekondre en vinden ze ook toe. Daardoor tak over het tori, maar ze hebben wel van Bofa, naar de Dorsey-affersie, een man voor Francais, na Jean-Noël Barot. Ik weet het. En ik hoop dat hij in een gauw de man kan vinden, de serifie. Hoe stong, takang makandra, fuluku, tru, sana den tru greni, van de lijn en waka. Want als aan de kande zo taki, jare kong, jare go, de alle soort bruya den na de greni, ja bawa na kruktanu, atrawa den na letanu, iviri, Guyana, Tigri, en na Franse ook toe. Dus adefanuru, taki tru. Want Chenchi moest komen en Chenchi moest deso taki de man saluku fin fini van een greni en waka. En hoe zat om een jaar de man betak over de toer die zie, maar ja, te voetbal not ne kamindri iviri. Dus dat bij de toer die van greni, maar er was een helikopter en vreep sa. Walugo nou, a toer die sambele hoe uitak, a toer die smine alusu. Iviri, ator is meneer Lusso. En zij hebben meneer Lusso ator die zie. Omdat Granlanti niet mag last visie. Granlanti moet zorgen dat kwam kring en kong in ator die zie. En te met tak ator die zie, de met tak atori van kwek. Toen is ik bij me met tak atori, tjaar en kon je voor ooit zie over een kwek tori. Iviri, en nu je zie. In een komakandra voor a DNA, dat je ziet dat Masra Jones, Abu Jones,
Άμα βέτε είναι ακόμα κάντρα φου DNA, τεφουκμπά. Άμα να αγκρί, φα δε μόαν τσάρ ατόρδης βακά. Άμα να αγκρί. Σομπούν, άμα φαίνει τακ εφ ατόρνο μαγκό να λέτ φασί, να μη, μη εγώ κοτήκ μου από ότα ακρουδέρι είναι αδένα. Εν άμα ντουέν του. Αμα λίπα χέρ φερχάδερινγκ φου DNA. Εν αμα τάκ οκ του φου σέιδε. Ουαν νου, για του παρτέι, αουάφ δε ουφένι τάκ ατόρι φακουέκ, δε μάμος λούκα ατόρι, μπακα ταπ γιαρσίν, μπακα ταπ δώρο, δε μα εκάρε ουαν σορτου προτές κομιτή γενεράλ, η φύρι, τραουάν φου αδένα φένι τάκ, νο, νο, no, no. A people must have sub-sepsa. Suma face of fadong, abi fadong. No aman net napu, ondro of tapa wet, na reti. Lek fau sabi, minogo tum si dip moro fara in atori, mami belehu ek bataki. Di man teka kwek in beslak, no aman be sabi. Atori betiri. Aite atori kakring, anataka atori kakring, ma aite uyere fatori na di akwekis futu na nga anu in one scout press di dekar kers flight drape, PRBT sref drape. Da you can verstaan taka kwek na kangwe soma. Dat wan taki, de mani mus luka sani, de maluku go wa hertrasi. En, amang di aba kwek, ama ap ala belang fu kis en kwek baka. En mi betegu nu ook tu tak, a kwek dis kan de futus manomo, of den sneesi, of wa mandi a belang na a kwek, wa mandi chamoni writ, amoro gudu man fsernang, fiiri, mina kar man en part, daleki ere dali taki, ma mi sap tamen taki. En masra A.B. Jones feni taki, mine preden predisi, aman gweli ba vergadering. Aman taki mileki memre fu DNA. Wala mala apwang fada karang in bakara tongo in wetman tongo wang geheim houding. Dus aman no tak over en houdelijk aman no tak over a onderzoek. Sade o chagawaka. Ma wansan aman feni, dat mek me brokenji unu, ama feni tak ato dis nekang hori baka sro jarsing no so sro to doro dat wan taki so boom in het geheim pers na nga publiek ne mak de bay nee ana kan if pers na nga publiek ne kan de in a pis dati je begrijp dat ore tingi en ana tingi pchiso ay tingi dek deki en bebe sorunu tak atodis mine lusu wat atodisi mus wisep sa ator mus kakring yu nakan du tori pes tefuk ba presidenti senefe ki sheng en dat no kan presidenti sisa simos nap no wa anu ina kwek tordisi nog eng nog masra fu NPS faman en baga en vergitene even maar goed maar man bij Guascoro maar ja a ede man fu NPS anakang na sheng iwan jire kering na nga a folku je begrijp want a vertrouwen a bribi mus kona a folku a folku mus bribi in one true system for justitie. A edema of justitie, mazra mano rat, if a sort rat. No, na my theory. You want to tell me that I'm a sabinatory? Keba. Say they make them one whore. Them one whore, koma kandra fatoris, fa kwek, baga yarsing, baga tabdoro. Achter gesloten deuren zo boem. Pers. Na publiek. No mag de bij.
Είναι αυγά universitet που γράμπουσα έψα ατόρε τι ενεφ είδε μου σφαντό είδε μου σφαντό ατόρ μου σκακρίν ατόδις να φωνάμκουν ουαν πρεσπάρι τόρι ατόδις να κάνω τσιμπρίν ουαν πάτου κουέτ κουέτι με φόλαγα τόρι γόνομο ενεφ μισά που ανσάνι μου τσάρου μου σώρου τάκι Sami sabi in atordisi. En mi apmasa kan jim info. Mi non karning. Ifiri. Ma atordisi. Atordisi e tingi. E tingi falk. En dat mak. En dat meki. Masra Ibu Jones. Fu NDP. En sref taki tangere no. Una kan sera atordisi soji. A people. A people abareti. Fu sap sepsa. A people pot you drape. Dus jouw verantwoord toe naar gona people toe. En het is maar people van oudu. Dat is een periode. Als aan alle ting je moet worden naar people. A people is aan jou. If a people no one you more, is op zij toe, is er niet wat ofzo. Mietak die de, amidali taki. Dat maakt hem. Im korkor, ane tak im korkori, ma im sora people fator e waka tapa fas di mus fiti. Want a people nou bradi tori na smafu 60, 70, ya de wan fu 40, ya de wan fu 20, ma ya pitana mindri tu. Ifiri. And if you, like bigi wan, you no manji den pitani, Wan bon exemple. Dat je begreep van een pitani o ontwikkelde in Serifi. Dan een mooie ga in een straat, die zo fufu fromu. En dat minang a you, no one. Dat uno one. Dat uno one. Kwit kwiti, ifiri. Mote kwam chin bro. En baga bro, dan mi daunu baga. En baga dati, daun mag karkong. Daun mag taksa u vier fatori. Ifiri. Zo is het eenmaal. Bruce Hornsby. Een man is ook in het toerlijk van Betaka die Jonesro. That's the way it is. Bruce Hornsby.

0: Yeah, Obi-Wan, the one the Jones no next time after para you, Mart. No there. Yeah, Archie, a programma for the caring Mart gevarieerd. En Amasai presenta presteri a programma di Sina Masra Dalvoor, Raymond Dalvoor. Me caro un sweet coin nini, nang alla le speci, en me baru o di winspo de winspo tang. Di Jonsro Archie a poco fu Masra Bruce Hornsby. That's the way it is. Dat na fanatore waka, atori san betako fra quick. If you tell me a tactory that may sell them as Bagatora, the me free one pokon and baga sa abi tamaka and then torsa me chakafisi. If you read, winter way sweetie ja, adoro opo, ye begreep. And Sammy lees ook too, that me shitaki Sernamang di da dorosi, del sobun de libina dorosi. Tata, Amerikan, Inggris, Kondre, Frans, Karkong. Da sernang kangawan sistem. Taki in de desa kong, de desa da ufesi, wet man tak in de toekomst. Da de manat na fuhe re om ofara, luku fa Fransman Kondre biji. If you go na consulat, you sabo fare yore. If you ten na suiden, imrego boon fare komit Parijs. If you ta Tilburg, da you want go a consulat, dem refu Tilburg, go ten na consulat, karkon. If you ri, man on ser na feni, taki anatak de feni, in de deze kong, de ma abad denki fu kan wan nyu system, taki you, Jullie zijn namen na in Doro Kondre. Dus dat want dat Junap tata buku. Je een Libi in een Doro Kondre. Maar je app je zijn buku. En je die een Libi na Doro Kondre. Te je app je zijn namen buku. En in een regel je tori, je rijbewijs, je geboorteakte, je uittreksel. Je begrijpt. Te je adeso tak je app zijn nationaliteit. Dat alle den tori zie. Ik kan zitten tap een consulaat voor een kondre per jou de na momenti dati. Je begrijpt? Zo mijn broko en juno voor u kan verstaan me. Mijn kan he orange of een Hollandse of wat. Mijn taak in een tongo voor mijn en jou. Mijn kwen verstaan. Zernang vind ik taki, adeso taki, den deze ook kon. En af de zomer dat ik moet voor Brabant of Limburg, voor je dongen kon en hij wagen of train kon ten aan consulaat. De zo dat ik de man of zorgo, dus buitenlandse zaken, bibis of van mijn kaart in Serevie, de man mekwang komakandra, wat wroko komakandra, de man srotto. Nanga wan bedrijf die de kar VFS Global. En een bedrijf VFS Global dat ook zorgt voor de consulaire dienstverlening. Nu, en ik ben een sap if een bedrijf dat nou een sernaam bedrijf, if nou een tata bedrijf. Want lek voor sabi. In Sernang, je apon tata ambassade, de Sernaman die wan dongo kon jakon koiri of wat dan ook, familiebezoek, if na sterfgeval, you die e libi in Sernang, you ap yup Sernang buku, if you wan kaoland, da in dongo kon na ambassade of na consulaat voor tata in Sernang, da in moes actie wan visum. En attend die a visum if attendi de man tek fa fisem fos yu ka yere fi o chisi fi no chisi fos mina fo wiki ma kan de 6 weeks to yu di da oso fi sabe moro better da I kan ka kon ook to ma sa ya shi in sernang a de wet man as a tata ambassade sorgu taki na administratie, een aanvraag, een verwerking voor jullie daar zijn, tegen een actie, een visum. Nederlands tata ambassade zorgu tak denschrift neerdoen de poten in anu voor een trabedrijf. En in een Surinaam bedrijf, in een bedrijf voest maar die gers de wet man. Zo, so, dan nou wij kon naar die Surinaam nou. Want we jaren nou taki. Het is een mooie ontwikkeling. Maar mij de benieuwd of een bedrijf nou een tata bedrijf of een Surinaam bedrijf die ons zorgu tak jullie lek Surinaam man. Dat je moet zetten je tori, dan een bedrijf dat ook doet je. Meka uno. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ik wil even buiten de uitzending wat vragen.
0: Dan moet ik even kijken hoe ik dat kan organiseren, want ik heb u al nu onder de knoppen.
1: Dan bel ik op uw telefoon.
0: Weet u wat? Belt u, ik ga neerleggen, dan belt u nog een keer. Dan neem ik u buiten de uitzending. Kan dat?
1: Yes.
0: Zo, die mevrouw gaat weer bellen, want ze wil wat vragen buiten de uitzending om. En daar in haar teen dacht hij even aan mevrouw Belbaga. Dan heb ik zorg dat ik een poko de fuka Archie. Hij met je bellen, maar pot een poko nou. Simple Minds, don't you forget about me.

0: Simple Mind was dat met hun nummer Don't You Forget About Me. Dat is ook maart, hè. En na tweede uur dan moet hij Biggie Pocojuno. Maar in na eerste uur dan, dan is het dit soort nostalgische muziek. Want dat is ook Radio Maart, je vieren. Hoe is dat Biggie Pocojuan, hoe is dat Spanjol, hoe is dat Frans Poco, hoe is dat Bolero, hoe is dat Salsa. Dat zijn wat ja, je vieren. Dus dat na Sani. En dan voorst mij kon je naar uitzending dan de turen naar Fesibab, maar ze zijn Maureen Held. Maureen Held bij tak over Sernang, Tori. Die vierde abbe tak aan man in die amman voor Sernang, zei ik over van de karing. Over environment, gezondheidszorg, gezondheidszorg. Ecologisch systeem, samoestijnbalans in Sernang. Meneer Sleur, Erwin Sleur, meneer Zabef naar Erwin, maar in elk geval, maar naar Sleur aan neem. Jij begrijpt. Een vis neem ik voor Erwin Sleur. Maar in elk geval, meneer Sleur, hij is deskundig op dat soort gebieden, ecologisch. Dan Tori zeggen over een systeem in het binnenland. Dat hij visie, visie moest aan Libi. In een moest zorgen dat je verontreinigt in Liba. Daar, we gaan straks daarop ook terugkomen weer. Maar Sisa Maureen Held tak nog ook bijna aan meneer Sleur over haar toren dat hij vier. En die John Snow, mijn bekies van Jane voor Lobby Wang, van Archie, van Oemasma zijn Archie. En hebben actie over haar €50 toegang voor Kwaku. Mijn bezorgen dat hij bij Abi. Kouluku so dene baka. Mijn hebef na voor de woroko. Tide na Frida. Mijn brina is dene. Iba wan programma na Amrabasi fu Radio Mart. Na Glenn Kortfried. Na mevrouw Dan fu consulat. Sernang consulat. En meneer ambassadeur bede na telefoon. Iba Patrick's Catering. En iba Itaon Trasma. En de betak over Kwaku en Patrick Catering, Kangwa Initiatief. En mevrouw Dan en de vrouw voor het consulaat. En vind nou een boom zandzaam, maar zijn Patrick, hij doet. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, graag gedaan. Met Jan.
0: Dag Jan.
1: Fijne.
0: Midden saf saf hier, hè.
1: Mijn heren, van Zee, Jumbo, Gona, Trasse.
0: Ja, je moet van gevarieerd werken toch?
1: Ik begin als een dag door het naar Nederland bakken.
0: Ja, dat is een goed jaar toch?
1: Nou, meer je meneer Sleur toen aan.
0: Maureen, hè, mevrouw Maureen.
1: Maureen helpt je. Meneer Sarasaf, Jova of meneer Ning?
0: Volgens mij naar meneer Jova lui.
1: Nee, naar Jova.
0: Dat is zo'n naam, het klinkt als.
1: Ja, ja. Maar ja, goed, meneer, dat heeft even vaak op de radio. Maar meneer, naar binnenland toe. En dan hebben we over een kwik. Dan dit heeft een visie.
0: Ja, dat
1: is. Vervuiling van water.
0: Klopt.
1: Misa mooi zijn niet. De kan doen ze de wani, takken ze de wani. Meneer Jones kan jump ook moeten uit. Comité-generaal. Een belang voor een bedrijf. Chamorro Pontu. Dat is een oude actorie die zo keer gewoon. Dat na altijd de SIDE. TDM begint multinationals. En mijn tak Chinese of Penningmotor. Maar de multinationals of China, India, Amerika, Canada. Europa, Nederland, want je woont toe dat school hier toe. Dit is een belang de. Dat is belang van people, voor Sernang. Hoe dat verdeeld geba. Dit was een psaan naar binnenlanders, maar in de district, naar kust, naar foto, naar Nikeri, Wageningen, Albina, Mongo. De praxera. Hoe zorgen we een probleem nog om in ding? Dan de uno de solidair naar hoe schreef
0: je?
1: Want uno het aan de beurt, uno de afhankelijk van de liba. Want we hebben eigen stromend water in alle dingen, prestimkari. En waar moet ik elektriciteit? En waar moet ik kotoren naar Swampo? Perekis Nepisi, wie naar een nummer op?
0: Juist.
1: Seriba, Krobia, Tilapia, Kubi. Dan heb je zin dat ik aan Kistena foto's heb bijna in Aliba. Dan heb je zin. Dus we moeten het maken als aanvoering een quick schandaal. Als we niet doordringen door tot deze man in het kustgebied. Ik heb gezegd dat ik nog naar je probleem dat bij je moet zorgen dat je of je nog een probleem in Froisie. Roosica, Sony Point, of van de Kardeper is daarbij. Of Parapassie, onverwacht. En daar is het dat ik ben benieuwd, want misschien zijn je grenzen verbreken samen één.
0: De Fransman?
1: Nee, ja, van een consulaat. Centraal van de Republiek Suriname, Oriwan, Grond Praxerie, Taki, Nanga, samen een, want Taki, den etnische blok, die den Sernang, de Wan Barokko Ding. Dus die Unom Abi etnische blok, moro, mooi streven.
0: Ja, ze mooi streven.
1: Dat mij tegen de consulat Nanga de Smadi, Ogo en die Otakdapeleke. Mevrouw Diana Flet, Raja Mohan, Misabdati, mevrouw Flet, Mimitwalesi, mevrouw Mingun, Dominee, Mimitemwalestu, kapitein Silvester, Abuikoni, dat Mif, Sivan Ferenwalesi, na Kala Chon, of Chan. Chon, Chon was een dame. Mij vragen dat ding, te breken. Van de grenzen verbreken, dat je moest potaptalment die takte was aan het naar binnenland. Dan verbreek je grens daartoe, unom praxerano, unu eleidape. Want if you want to want volk, dan volk die het dan in een grensgebied, of die het dan in midden Suriname, naar een kustgebied, naar een dwars door grens, weet je, kustgebied, moest de one volk, dus if one know to den Libanon, know dat pena Saramaka pedeng, den kutak de mij kardema, en heem zet aan dat pembri. Den Maron, da ala den probleem die si, i moest potaptalmente te je verbreken grens. De etnische grens, de one note to the dapper, de alamala, musko knap, baka, astray, voor sorry, granlanti of districtscommissaris, want als er na beter bijna 22 districtscommissaris volgens mij. En zo'n district, ja, feestje, foto, bijna 60 mi bri. Dus dan zorgden dat ik weknap naar een lekwaan, maar naar een vrouw voor los een probleem van kwekdappen. Als ik aan elkaar deed zo, dat ik wel een comité generale, want toen noemen dat een openbaar, zo'n soort bedrijf, of een buitenlands bedrijf, of een bedrijf voor, of een go-to bedrijf voor zijn naam schrijven. Met Kassan die Sipsa. Dus mij ook dat ik maar go 18 na grondpraxeer takje die zie. Mijn denk dat een probleem niet alleen we breken grenzen open, maar we moeten ook problemen overal in Suriname ons probleem maken.
0: Okay.
1: De burgers moeten opkomen voor zichzelf en niet voor politieke partijen of politici of een bedrijven.
0: Het nieuws gaat ons onderbreken, meneer Jan.
1: Dat is mijn mening, meneer.
0: Het nieuws gaat ons onderbreken en we gaan straks nog, want ik vind dat u te licht denkt over het quick gebeuren. En als u na het nieuws, als u terugbelt, dan kunnen we verder erover praten.
1: Oké, dank u.
0: Oké, dank je. Doei, doei.
2: Ik vind dat u te licht denkt. 107.9 Maar Radio.
0: Na het nieuws, als u terugbelt, dan kunnen we verder erover praten.
1: Oké, dank je.
0: Oké, dank je. Doei, doei.
2: Ik denk dat u het 107.9, maar...

0: muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze informatie.

Inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nick Kershaw. Kershaw. Nick Kershaw bij de NBM Kangapokoef. Die Jones no Tade Kari. I won't let the sun go down on me. Dat is een takkie. Zo'n om tap mee de. Dat is een saka. Dan moet ik zorgen dat ik daar een trapressie vier. Lobby wang, Archie wang. Ik breek tako potje si Archie baka. We denk na tweede euro voor een programma die si voor maart gevarieerd. En meneer Masra Raymond Dalvoer. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte
1: welkom. Ja, met Jan even. Ik begreep dat u zei dat ik het lichtelijk opneemt. Aan ik, het eind.
0: U weet, u kent mij, Jan. Als u praat, dan luister ik.
1: Ja, ja.
0: En ik heb toen naar uw betoog.
1: Ik wil u zeggen, ik neem het niet lichtelijk op. Ik wijs alleen dat de rampen in het binnenland niet door iedereen in Suriname wordt ervaren als een ramp. De mensen die niet in het binnenland wonen, de mensen in de steden, dorpen en steden in het kustgebied, het interesseert hen niet wat daar gebeurt. Want als het hen interesseerde, er is tal van keren rampen geweest. U weet nog 2-3 jaar geleden, tijdens de regering Chan Santoki Brunswijk, dat een mevrouw uit het land geweest was, omdat ze opkwam voor dat het meer dan daar stoffen of werd een boot was gezonken met cyanide of welke stoffen dan ook.
0: Ja.
1: En toen ze het kenbaar maakten, moest ze het land uitvluchten.
0: Verlaten, ja.
1: Nou, eerst hadden ze er uitgewezen naar Frans-Guyana. En daarna kwam ze terug.
0: Naar Nederland.
1: En werd door meneer Brunswijk haar geadviseerd om te vertrekken naar Nederland.
0: Nee, waar ik het over wilde hebben, meneer Jan, is het gaat om het feit dat het lid van de NDP, de heer Ebu Jones, heeft terecht, ik ga even uitpraten, hij heeft terecht de vergadering verlaten en hij heeft het ook gezegd, als lid heeft hij een zwijgplicht, maar hij vindt niet dat deze kwikzaak achter gesloten deuren via een comité, hoe ze dat noemen, een generaal comité,
1: Generale comité, ja.
0: Behandeld moet worden. En dan moeten we hem gelijk geven. Daar gaat
1: nou,
0: het bij mij om.
1: We kunnen hem gelijk geven, maar daardoor is het probleem niet opgelost. Want zijn partijgenoten van de coalitie en zijn partij, die hebben dan 33 mensen nog. En met de oppositie 51. En als één weggaat, dan laten ze maar bungelen aan een eindje touw in de lucht.
0: Ja, maar hij zorgt ervoor dat hij zijn rug recht houdt, want het is een serieuze zaak.
1: Wat bereikt hij daarmee?
0: Nou, hij zal wel dit bereiken, dat het publiek, het volk, die zal nog waakzamer worden, want je hebt een verantwoordelijkheid naar het publiek toe.
1: Ja, dat weten we. Maar als 50 DNA-leden wel mee instemmen met een generaal comité.
0: Ja.
1: Dan hij zegt het zelf, wat hij daar gehoord heeft. Al is hij eruit gegaan, hij mag het niet doorvertellen, want dan is hij in strijd met de wet.
0: In strijd met de wet, ja. Klopt.
1: Ja. Dus dat is, wat hebben we eraan? Wat we moeten doen? Ik zeg, het volk van de kustvlakte moet achter de mensen die daar getroffen zijn in het binnenland. En nu, niet nu, al jaren weten we dat goudzoekers in het binnenland, of ze illegaal of legaal of bedrijven zijn, ze werken met stoffen die voor de gezondheid van mensen, nog ongeboren kinderen zelf, en los van dieren en vissen, en het water daar vervuild wordt. Het is een grote ramp. En daarom zeg ik, verbreek. Ze willen de grenzen verbreken. Dan moeten we als één volk en niet in groepjes gaan denken. Het is het binnenland, zijn daar Indianen en Marons. Het is het Surinaamse volk dat daar getroffen wordt. Ja. Want u weet net als ik, in 2008 of 2009 is er een onderzoek gedaan in Paramaribo. En blijkt dat in de stad waar die goudsmidwinkels zijn, die daar goud sieraden maken, dat de lucht daar sterk vervuild was door kwik en cyanide, of hoe je het noemt. Maar de regering toen, de president toen, heeft nooit iets gedaan, ertegen gedaan. Als president, toen het onderzoek werd gedaan in Paramaribo, was president Weiland nu, meneer Venetiaan. Dus ik probeer het uit te leggen. Als er ergens een ramp is in Suriname, dan moeten we als één volk zeggen, overheid, dit kan niet. Kijk maar, neem nu het voorbeeld naar Tata Steel. De mensen protesteren al jaren daarvoor dat Tata Steel het bedrijf had gekocht. En nu pas is de gelegenheid dat de zaak voor de rechter wordt gebracht, omdat de regering en de bestuurders van Noord-Holland, waar het bedrijf is, zich niet stoort aan de vervuiling bij hoogovens.
0: Oké. Nee, maar het gaat bij mij erom van, meneer Jan, dat, ja, wat vindt u persoonlijk? Want dit kan niet via een generaal comité.
1: Nee, daar ben ik
0: dat
1: mee
0: kan
1: eens.
0: Niet. Dat kan totaal niet.
1: Ja, maar daar ben ik eens. Maar dan moet er een meerderheid zijn. Maar als 50 leden, hoeveel politieke partijen, 9 politieke partijen zijn in het parlement. En dan 1 politici eruit stapt, zijn er nog 50 over, coalitie-oppositie. Er is 1 oppositiepartij, maar er zijn 8 coalitiepartijen. Die gaan blijven zitten omdat ze hun regering, hun coalitie, niet zal laten vallen.
0: Ja, maar dat betekent tegelijkertijd dat er de zaak stinkt. Dat wil zeggen, iemand wordt beschermd in deze. Iemand of een...
1: Wie wordt beschermd? Dat is het groot kapitaal, de bedrijven daar.
0: En daar gaan we weer, ja.
1: Of het Nederlandse, ja. Surinaamse, Chinese bedrijven.
0: Wie mag het zeggen?
1: Ik praat niet over Chinezen. Het zijn Chinese bedrijven of Surinaamse bedrijven die in de goudbusiness in het binnenland zitten. Daar gaat het om. Dus de strijd moet gevoerd worden. Niet achter gesloten deuren. Maar het volk in Suriname moet nu opkomen dat wat met een deel van het volk gebeurt in het binnenland, het is ook ons probleem.
0: Zeker.
1: Wij gaan achter die mensen staan.
0: Ja, maar dat gebeurt niet, hè? Net wat u zegt. Die mensen komen niet op straat.
1: Daar heb ik het. En daarom zeg ik, er is een congres door het consulaat die 18 juli wordt georganiseerd.
0: Klopt.
1: En het is een mooi moment om de grenzen die ze willen verbreken binnen het Surinaamse volk, dat we als één volk optreden naar buiten toe. Of het nou de overheid of buitenlandse bedrijven of binnenlandse bedrijven, als ze fout zijn, dan moeten ze hun fout corrigeren. En de mensen die daar slachtoffers zijn geworden, die mensen moeten gecompenseerd worden.
0: Oké, duidelijk. Mooi, man.
1: Dat wil ik doorgeven.
0: Ja, hartelijk dank voor hetgeen dat je naar voren hebt gebracht, Jan.
1: Oké,
0: bedankt, hè. Fijne avond verder. Daar. En dat bij de Masra Jan, die BNG, voor NC, Atori, en of zo, Akweka Huang, maar ook te over visie, zei dit in Saramaka Liba, die de. En dat was aan, Negoboom, kweti. Als aan Besori, Bekanshi, Ibekanshi, Fade Fisi Drai Bere, dat was aan Negoboom. En ja, kan de people voor zijn weer. A people taken for granted. Ik snap het niet. Me, like radio man, mine mag taxa a people moest do, maar me vind ik serna people wiki. Want toen zijn veel pressie, ne dena kring. En if den tordi si e gosso doro, dan de man ook Granlanti serieus moro. En dan vrees ik het ergste, Iviri. Want de verkiezing hoor baka, dan kan deze tak Granlanti san de no-no, no win moro. Zo, en dat niet bon attackie. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, voor je dan.
0: Meneer Saf Savri. Saf Savri, meneer Adjoja.
2: Je toch aan Frank.
0: Oh, meneer Frank. Mooi man, meneer Frank. Konijn, was niet konijn niet. Was niet konijn niet, meneer Frank.
2: Oké, mijn heer is hem loof aan je takkie.
0: Met tak voorzichtig.
2: Ja, dan nog.
0: Met Archie, joh. Meneer Frank, mijn Archie, jou, ja. Jou, mijn Archie.
2: Ja. Die man is... Die man onderschat is van binnenland, hè. De verkiezingen dat ik ben naar binnenland, goed zo goed sting.
0: Zo.
2: Het probleem is dat man niet is van binnenland. Is van binnenland in Libië dan aan watera. Alassan die man dan aan watera. De boer die was aan watera.
0: Na zo.
2: Die was zo.
0: Na zo.
2: Maar mijn Libië is van... Maar je ziet, one day was een officier en dan bak. Ik was dat creme officier. Als een wadje goed was een officier bakas en dan.
0: Zo.
2: Ik ben dat hier.
0: Mooi tori. Grand tangi, hè? Grand tangi, Master Henk. Oké. Okay. Master Jishi, a lobby one is Chawasan Café. En a dayun di da also. Ifiri. Mi lek fams don jay na studio, mim sap same taki. En mim sap fame chara tori sami wan taki, fame chade waka. Ifiri, minemango kara a people fusher na fudu disi, of fudu dati, of funo du disi, of funo du dati. Sami kan tak wel, tak. Ala yuru, a people, de mai doen na a people, Ifiri, en de yakishwang teno tak a people mus wiki. Fado wiki, dat ne dami, minemak tak dati, wan minarajo mi de, maar. At de tor zei fijn presi, dan ga kwek. Dan vies hij draai beren. En volk, nu mag ik de sand is moren voor granted. No, no man. En voor die, wat los aan heb sa, dan ga kwek. Dan ga dan aan heb sa, vies hij draai beren. Dan wat draai wat poko. Dan wat draai wat poko voor Toto. Je sabi. Anna Toto. Yoko. Anna Toto. We are the world. Meku icon opono. Tak agron tapu na fuala mala enum libi bu na agron tapu ala sandi agron tapu e junu funyang fudringi umus le speki de tor dati. We are the world.

We are the world, we are the children. En daar draait het om. Alasanet draait onder Pitani, Sobun, Yaba. Wana den, na Fesif Tamara. Den Yaba, na den Fesif Tamara. Me ana yoku me yoku. Minolei. Den Yaba, Sobun, den Pitani, Nono, na Fesif Tamara. En dat maakt u. Hoe moest hij doen, Boonsani, in Firi? En ik van Betaki, Masarian ook to Betaki, ja, belangen ego afisi. Mino hopu taki, sisa presidenti Fusernang, sisa Jennifer Simons, kan agri nang een promotor disi. Mino denki. Want walamal e kraka sisa Jennifer Simons lek presidenti utnap nem baka ana walamal era you did that also if you know one in one no man e doing you maar sisa disi muskis ala okasi hu do un bungroko hu chaser nan kafisi ifiri ma ala sot fromo e fin presi baka garden ifiri dis archi bungte metak mitori anas ana si sa Simons meji me fentak na enda da baka dentori ne altecho ap promotori smane tegi smane takanga presidenti na fas difiti tak san op san na san op sa sumai chis verkuning sumane kis verkuning sumai do disi sumai do dati sumai pur geri sumai pur weti sumai pur dati ifiri fromo epsa afrou ne kis ala dentori fiere ifiri mana engo chaneng wat na ena e de fro fu akondre ifiri en yeshi masarian betange ook tu tak ya na sade email belangen ma NPS net na baka a comité general tak atori fa quick mus behandel baka garden nee ikan luku es me yoku luku star news NPS fractie net na baka tordati we gaan het zien. Weiland Kampen vindt Botaki, we bennen en we blijven benieuwd. Wordt vervolg. Maar luka tori screen, meneer Lucien. Pembe stop, mi be stop na tori fu en a tori fu a paspoort aanvraag taki naf dongo kona consulat moro. Want sernang in a presi fu ministerie fu ministerie fu bibis. De man stroto wan komakandra nanga wan bedrijf die de kar VFS Global en de man het ook zorgu taki winspeede fugro tapu via de man had die kan do you paspoort, you rijbewijs, you geboorteakte, you karkon. Maar in a bericht, mina lezi, sumana bedrijf dat die. Daarom vraag ik o. Ongas ab sumana bedrijf toch. Want if Sernang kan chisi inkomsten, ifiri, ja, Sernang moest zorgen dat hij toch die stang in Sernang anu. Maar Sernang nou moest die wantra orga ator disi. Ifiri, jullie daar ook zo, dat jullie sap moro van ator disi. Dat wij jere jullie ook toe, ifiri, want melis ator in Astarnus. Maar mijn manchi, sumana een bedrijf die de kar VFS Global. Als schrijf wel, dat de man het ook doet, consulair tori, die sernamang, dus archibong, en een minang aan jullie op tatabuku. Sernamang die dat doorzekondre. Wie spelen dit, de kangwa ambassade, de kangwa consulat voor zet den tori. Maar nu had de sotak bibis, abra atoris in anu. Voor een bedrijf die de kari en VFS Global. Maar mij was op zo'n manier maat. Maar onderzoeken. Jullie daar ook even sabi kan kar contouren. Maar ja, zo lees je dat ik traman bel toe lees, traman bel drie lees ik bijna. Als een Amarabas en Archie toen ook zo dus dank. Mijn mag go. Mij moest horen mijn schrift naar den Tori. Zij de man taki. Maar ja, shitaki.
de ma ben ondertekenaar to die si mi bri 3 de euroko en amandi ben tekenaar to die si na ambassadeur Luciano Treudeman maar dat na directeur algemeen beheer en consulaire zaken van Bibis na wan tramang Amit Kumar Sharma maar dat na head North America and Caribbean fu VS Global zo nou wat hoor ik om op te zien mooi. De Shitak VS Global en nou een tata bedrijf, de Agestak nou een Amerikaan bedrijf. Maar goed, het is nog niet zo duidelijk, maar goed. Die de man betekent, de papieren, ook toe bij Abi, directeur Nasir Eskak, en man af voor directoraat burgerzaken. En alleen maar dat ook toe bij ambassadeur Treudeman. En schrijf bij de attendie naar mij over tekenen overeenkomst. We bennen en we blijven benieuwd. Nou, een mooi tori. Dus als Suriname is in een golden tori kan zitten, dan dat we baro een biggie in Pipure, in Firi. Maar om deze taki torne waka na vast die fiti. Dat bijna een heel jaar in wacht die fitor zitten. Nee, dat is het ook niet goed. Jij begrijpt? En dat bij dat tori voor naar tori taxer naar o met kwam bedrijf zit den tori voor consulaire tori voor jullie na jullie xer na mang te dat dorosi den af qua consulaat met kan ook dat bedrijf is kan zit jutor die u vieri een vergiftiging voor in Astana Magaliba collega Maureen Held tak uitgebreid naar Mr. Erlan Sleur dus min afgo mijn afgo op een toren in Apis dati, Iviri. Dus nou, ja, at da uno, Iviri, met tak wan lo, maar ondi da ozo mak, umak chama san kafe si tu, en a jeng, a nomru fu, a jeng jana rajo mart na, noti tu noti, fo sebi wang, fo tu negi wang, noti tu noti, fo sebi wang, fo tu negi wang, en ten harte dat hij nou gaat draaien een poko en dat naar voor Toto Afrika.

0: Toto was dat met hun nummer Afrika. En voor was er nou een bagger was. Je tak die de 12 uur ten zo. Schoot toe, verklaar je tak je. Een visboto tap ze. Dongo qua watra. En tenou de namas, de nasap omenisma bende. Na a uur dat die aboto draai going watra. Schoot toe nasap omenisma bende in aboto. En skoutu verteri taki adeso tak wans madi medina boto akis ten fu bel skoutu fu so skoutu taki aboto sungu infiri en yeshi taki polici inspectoro mazra Michael Feldkamp taki de sukato dis gomorofara en dan natuurlijk unu dida oso da usayere morofara se psa. Ik zie het ook. Zou je ook toe taki. Adeso taki. Moranga mora de maestroto skoutu drassen dan. Fu alla sottori. En atorisi. One of the tories bede over narcotica. De man beheer want to man fu narcotica brigade. In one big drug story. Pe afesik ba. Tien skoutu. Bes srotok ba. In vierie. Man tak de stroto di si ap te maken na nga 82 kilo koka in firi en natuurlijk OM na kantoro fu fiskairi feni tak den mu stroto de mandati en da sane no ya so ye shitaka bena tina nga tu tuar fus ma stroto kba in de soto di si ah. De toren kwam al lang er, maar uno di ja sorgu taki in een mooi dan een winst daar ook zo toe. No mooi dan een toy sign of you. No mooi in fishing, ajinomoto, roof, fufuru. No mooi in de toren dat die. Woroko jimoni. Op een mountain daar gaan woroko. Ifiri. Mis heb tak soms maar te day open, de abe moeilijk. Maar dat nou een tak im go mooi in de wallo ogri, in Firi toch. Dat ana enigste passie die de, in Firi. Trapassie de ook toe, in Firi. Om een passie de, fi kan mek kisi brede.
1: Hoe kan ik je van dienst zijn? Ah,
0: tegenwoordig tegen tak toren dat je telefoon en Archie mee toe. Dan tegen tak traga dat je staki deze refette kan gesprek abra. In Firi. Oh, meshi taki. Ja. Kan een kwartier wat beter. Dat moest doen zijn aan Unu. Ik hoop dat die uitzending die is wakker naar vast die fiti. Jullie daar ook zo tak in lobbing. En via op ons aan voor actie eten. Ik kan karko naar studio. En nou ja, zo ja, Archie, maart gevarieerd. En maart gevarieerd, Amandi e Pristera, programma die is naar Masra Dalvoer, Raymond Dalvoer, Dala. En maart gevarieerd, ik ga Archie naar radiostation Maart. Hoe kan het anders? Ja, we gaan een poco. O goluku memati fane memat gaifer kan wan yung poku dos dawa archi wopotama evo enyu poroishi gaifer love band nang Amsterdam medley.

Archimana oso botro switi ma bari mutapu ni kona keba pa programa f miti de si biuru masra Johnson Otek Abra ma mana to gua internet mi hope taku geniet mi hope taku Archim Bungsani u geniet fa uitzending disi masra Dalvour e baru wala mala odi tapo le speki fasi. O lip suitan ou serevi. O le spechu serevi. O na fetan ou serevi. En o sorgo bungi den pchiwan. Wan tamaran af den. Me baru wan le spechu odi. Te wan tra leis baka. En masra. A boy fu Albert. O na forgiti. A boy fu Albert de dineti. Me taka ono. Begin vanaf 10 euro aan Netty. A biggie boy, a man boy voor Albert. Henk Albert zo. Ama Albert. Ama chapoko konjuro. Ama sakapoko juro. Dat is uta Archie. Oké, bye bye. Swai swai. Tot de volgende keer weer.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand

0: mogelijk mensen werden gevaccineerd. De jongen zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Soedan, woedt al ruim 3 jaar een oorlog. En de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Excuse me. Ra-na-na-na-na-na. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 16. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met

0: Een vorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.
3: Fuck!

0: flysfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen.

dingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Fijn dat u weer afgestemd bent op deze mooie familiezender. Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 12 weer vanavond. Met natuurlijk het programma Time to Relax. Bij dit programma zal ik het eerste uur natuurlijk de R&B's laten horen. En na de klok van 11 dan gaan de Golden Oldies. Laat ik de Golden Oldies horen. En natuurlijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk een van harte beterschap. En zij die iemand verloren zijn, zeg ik een sterkte en kracht. En zij die jarig zijn geweest of vandaag jarig zijn of jarig moeten worden, zeg ik van harte gefeliciteerd en veel gezondheid. Mart Radio op de 107.9 FM. Time to relax met Henk achter de knoppen. Hallo. Hoe gaat het met jullie aan de andere kant? Ik hoop dat alles naar wens gaat. Het weer is mooi, dus geniet ervan.

Ik stuur natuurlijk de groeten richting Suriname. En natuurlijk hier in Nederland, Curaçao. En hier in Nederland de verschillende grote steden en natuurlijk ook de kleine. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere. En de minder grote Purmerend bijvoorbeeld en natuurlijk ook Kaartspel. Welkom allemaal.

En naar Suriname zeg ik natuurlijk een van harte welkom mensen, mijn familie daar zo aan de Latourweg, de Waranalaan. Maritretten en Tourtonnen natuurlijk.

0: De formatie De Barge met All This Love. Om 8 minuten voor de klok van 10:30. Het is dan Mr. Babyface.
1: I don't like the way he treats you.
0: Soon as I get home.

Mr. Babyface uit 1989 uit de LP Tender Love. Het is inmiddels drie minuten voor de klok van 10:30. U bent nog steeds afgestemd op Marta Radio op de 107.9 FM. Met Henk achter de knoppen natuurlijk. Hè? Dit is dan Patty Austin en James Ingram.

And dit is is er eentje van Kool & The Gang. Never Give Up. Hij is niet zo bekend onder de luisteraars, maar ik vind hem een heel mooi nummer. Kool & The Gang, Never Give Up.

De formatie Cool and the Gang. En voor zij die net zijn ingeschakeld, u luistert naar het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12. In het eerste uur dan draai ik, zoals u heeft gehoord, de R&B's. En na de klok van 11, dan schakel ik over naar de Golden Oldies. Mr. Lionel Richie, truly.

Tyron Davis met natuurlijk In The Mood. I'm also in the mood, hè. Het is mooi weer. Goede temperatuur, dus... I'm in the mood.

Just Be My Lady. Van Larry Graham. Om 13 minuten voor de klok van 11.

Inmiddels nog 2 minuten voor de klok van 11. Dat wil zeggen, we worden zo onderbroken door het nieuws en het reclameblok. Maar blijft u afgestemd, want na het nieuws van 11 en het reclameblok, dan kom ik terug met natuurlijk de Golden Oldies. Dus blijft u lekker afgestemd. Deze is trouwens de Commodores met Sweet Love.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest, omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Captain speaking.
3: Fuck.

0: ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hey, welkom terug. En natuurlijk nu is de tijd aangebroken voor de Golden Oldies. Hier op Mart Radio. It makes you feel so bad. Well, I was just this morning that my so-called best friend came over to borrow a cup of sugar. Mr. Bobby Patterson, let them talk. About 2 or 3 hours.
3: You see, so-called friends sometimes turn out to be no good. And most of them would take your place if they could. But like they say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.

Mr. Bobby Peterson met Let Them Talk. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 vandaag. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, elke vrijdag van 10 tot 12. Dus dan kunt u weer lekker afstemmen op deze mooie familiezender. Dit is een speciaal verzoek van mevrouw Dorothy van Jotex.

Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Chotex. En die was aangevraagd door mevrouw Dorothy. Ik hoop niet dat het zeg maar van toepassing is bij haar. Maar in ieder geval, ik hoop dat u ervan genoten heeft.

Mr. George Jackson, I'm gonna hold on. En het volgende nummer, dat is heel bekend, hè? Luther Ingram, If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right.

Prachtig nummer van de formatie Black Heat. Street of Tears. Heel mooi nummer. Mijn avond is dan weer helemaal goed. Natuurlijk met dit nummer. Deze is dan eentje van Mr. Willie Hightower. Don't blame me. Het is inmiddels half 12.

Mr. Tyron Davis. Wrapped up in your, in your warm and tender love. Dat en dat wel om 5 over 11:30. Dit is dan de formatie The Facts of Life met Sometimes.

Mr. Roy C. She kept on walking. Ik hoop dat u geniet van de nummers dat ik ten gehore breng. En dat u ook weer volgende week weer afgestemd bent op de vrijdagavond tussen 10 en 12 met het programma Time to Relax. Deze is er eentje van Lionel Abel, Lonely Man.

0: Dat was dan Mr. Lionel Patterson. En als ik heel snel naar de klok spiek, dan zie ik dat ik nog iets van 2 minuutjes heb. Dus ik ga met dit nummer ga ik dan u meteen groeten. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers dat ik heb laten horen. En dat u volgende week vrijdag weer afstemt op Mart Radio op de 107.9 FM tussen 10 en 12. De andere dagen mogen ook, maar als u naar mijn programma wil luisteren, ik zit er elke vrijdag van 10 tot 12 met het eerste uur de R&B's en het tweede uur de Golden Oldies. En ik ga dan meteen groeten. Ik zeg van doet u voorzichtig allemaal. En morgen is het mooi weer, het wordt warmer, dus drinkt u voldoende en niet te lang in de zon blijven. Ik zeg bye bye, swai swai, adios. En ik neem afscheid met een heel gepast nummer van de Manhattans. Kiss en say goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.